0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goedemorgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds een ander pand getroffen. In totaal staat het aantal explosies in de verschillende Krokusstraten op 4. In de Krokusstraat in Spijkenisse staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak aan de Willem Pijperstraat. Daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand en ook een naastgeparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders een klap een eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken te hebben daar weg te krijgen. Voor de verdediging van die schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijk spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde de finale 3 keer, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halffinale in de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goed maken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. Morgen periode met zon. Dan wordt het ietsjes warmer dan vandaag. Het wordt morgen een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. En wat fijn om jouw vertrouwde stemmengeluid weer te horen op deze vroege ochtend. En wat ook fijn is om te melden is dat er op dit moment geen files in de regio staan. Dus wat zeggen we dan?
5: Gas op die lolly!
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit! Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Jennifer Page was eigenlijk bezig met het opnemen van een heel ander, veel serieuzer album. En de producer liet een demo horen van dit nummer, Crush. En ja, ze vonden dat eigenlijk zo'n aanstekelijk nummer dat ze besloten het op te nemen in een middagje als een soort van extraatje. Ja, en die werd het. Dat werd de grote hit. En de rest, dat is geschiedenis.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Het is 6:06 inmiddels. Je luistert weer naar een kakelverse gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van een ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En zometeen krijg je een uitgebreid weerbericht van niemand minder dan Ed Aldus. Maar kan je vast verklappen, het is bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Middagtemperatuur schommelt rond de 15 graden.
0: Ja, en Milou, geen files, hè?
1: Dus en geen doorrijden. Files, dat is ook wel weer lekker inderdaad. En wat zit er in de show vandaag?
0: Nou, ik kijk er enorm naar uit, want we gaan vandaag gewoon een poppenspeler spreken van het poppentheater op het Binnenwegplein in Rotterdam. Ik kwam daar zelf als kind wel eens om zo'n voorstelling te bekijken. Ja, maar echt nog met de Jan Klaassen poppen van vroeger. Ja, en ik ben gewoon heel erg blij, want het seizoen begint weer. Het poppenseizoen, theaterseizoen. En wij mogen we zo meteen bellen.
1: Ja, ik vind het ook fantastisch. Ik ben een paar keer met mijn zoon geweest. Die lag helemaal in een deuk om niet soms best wel flauwe grapjes, maar zeker als er dan een pop ergens tegen aanstoten, weet ik nog wel dat hij echt dat hij stuk ging van het lachen.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Ja, ik vond het echt fantastisch. En we gaan ook Willem bellen, hè? Want het is verschrikkelijk wat er met hem gebeurd is.
0: Oh, zeg dat wel. Hij reed gewoon over een fietspad in Papendrecht samen met zijn vrouw. En zijn vrouw wordt door een scooter voor de sokken gereden. Valt, hij zegt er wat van en de scooter rijdt terug en rijdt hem aan en slaat hem eigenlijk in elkaar. Heel heftig wat er aan de hand is. We gaan hem zo vragen hoe het met hem gaat. En hopelijk zal het recht zegevieren.
1: Nou, dat hoop ik ook. En we trotteren die ook nog op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met zometeen de stille Beatle George Harrison met zijn grootste hit. Diggy Dex komt eraan met een perfect nummer voor de ochtendshow. Maar eerst Drop Dead. Dit is Olivia Rodrigo met Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: George Harrison, de stille Beatle, die overleed begin van deze eeuw, november 2001. Hij maakte vanaf 1958 deel uit van de Quarrymen. Dat was de voorloper van de Beatles. En stond dus bekend als de stille Beatle, omdat hij weinig van zich liet horen. Maar dat deed hij dus wel later in de jaren 80 met onder andere deze grote hit. Je hoorde Got My Mind Set On You. Dit is Radio Rijnmond, het is inmiddels 6:15. Fijn dat je er weer bij bent deze ochtend. We hadden trouwens twee geweldige actrices te gast bij ons in de studio. Jennifer Evenhuis uit Dordrecht en Renate Reinders. Zij zijn de bedenkers van de voorstelling Moedermonologen. Waarbij ze op een hele grappige, maar ook wel confronterende manier inzoomen op het moederschap.
1: Ik had al eerder een boek gelezen over spijt van het moederschap. Ja. Dat vond ik zo'n heel heftig onderwerp. Dacht ik, jeetje, dat is erg. Dat heb ik zelf niet. Maar ik heb wel een heleboel ambivalente gevoelens erover.
0: Want het moederschap is natuurlijk niet alleen maar halleluja en rozengeur en maneschijn. Hoe zit dat bij jou, Renate?
2: Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Dus in mijn kraamtijd, ik heb twee jongens nu, twee leuke pubers. Ja. Maar toen dacht ik ook, ik vind het heel pittig. Maar iedereen heeft het over de roze wolk. Toen dacht ik, bij mij was die niet roze. Maar ik dacht, dat ligt aan mij. Ja. En daar hebben we een voorstelling over gemaakt.
0: Twee leuke pubers klinkt ook een beetje als een tegenstelling.
2: Maar goed. Deze zijn toch wel echt heel leuk.
0: Als ze echt leuk zijn, dan wil ik dat best geloven, hoor. Ja, en dan ben ik ook benieuwd naar je tips voor over een tijdje. Want mijn zoon is pas 8. Ik ben heel erg benieuwd, want moedermonologen speelt al een tijd natuurlijk. Is hartstikke populair. Veel mensen zijn er naartoe toegegaan. Ja. Maar is het dan wel geschikt voor Moederdag als het toch een beetje over die ambivalente gevoelens gaat?
1: Je komt er vaak. Wat wij horen, je komt er vaak toch wel uit met het gevoel van wow, wat is het een what a ride, weet je wel? Je wordt gezien in waarom het zwaar is. Je herkent denk ik heel veel als moeder en als niet-moeder en als stiefmoeder. En daarna ga je toch denk ik eruit met wauw, wat mooi en zwaar en mooi.
0: Wat vind je nou dat verteld moet worden voordat je aan kinderen begint? Wat je eigenlijk zou moeten weten?
1: Ja, ik denk vooral dat het echt oké is als je het zwaar vindt. En dat het dus normaal is. Want Renate en ik hadden allebei het gevoel van, ik zal dan wel labiel zijn dat ik dit heel erg heftig vind. Ik dacht echt, dit is echt een gevangenis waar ik nu in zit. Ja. Wat ik net een kind had. En toen dacht ik, dit ligt allemaal aan mij. Iedereen kan dit, behalve ik.
0: Ach ja, ze staan de komende zondag 10 mei dus op Moederdag in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. 5 topactrices, onder andere Annemarie Jung en Claudia de Breij ook, die allemaal bijzondere verhalen delen over het moederschap. Wat is een leven zonder

0: beste van de jaren 80.
1: 87. 90.
2: 90.
0: En nu.
3: Wordt zee Morek van.
0: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
6: Radio met een grote R.

0: Kate Bush en Running Up That Hill voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is flink mis aan de Krokenstraat in Spijkenisse. Het begon met een explosie bij een woning aan de Krokenstraat in Rotterdam op 30 april. Maar daarna volgden liefst 3 explosies aan de Krokenstraat in Spijkenisse. Jij herinnert je misschien nog wel die ontploffing op 1 mei... waardoor ook een woning hevig in brand stond.
0: Ja, bizar.
1: Waren indrukwekkende foto's. Afgelopen nacht was er dus weer een explosie om 2 uur vannacht... aan de Krokenstraat in Spijkenisse. Weer op een ander adres. Dus hoogste tijd voor ons om een verslaggever die kant op te sturen. Esther Schalkwijk staat deze ochtend om met buurtbewoners uit te zoeken... wat er nou eigenlijk aan de hand is daar in Spijk City. Eerst Walk the Moon, Shut Up and Dance bij Rijnmond.

0: This woman is my destiny. Shut up and dance with me. Walk the Moon bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend eindelijk weer van Dave Datema.
2: Ja, bevrijdingsdag was warm, gezellig. Er waren leuke optredens. Maar sommige optredens waren net wat opvallender dan andere. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.

0: Festival.nl.
1: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk aardbeientaartje van meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
2: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Een hele goede morgen. Je bent er weer bij. Je hebt ons weer gevonden op 93.4 of online. Of misschien luister je zelfs via TV Rijnmond. Kan ik je melden dat er op dit moment 4 files in de regio staan. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 6 kilometer, 5 minuten. De A20 vervolgens Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A27 in beide richtingen. Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer, 7 minuten. Vertraging en de andere kant op even zoveel minuten vertraging. Ongeveer 7 minuten. Dan gaan we naar het weerbericht met Ed Alders. Een hele goede morgen.
4: Ja, Peter, hele goede morgen.
3: Hey, goedemorgen. Je hebt er zin in vandaag, hoor ik al. Maar heeft het weer er ook een beetje zin in?
4: Nou ja, ik denk het wel. Ja, een redelijke dag is het. Kijk, als je het afzet tegen het weer nu in het oosten en zuidoosten, hebben we een uitstekende dag. Want daar regent het op dit moment. In onze regio is het nagenoeg droog. Er kan een drupje vallen op een enkele plek. Maar het is wel bewolkt. Het is grijs. Het toont dus allemaal wat somber. Aan zee waait momenteel een vrij krachtige noordenwind. Een windkracht 5. Maar vanmiddag breekt toch wel iets vaker de zon door in de regio. Dus dan toont het toch allemaal weer wat vriendelijker, zeg maar. Ik heb niet de indruk dat het zo zonnig wordt als gisterenmiddag. De temperatuur komt uit op zo'n 15 of 16 graden. Ik denk dat het in het oosten van de regio ook wel wat lastig wordt met de zon. Ja, en morgen overdag, ja, denk ik best wel een aardige lentedag. Met in de ochtend de meeste zon. In de middag een afwisseling van zon en stapelwolken. Blijft het overal droog morgen. En dan wordt het ongeveer een graad of 16. Dat is nog steeds iets aan de koele kant.
3: Ja, het is inderdaad wel een koele kant. Maar jij voorspelde gisteren trouwens al het zonnetje. Jij was eerst voorzichtig en later zei je al van nou, ik verwacht wel wat meer zon. En dat gebeurde ook.
4: Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Het was toch een prachtige dag, hè, voor onze regio, voor al die bevrijdingsfestivals. Dus dat is allemaal nog goed op zijn pootjes terechtgekomen, gelukkig.
3: Absoluut. En dankjewel voor zover. En wat er later gaat gebeuren, ja. dat hoor je over een uur van diezelfde Ed Alders. Eerste hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
5: Goedemorgen. In een week tijd zijn er al 4 explosies geweest in de Krokusstraat. Maar 1 keer gaat het om de Krokusstraat in Rotterdam. 3 keer in Spijkenissen. Ook vannacht rond 1 uur of 2 was het weer raak. Maar 3 keer ging het steeds om een andere voordeur in Spijkenissen die eraan ging. Inmiddels staat er een mobiele camera in de straat, maar die heeft de nieuwe aanslag niet weten te voorkomen. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht voor de explosies.
3: Ja, we hebben onze verslaggever Esther Schalkwijk ook die kant op gestuurd met de vraag van ja, misschien kun je buurtbewoners spreken om erachter te komen. Ja, hoe dit nou precies zit, wat er aan de hand is. Want 2 weten meer dan 1, zullen we maar zeggen.
5: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar de mensen die aan boord zaten met de Nederlandse vrouw die aan het Hantavirus is overleden. De besmette vrouw verliet een cruiseschip op het eiland Sint Helena nadat ze ziek was geworden. Met het vliegtuig ging ze toen naar Zuid-Afrika. Maar er zaten 82 mensen aan boord. Nou, op het eiland Sint Helena is al een contactonderzoek uitgevoerd, omdat zieke passagiers van het cruiseschip daar aan land zijn gekomen en mogelijk ook contact hebben gehad met de lokale bevolking. Een klein aantal mensen zou het advies hebben gekregen om uit voorzorg en zelfisolatie te gaan, melden de autoriteiten van het eiland. Een bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen heel druk, ook in Rotterdam. Mochten mensen dus niet meer het festivalterrein op. Een van de opmerkelijke optredens was gisteren in Rotterdam. Daar trad Maan op met de Josti Band in het park bij de Euromast. Het ging goed en ze hebben ervan genoten, zeggen ze bij de Josti Band.
6: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
7: Kwamen jullie echt met de helikopter aan? Sommige kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
8: Ik ben de drummer van de...
7: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
8: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
5: Ja, de leden van de Josti Band die dus vol in de spotlight stonden op de bevrijdingsdagfestival.
3: Wie was nou die verslaggever? Want ik herkende zijn stem wel, maar...
5: Nee, het is niet. Dit was dan een opname die net niet hier gemaakt is.
3: Oh, oké. Okay. Ja, ik vond het wel echt leuk om te horen in ieder geval. Ik heb er verder niks van meegekregen. Misschien jij wel, als je nu luistert. Laat even weten hoe het was, bevrijdingsfestival. Via de Rijnmond-app.
9: Dit is Radio Rijnmond.
3: Met zometeen Michael Bublé en Suzanne Freek. Maar eerst Phil Collins voor je.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Met Phil Collins en Dancing to the Light op Radio Rijnmond.
1: Het is al gezellig druk trouwens op de Rijnmond-app, zie ik. Peet, die wenst ons een hele goede morgen. Die is meestal ergens in Duitsland. En die begeeft zich op de weg en het ziet er een beetje regenachtig uit bij hem. Dus hij is niet bij ons in de buurt, want bij ons regent het op dit moment niet.
0: Nee, en het is bijna ook licht. Hè? Dancing to the Light hebben we letterlijk gedaan op de radio.
1: Aad die zegt ook, goedemorgen, fijne vrienden. Leuk dat jullie er weer zijn. Nou, leuk dat jij er ook weer bent, Aad. Sjors, die is terug van vakantie. Die mogen we zo meteen even bellen als onze vroegste vogel. Tim, die wenst ons vanuit Zwitserland een hele goede morgen. Die is nog niet begonnen met zijn nieuwe werk. Die is als tussenstation even gestrand bij een timmerbedrijf, maar die gaat binnenkort bij een bakkerij beginnen. Jacob die zegt goedemorgen, die heeft de vlag weer binnengehaald, denk ik, want die hing welig te wapperen daar bij me aan het balkon. Ron die zegt, zaagmans is in het land, hè, want het is woensdag. Een hele goede morgen. Danny is erbij, Wim is erbij, net als Ruud. Eén en al gezelligheid. Valt me trouwens wel op dat we vandaag, opvallend genoeg, alleen maar mannen hebben.
0: Ja, zouden die vrouwen nog slapen? Kan me niet voorstellen.
1: Ik kan me niet voorstellen. Er zal toch wel één vrouw wakker zijn op dit moment?
0: Dat moet in ieder geval ik. Dus ik denk nog meer.
1: Meld je dan even via de app. Ik was laatst trouwens met familieleden. Was ik in een heel leuk eetcafeetje. Nou, lekker aan het peuzelen, lekker aan het drinken, lekker aan het kletsen met elkaar. En toen stond daar zo'n vragenpot.
0: Ja.
1: Een vragenpot met allemaal kaartjes met vragen. Nou, je hoort hem al. Ik heb hem dus zelf ook aangeschaft, omdat ik dacht, dat is leuk voor de radio, want het leidt tot grappige gesprekjes. En je leert elkaar ook wat beter kennen daardoor. Op een verrassende manier. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon zo'n pot mee. Ik bestel een pot voor, weet ik veel wat, 20 euro. Er zitten allemaal kaarten in. En we gaan het gewoon een keer proberen. Wat dacht je ervan?
2: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
0: Nou, kom maar op met die vraag. Oh, mag ik hem trekken vandaag?
1: Ja, mag ik trekken vandaag?
0: Oh, spannend.
1: Kom met die vragenpot jouw kant op.
0: Zo, het is een goede gevulde vragenpot. Welke ga ik? Ik ga voor deze. Ja.
1: Oh,
0: deze vind ik leuk.
1: Hij heeft een voor- en achterkant.
0: Voor- en achterkant. Nou, ik ga voor deze. Want de vraag van vandaag is, welke koeken zijn onweerstaanbaar?
1: Welke koeken?
0: Welke koeken zijn onweerstaanbaar?
1: Voor jou.
0: Oh, ik denk dat ik voor de chocolate chip cookies ga. Die vind ik zo lekker, vooral ze van de bakken. Van die hele grote, van die hele chocola-achtige met allemaal van die stukjes erin. Liefste witte chocolade in. Ja, daar ga ik voor.
1: Ah, oh, wat lekker. Jij bent hetzelfde als mijn zoontje Sam. Nou, dat klinkt heel goed. Ik ga dan voor de... Ja, weet je wat ik heel erg lekkere koeken vind?
0: Nou.
1: Mag ik er twee noemen?
0: Je mag er twee, omdat jij het bent.
1: Ik vind echt de allerlekkerste aller tijden, vond ik als kind al, scholiertjes.
0: Wat zijn dat?
1: Ja, scholiertjes. Dat is zeg maar, dan heb je gewoon een biscuit.
0: Ja.
1: En dan heb je daarboven op die chocolade.
0: Oh, van die soort van, hoe heet dat, spritsenachtige...
1: Nee.
0: Ik ga het opzoeken.
1: Nee, het is scholiertjes. Scholiertjes, echt fantastisch. Je hebt ze ook in het huismerk, zijn ze ook hartstikke goed. Je hebt ze puur en melk, maar ik vind ze allebei fantastisch. Een rode en een blauwe verpakking. Top, echt top. En die tweede is dan de good old krakeling.
0: Oh, ook lekker.
1: Zo'n lekkere krakeling, weet je wel, met suiker erop en zo. Ja, het is een beetje fout, maar wel heel erg lekker. Nou, dan weet je weer wat meer van ons natuurlijk. Maar we zijn ook benieuwd hoe jij erover denkt. Wat is nou jouw favoriete koek? Dat is dus de vraag van vandaag.
0: Precies, laat het ons weten via de Rijnmond-app.
1: Je lievelingskoek aller tijden. Scholiertje, oh, ik krijg meteen het water lopen meteen in de mond. En dat geldt ook voor de muziek, want het is Suzanne.

0: morgen.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Goedemorgen, Peter en

0: Michael Bublé in Everything.
1: Weet je nou inmiddels al wat een scholiertje is?
0: Ja, maar ik kende die als Zaanse Schanshuisjes. Dat is het B-merk
1: ja,
0: ervan.
1: Ja, dat is het B-merk inderdaad. Ik ga altijd voor het A-merk. Nee hoor. Nee, ik vind ze allebei lekker. B, A, maakt mij niet uit. Die wat ik trouwens ook lekker vind, van die stroopwafels. Ik kom van die hele grote stroopwafels.
0: Oh, van die warme.
1: Ook lekker. Ja, maar weet je wat onze luisteraars het lekkers vinden?
0: Nou?
1: Ik vind het zo leuk. Door die vragenpot leren we elkaar dus wat beter kennen.
0: Ja.
1: Maar we leren onze luisteraars ook wat beter kennen. Want Peet, die zweert bijvoorbeeld bij de bestonjekoek. Danny gaat voor een bestonje koek.
0: Ook
1: Brian
0: lekker.
1: Die gaat voor een sprits en een heerlijke verse gevulde koek. Maar dan wel met spijsvulling natuurlijk. Niet met witte bonen.
0: Vers van de bakker.
1: Ja, en Sylvia die gaat voor de roze koeken.
0: Ook heel lekker.
1: En voor de bestonje koek ook. Dus bestonje koeken zijn koploper op dit moment. Wat is jouw favoriete koek? Waar zweer jij bij? Laat het maar weten. En de koek is inmiddels op voor Sjors. Goedemorgen Sjors.
2: Goedemorgen.
1: Maar je vakantiedagen zijn nog niet op, geloof ik, hè?
2: Nee, de vakantiedagen zitten in een potje en die gaan vanzelf op.
1: Hé, maar dat is niet normaal, man. Je hebt net 3 weken of 4 weken Portugal achter de rug, of niet?
2: Ja. Het is net 3 weken. Dan in augustus gaan we weer.
1: Ongelooflijk.
0: Oh, ik ben jaloers. En hoe was het?
2: Oh, heerlijk. Met paasdagen kwamen we daar aan. Het was rond 28 graden. Nou, heerlijk wat ze daar hebben. We hebben af en toe ook tussendoor regen gehad. Dat schuift allemaal door naar Nederland.
1: Ja, dankjewel.
2: Dus een paar dagen later lachen we weer op strand. Nee, ik heb het heerlijk gehad.
1: Nou, wat fijn om te horen zeggen. Met wie was je eigenlijk?
2: Met mijn vrouw. We gaan elk jaar 2 keer eens op. Ik heb een campertje gemaakt. Gewoon alles rond.

0: Als jij zegt een campertje gemaakt, dan ben je dus heel erg handig. En hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon een tweedehands busje kopen. Het dak gaat er vanaf. Je laat wat overkomen uit Duitsland. Die hebben wat spullen. Zo. Bepaalde mensen die even een beetje internet en googelen. Je hebt stamkachels. Je hebt accu's. Daar kun je 220 van maken.
0: Lekker man.
1: Omvormen. Zonnepanelen op de auto. Geen probleem.
0: Oh, lekker. Nee, ik vind het heel knap als mensen zo zelfstandig kunnen klussen. Hey, en George, ik ben tot slot ook nog wel even benieuwd. Als je dan vanuit Nederland vertrekt in je campertje. Welke Nederlandse koek zou je dan het liefste meenemen?
1: Nou, dat neem ik zeker mee. Dat is de roze koek.
2: De roze koek.
0: Die staat genoteerd. De roze koek staat er genoteerd. En die heeft inmiddels al 2 stemmen. Want Sylvia zweert daar ook bij. George, ik ben blij dat je weer terug bent. En dat je Radio Rijnmond lekker hard hebt opstaan. En als beloning daarvoor benoemen we jou vandaag officieel tot onze vroegste vogel. Milou, laat hem los uit de
2: kooitje.
0: Daar komt hij.
1: Ja, ik ga het raam open zetten.
0: Daar komt hij hoor. Daar komt hij uitgevallen.
1: Ja.
2: Heb je?
1: Ja. Nou, het is dat jullie het weten. Hij ziet er helemaal roze uit.
2: Hè? Het is een roze koek.
0: Het is een roze koekvogel. Of het is een flamingo, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan ook, ja.
0: Hey, fijne dag, George. Geniet ervan.
1: Welcome
0: back, brother. Dit is The Dire Straits, Twisting by the Pool.

0: zijn de drie J's. Maar dan Just, Jackstyle en John. En Turn the Lights Off, die hoor je hier bij Radio Rijnmond.
1: En we bellen zo meteen met poppenspeler Koos, want het 46e seizoen van de Poppenkast tot het Binnenwegplein staat op het punt te beginnen.
0: En we spelen zo meteen om de prijzen, en niet zomaar prijzen. Er staan 2x2 tickets voor de volgende thuiswedstrijd van Feyenoord op het spel. De cruciale wedstrijd Feyenoord AZ. En jij kunt er dus bij zijn als je meedoet aan de Feyenoord Quiz.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Maassluis stond bekend als dat oranjestadje aan de Maas.
4: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
5: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
4: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid, maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
6: Hoe dan?
7: Maar dit is zijn band.
8: Ja.
9: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
10: Maassluis was gewoon opstandig.
11: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn er zoveel Duitsers.
12: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
0: Yes, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen. En we zijn zo blij dat hij er weer is. Dave Datema, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het weer raak. Bij hetzelfde huisnummer, maar dan dus in Spijkenisse. Daarna werden er nog twee andere panden getroffen. In totaal staat het aantal explosies in de Krokusstraten op 4. In de Krokusstraat in Spijkenisse staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden voor deze reeks ontploffingen. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plaatsen in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak op de Willem-Pijperstraat. Daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders een klap een klein eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en stond de wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. Bij een van de grootste kookvondsten in de geschiedenis aan boord van een schip bij de Canarische eilanden zijn mogelijk ook Nederlanders aangehouden. Dat meldt RTL Nieuws. De verdachten worden vandaag voorgeleid voor de Spaanse rechter. Waar de Nederlanders precies vandaan komen is niet bekend. Aan boord van een schip werd 30.000 tot 50.000 kilo cocaïne aangetroffen. De grootste kookvondst die ooit in Nederland werd gedaan was in de haven Rotterdam met ruim 8.000. De waarde van die partij was 600 miljoen euro... Deze vangst in Spanje is 5 tot 6 keer groter, met een waarde van mogelijk meer dan 3 miljard. In Rotterdam daalde vorig jaar de hoeveelheid gevonden cocaïne. In Spanje is juist een forse stijging zichtbaar. In de rechtbank van Rotterdam dient vandaag de zaak tegen familieleden van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De politie deed eerder invallen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Bolle Jos is in Nederland en België al veroordeeld tot meerdere celstraffen, maar zelf zit hij nog steeds in Sierra Leone. Een deel van zijn familie woont nog wel hier, onder meer in Rotterdam. Elke poging om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen naar Nederland liep op niks uit. Dat komt deels doordat hij een kind heeft met de dochter van president Bio van Sierra Leone. Het weer bewolkt, droog, vanmiddag ook af en toe zon en het wordt 15 graden. Ook vanavond zon, vannacht zijn er opklaringen en het blijft droog. Ook morgen periode met zon en dan wordt het een graad of 16. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij nog de verkeersinformatie met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. En ook file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en daar heb je 10 minuten vertraging.
14: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Dan meteen deze...
14: Uit.
15: Met Peter en Milou.
2: Uw auto. wil verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
8: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
6: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
8: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
2: Download nu!

0: weet wat je moet doen.
1: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Eruit. Met Peter en Milou.
12: Radio met een grote R.

0: Terwijl de video in Amerika verboden was en in eerste instantie ook niet op MTV werd uitgezonden vanwege die controversiële videoclip met een als vrouw verklede Freddie Mercury, werd het nummer in Zuid-Amerika juist een volkslied tegen politieke onderdrukking. De mensen daar die keken niet naar de clip, die luisterden alleen maar naar de tekst. I want to break free van Queen dus. Een hele goede morgen, 10 minuten over 7. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van het Uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je krijgt zometeen een uitgebreid weerbericht van Ed Aldus. Bewolkt en droog vandaag. Vanmiddag ook af en toe zon. Middagtemperatuur 15 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A15 tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. En daar heb je 7 minuten vertraging.
0: De Amerikaanse president Donald Trump die zegt dat de Amerikaanse pogingen om gestrande schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. En volgens Trump kan in deze pauze worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen.
1: En de Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. De organisatie denkt dat mensen elkaar aan boord van het cruiseschip hebben besmet met het virus.
2: Ook al ben je nog wat traag en voel je je vaag, zet je schrap voor de vraag van vandaag.
0: Yes, we hebben een vraag uit de pot getrokken. Ik was laatst met familieleden in een eetcafeetje en daar stond zo'n vragenpot. Ik dacht, dat is leuk voor de radio, laten we nog maar even horen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, we gaan gewoon proberen om dat op de radio te doen. Dan leren we elkaar wat beter kennen,
1: precies.
0: Onze luisteraars ook. En ik moet zeggen, het werkt ook best leuk, want wij trokken de kaart waarop stond welke koeken zijn onweerstaanbaar. En we krijgen daar ook leuke reacties op.
1: Onder andere Ad, die zegt, wat een leuke vraag en ook inspirerend. Een reuzenkrakeling, gevulde koek, roze koek, stroopwafels,
0: geweldig.
1: enzovoort, zegt hij erbij. Die vindt hij allemaal overheerlijk. En Annemarie die heeft het over eigenlijk gewoon hele simpele kaakjes.
0: Lekker. Zo'n digestieve of digestive. Ik weet niet hoe je dat noemt, maar mijn favoriete koekje of eigenlijk een kaakje, zegt ze. Wat grappig. En Gerda, die gaat voor, even kijken. Oh, de roze koek.
1: Ja, maar ze zegt er wel bij, ik wil niet weten hoe die gemaakt wordt.
0: Nee, precies. Iets met luizen, geloof ik, hè, om die kleur roze te creëren. Ik weet niet hoe dat precies werkt. En Brian, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, uit de wind.
0: Hey, goedemorgen. Wat is jouw favoriete cookie?
3: Ja. Het is verschillend, maar de roze koek. Hè, maar ja, let op, de roze koek moet je wel beginnen van boven. Eerst de bovenkant, en dan op zijn Rotterdamse zegt, daarna moet wegkleuren. De onderkant.
0: Nee joh, dus jij eet eigenlijk alleen maar de bovenkant van de roze koek?
3: Ja, vroeger wel.
0: Geweldig.
1: Ik snap dat wel, want ik vind stiekem eigenlijk een roze koek hartstikke chemisch. Want je ziet ze nooit nou vers bij de bakker liggen, altijd in een pakkie.
3: Nee, ja, klopt. Ik denk dat je niet moet weten wat erin zit.
0: Je moet niet weten wat erin zit, maar je moet gewoon zo snel mogelijk opeten en niet over nadenken.
1: Maar je hebt nog een andere koek die je ook heel lekker vindt, toch? Met een eigen gebruik erbij.
3: Zo, ook even nadenken hoor. De gevulde koek die vind ik heel lekker. Dat is een topper. Maar wat ik moet heel eerlijk zeggen, Peter, je had het over B-merken.
0: Ja.
3: Maar daar moet je echt een flespaar ook bij nemen. Dat moet je echt niet doen.
0: Ja, is dat echt zo smerig, vind jij? Nee, ja? Van die scholiertjes, hè?
3: Ja, vroeger had je de Magdalena's. Ik weet niet of je die kan.
0: Oh ja, die ken ik ook. Ja, fantastisch.
3: Goor droog waren die. Dan moest je ook een spaarrootje bij wegtikken. Dus nee.
0: Nou, wij noteren bij jouw naam gewoon. We zetten de gevulde koek. Zetten we erbij.
3: Ja.
0: En een gevulde koek.
1: En
3: moet je heel eerlijk, en een afsluiter, een hele goede merkpijp is ook helemaal goed.
0: Oh, heerlijk,
1: nou,
0: zeg.
1: Die zijn lekker.
0: Nou, ik krijg gewoon weer een volgende berichtje binnen. Bestonje koek komt ook alweer binnen. Dat zegt meneer Van den Hil, CM Van den Hil, die zegt de bestonje koek. En die wordt heel vaak genoemd, dus die staat ook hoog op de lijst. Dankjewel, Brian. Fijne dag, hè?
3: Yo.
0: Eet smakelijk, Cookie Monster. Hoi.
3: Hoi.
0: Dit is Jelly Roll.

0: Nena samen met Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. En ik raad je aan om TV Rijnmond even aan te zetten. Of de livestream, want dan kun je meekijken met onze studio. We hebben namelijk iets bijzonders. Als je op het Binnenwegplein in Rotterdam loopt, dan kan je er bijna niet omheen. Die grote betonnen poppenkast. Al 46 jaar lang maken de poppenspelers daar in Hartje Rotterdam kinderen aan het lachen. Ik ben er zelf ook vaak geweest. Het is echt fantastisch. En goed nieuws, want vandaag begint weer een gloednieuw poppenkastseizoen. Een hele goede morgen. Een van de poppenspelers van het eerste uur daar op het Binnenwegplein. Poppenspeler Koos Wieman.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je klinkt ook lekker enthousiast. Kun je ons kort vertellen over hoe die poppenkast er vast is komen te staan? Vanaf 1980 al, hè?
1: Ja, 1980. Het begon denk ik in 1978. Toen was ik nog geen eens beroepspoppenspeler. Wim Noordegraaf, die het idee had, was dat wel. En die sprak mij aan, want we zaten in een poppengroepje ooit met een heleboel jongelui. En toen zei hij, wat zou jij ervan vinden als er midden in Rotterdam een gewapend betonnen poppenkast wordt neergezet? Nou, daar moesten wij om lachen. En ik vond het ook een leuk idee. En toen is dat gaan rollen. En het werd dus, het eerste gebouwtje was een houten gebouwtje op steen. Ja. En nu staan we in een kiosk, hè, met een wel gewapend beton, met voorgebroken glas.
0: Ja, het moet ook wel in deze tijd, hè, gewapend beton.
1: Ja. Ja, maar ook dat voorgebroken glas schijnt te moeten.
0: Ja, al die aanslagen die op poppenkastspelers gepleegd worden, niet normaal. Nee.
1: Gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt. Hoewel we wel spannende dingen meemaken natuurlijk.
0: Nou ja, dat ook wel inderdaad. En wat ik ook wel merk is, wat ik zo leuk vind, jullie hebben natuurlijk de wat flauwere grapjes, maar je maakt ook wel weer grapjes voor de ouders, hè? Die probeer je erin te verwerken, om ook de ouders mee te krijgen in je voorstelling.
1: Ja, dat is natuurlijk ook publiek. En ja. Zelf ben ik ook een ouder. Ik heb ook kinderen. Dus dan ga je die taal een beetje snappen. Ja. Je moet je publiek niet verliezen.
2: Nee, precies. Want in die 46 jaar is er natuurlijk ook gewoon heel veel veranderd. Hoe hou je dat nieuwe publiek bij jullie? Want de kinderen van nu zijn niet meer de kinderen van toen.
1: Nou ja, je moet als je ouder wordt niet krampachtig je best doen om het allemaal te snappen. Maar ik ga wel mee met de tijd. En dat niet ik niet alleen, maar ook de poppen.
3: Hé? Hey.
1: Wat? Stil nou.
2: Hé, wie is dat?
3: Wat is er? Hé, hey, dat is Milou.
1: Nee, hoe weet je dat nou?
3: Ja, dat zie ik. En Peter.
1: Kan je dat zien?
3: Wat is er nou?
1: Nee, dat kan je niet zien. Dat is een telefoon.
3: Oh ja, dat is illusie.
1: Wat?
3: Illusie.
1: Oh, het is illusie. Wat?
3: Illusie. Dat is net doen als Sophie.
1: Ja. En wie ben jij dan?
3: Ik ben Pussy.
1: Wat?
3: Pussy.
1: Oh, dit is Poes.
3: Nee, Pussy.
1: Oh.
2: Hoi, Pussy.
0: Hoi, Pussy.
3: Hi, ik wil een kopje geven. Nee, dat kan niet. Ja, voor Milou. Kom nou, wat doe je nou?
0: Lief, ja. Milou is ook gek op Poes. Ja, dus ik kan me voorstellen dat Poes je daar naartoe neigt. Wat ik ook wel leuk vind, Koos, dat Poes, die komt ook altijd tevoorschijn aan het einde, want die zamelt dan nog wat extra geld in, geloof ik, hè?
3: Ja, dat kan in mijn mandje, mag ik het zeggen?
1: Ja, dat kan dan in mijn mandje. Nou ja, en we hebben ook iets nieuws. We hebben, wat hebben we dan?
3: QR-code.
1: Wat?
0: QR-code.
1: Ja, dat is met je tijd meegaan. We hebben dat al onder de knie gekregen. Hangt een bakje. QR-code is niet verplicht.
3: Maar wel leuk.
1: Wat? QR-code is toch niet leuk?
3: Ja, dan zie je papa en mama met een kind QR-code invoeren. En dan zegt papa, wat zullen we geven? En dan staat er voorgeprogrammeerd een miljoen.
1: Nee, dat staat er niet.
0: Ja, oh, geweldig. Doen, nee. We zouden eigenlijk gewoon op primetime poppenkast op TV Rijnmond moeten uitzenden. Ja. Dat lijkt me zo bijzonder.
2: Pussy, kom je bij mij wonen? Dat lijkt me gezellig.
0: Ja, je hebt er al twee. Kom
2: op, zeg. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb
3: maar
2: genoeg
3: Pussy. Maar moet ik je teleurstellen? Want die...
1: Wat?
3: Die kale hoort erbij.
0: Oh, die krijgen erbij, die kale. Die
2: ik kom wel naar de poppenkast kijken.
0: Koos Wieman krijgt er dan bij voor jou thuis. Hey, hartstikke leuk.
1: Ik ben afgeschrokken. Wacht even, Milou is afgeschrokken. Maar wij gaan vandaag weer beginnen, hè?
3: Ja.
0: Ja. Voor het 46e jaar nog steeds live en kicking. De poppenkastvoorstelling. Hoe laat begint de eerste vandaag?
1: 13:30. Okay. 13:30.
0: Koos Wieman van de poppenkast op het Binnenwegplein. Samen met Poetsie is er ook weer bij natuurlijk.

0: Ja. En dan wordt je gewekt van, er staat nog een knop open.
1: Oh, ik wil heel graag die poes mee naar huis. Lijkt me zo gezellig.
0: Ja, ik zei het al, je hebt er al twee. Kom op, zeg.

0: Heeft hij vakantie gehad? Onze nieuwslezer. Ik ken echt niemand in de wereld die zo snel zijn vakantiegevoel weer kwijt is. En alweer de stoom komt alweer uit zijn oren. Hij is al een paar keer gestrest de studio binnengelopen. Dave, heb je überhaupt wel een moment van ontspanning ervaren op vakantie?
1: Ik ga nu 2 weken bijkomen voor vakantie.
2: Maar doe dat maar na de hoofdpunten van het nieuws zo meteen.
1: Ja, leeft hij wel of leeft hij niet? Dat is de grote vraag die ze vooral in Duitsland met zich, die mensen daarmee bezighouden. Zometeen hopelijk het antwoord.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
5: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
9: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
10: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
11: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
12: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
13: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Een hele goeiemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten vertraging. Dan nog een file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 7 kilometer, 8 minuten. En dan tot slot een file op de N214 Papendrecht richting Leerdam tussen afrit Gorkum en de aansluiting met de A27. Ook file, namelijk 4 kilometer. En heb je 7 minuten oponthoud.
0: En zonder oponthoud gaan we naar Barendrecht, naar Ed Aldus voor het weerbericht. Want wat brengt deze dag? Ed, goedemorgen.
15: Ja, hele goede morgen. Ja, ik vond het vanochtend best wel fris met die noordoostenwind. En op dit moment is het bewolkt in de regio. Er kan lokaal een drupje motregen vallen, maar verder is het wel droog. Nou, vanmiddag breekt toch ook wel wat vaker de zon door. Het oosten van de regio heeft het daarbij wel wat lastiger, denk ik. Ja, het is nu 1 graad of 10. Vanmiddag 15 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het noordoosten. Nou, morgen een lekkere lentedag met zonnige periode, overal droog. In de middag ook wel wat stapelbewolking. En dan de meeste zon aan zee. Een temperatuur dan van 1 graad of 16. Ja, en op vrijdag ziet het er ook gewoon goed uit. Met zonnige periode blijft het overal droog. En bij niet al te veel wind wordt het dan 's middags 19 graden. Dus dan zal het ook echt wel een stuk warmer aanvoelen.
0: Nou, fijn zeggen dat het weer wat warmer wordt. Dankjewel Ed voor dit vooruitzicht. Het is 3 minuten over 7:30 inmiddels. Goedemorgen. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
1: Goedemorgen. In een week tijd zijn er nu al 4 explosies geweest in de Krokusstraat. 1 keer gaat het om de Krokusstraat in Rotterdam en 3 keer de Spijkenissen. En ook vannacht als het weer raak. Stelt het gaat wel om steeds een andere voordeur die eraan ging. De bewoners hebben geen idee wat er allemaal achter die ontploffingen zit. Maar in de flat is dan ook niet veel contact onderling, zegt deze bewoner.
16: Totaal geen connectie met elkaar. En mensen waarvan je denkt, ja, hoe dan? Waarom?
17: Ja, heeft u enig idee waar het vandaan kan komen?
16: Nee, zou ik niet weten. Nee. Dus het is lastig. Maar ja, laten we maar proberen positief te zijn. En de politie het werk doet en het allemaal op gaat lossen.
1: Inmiddels staat er een mobiele camera daar in die Krokusstraat in Spijkenissen. Maar dat heeft de nieuwe aanslag niet weten te voorkomen. Er zijn voor zover bekend nog geen aanhoudingen verricht. Straks meer hierover. In Oostvoorne is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en is daarna overgeslagen op de woning. In die woning is grote schade. De woningen daarnaast aan de Bethlehemweg liepen ook rook- en waterschade op. En hoe zou het toch zijn met bultrug Tibby, die al meerdere keren gered moest worden voor de kust van Duitsland? Nou, dat leek gelukt, maar deskundigen zeggen nu in het AD dat het dier waarschijnlijk toch is overleden. Het was voor het laatst gezien op 2 mei, maar sindsdien ontbreekt dus ieder spoor. Het heeft een paar van die trackers, die volgen onder meer van waar die is, maar dat werkt weer niet helemaal goed. En hoe de metingen zijn, de hartslag bijvoorbeeld. Nou ja, Tibby was natuurlijk sterk verzwakt na al die reddingsoperatie. Daardoor had het dier waarschijnlijk niet de kracht om in diep water te zwemmen, zeggen de experts. Nou, de Duitse overheid is er helemaal nog niet zeker van dat Tibby is overleden. Die zeggen van, wij houden ons gewoon aan de feiten die tot dusver bekend zijn. Nou, de mensen die overigens al die reddingsoperaties hebben gefinancierd, dat zijn 2 Duitse miljonairs geweest, die hebben inmiddels afstand genomen van de hele operatie. Maar bepaalde afspraken werden niet nagekomen. Zo zouden dierenartsen meegaan met de laatste check, dus op de Noordzee. Maar dat is nooit gebeurd. En dus zeggen ze, nou, wij zijn er gewoon helemaal klaar mee. Wat er ook is gebeurd en hoe het ook is gegaan, het is allemaal jullie verantwoordelijkheid. Want er zat ook weer een club achter en die Free Timmy en... Het is 1 grote puinhoop.
0: Echt een puinhoop inderdaad, zeg. Ze hebben we nu gewoon een beetje aan zijn lot overgelaten. Eerst enorm goed voor hem gezorgd.
1: Ja, maar dat was uiteindelijk ook de bedoeling om aan zijn lot over te laten gaan op de Noordzee. Maar ja, Tibby, het is een triest verhaal aan het worden.
0: Nou, dat is het zeker. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
18: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Bluff and the Cure, maar eerst Incognito samen met Jocelyn Brown.

0: Incognito, samen met Jocelyn Brown. En denk je, die Jocelyn Brown, wat een krachtige stem heeft zij. Ja, die ken je dus ook van dit nummer. I Got The Power van Snap. En wat dacht je van deze? Is ook Jocelyn Brown. Don't Talk, Just Kiss. Wat een powerful lady die haar sporen dus wel verdiend heeft in de muziekindustrie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Yes, deze hele week geven we voor de laatste keer dit seizoen Feyenoordkaarten weg. Het gaat om 2x2 tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ van aankomende zondag.
2: En aankomende vrijdag worden de kaarten weggegeven bij Radio Rijnmond. Maar je gaat in ieder geval vandaag al vandoor met de Feyenoordsjaal. Ik kwalificeer je dus voor die kaarten.
0: Een van de meest spraakmakende edities van Feyenoord AZ in de Kuip is die van 22 april 2018. Moet je misschien heel even graven in je geheugen. Maar dat was de bekerfinale van het seizoen 2017-2018. Feyenoord won toen deze finale en mocht de beker in ontvangst nemen. Maar de vraag van vandaag is: wie of wie maakte de legendarische 2-0 in die wedstrijd? Dus wie maakte de beslissende goal in die wedstrijd tegen AZ in de bekerfinale van 22 april 2018. En ik kan je vertellen, het is een legendarische voetballer. Heb je enig idee wie dat was? De Rijnmond-app staat voor je open. Dit is Bluff en Horizon voor je.

0: Bluff en Horizon bij Radio Rijnmond. En het is weer raak, hè, de Krokusstraat.
1: Bizar, hè? Verschillende Krokusstraten in onze regio zijn explosieven afgegaan.
0: Ja, eerst in Rotterdam. Dat was op 30 april al. En dan denk je van, ja, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar de dag daarna was het raak aan de Krokusstraat. Op precies hetzelfde adres, maar dan in Spijkenisse. Hetzelfde huisnummer. Maar nu is het al twee keer raak geweest op andere huisnummers ook. Dus elke keer is het een andere voordeur die daar getroffen wordt. Dan ben ik toch benieuwd, hoe is de situatie daar? Esther Schalkwijk, onze verslaggever. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het is nog ontzettend rustig hier aan de Krokusstraat op dit moment. Het is een leuke straat eigenlijk, aan een speeltuintje. Je denkt, oh, een hofje, groen. Maar ondertussen, als je goed kijkt, zie je twee enorme politiecamera's hier op parkeervakken staan. En meerdere huizen die dus zijn dichtgetimmerd, dan wel brandplekken hebben. Ja. Want er zijn dus inmiddels drie explosies geweest in deze Krokusstraat. En dat is echt geen wc-dijk, zeg maar. Het is echt een korte straat. Het is echt enorm.
0: En ja, eng.
2: Ja, dus drie explosies hier. En dan één explosie in een Rotterdamse Krokusstraat.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het impact heeft op de buurtbewoners. Die slaapt niet meer echt lekker, kan ik me zo voorstellen.
2: Nou, inderdaad. Ik sprak een mevrouw en die zei, ja, het is zo angstig. Die kreeg zo'n camera voor haar deur. Die zegt, nou, toen kon ik lekker slapen. Toen dacht ik, nou, nu gebeurt er niks meer. Maar ondertussen kwam er daarna nog een explosie. En nu nog een explosie. En zij heeft inmiddels een emmer met bluswater naast haar bed staan. Omdat ze zegt, ja, straks is het bij mij raak. En dan heb ik maar een emmer klaarstaan. En ze willen ook een ladder gaan kopen, zodat ze uit haar slaapkamerraam kan klimmen, mocht het zover zijn. Dus de angst zit er echt wel in bij mensen. En ze hebben eigenlijk ook helemaal geen idee waar die explosies dan vandaan komen. Want al die bewoners van al die huizen, ja, dat zijn andere mensen. Eén mevrouw is een oudere mevrouw van in de 70. De andere explosie is, ja, is bij een stel. En de andere explosie is bij een jonge moeder. Dus daar zit ook eigenlijk geen verband in. En ik sprak met de buurvrouw, zeg maar, van het huis waar de laatste explosie was. Ze was net terug van een reisje Disneyland. En ja, nou, die vrolijke sfeer die was meteen weg.
3: Ja, ik ben op tijd naar bed gegaan en om volgens mij iets na twee was er een harde knal. Dus toen ben ik gaan kijken en toen dacht ik in eerste instantie, ik zie niks. En toen ging wel een auto-alarm af. Ja, en toen bleek het naast mij te zijn. Ja, dus ze schrikken zo voor de derde keer op rij.
2: Ja, wat doet dat met uw gevoel van veiligheid?
3: Nou, dit wordt wel steeds enger natuurlijk. Ik heb nu wel sinds van de week een deurbel en daar hebben we nog wel op gekeken. De politie heeft ernaar gekeken, maar daar konden ze voor dit niks op zien. Dus dat is wel een soort van fijn dat je die nu wel hebt. Alleen, ja, er staan ook twee camera's van de politie. Maar dat blijkt allemaal niks uit te maken. En de politie surveilleert veel. Want we hebben wel gezien dat iets na één is er nog politiebus door de straat geweest. Dus, maar ja, hopen maar dat het snel opgelost wordt.
2: En het zijn allemaal verschillende huizen, hè? Drie verschillende huizen hier in de straat.
3: Ja, totaal geen connectie met elkaar. En mensen waarvan je denkt, ja, hoe dan? Waarom?
2: Ja, heeft u enig idee waar het vandaan kan komen?
3: Nee, zou ik niet weten. Nee. Dus het is lastig. Maar ja, we moeten, laten we maar proberen positief te zijn. En de politie het werk doet en het allemaal op gaat lossen.
0: Nou, die klinkt niet heel positief en begrijpelijk natuurlijk. Dramatische situatie daar dus aan de Krokusstraat in Spijkenisse. Dankjewel voor zover, Esther. En zodra er nieuws is, dan zijn we daar natuurlijk weer ter plekke.
2: Zeker.
0: Dankjewel voor zover. Hopelijk blijft het de komende tijd wat rustiger. Het beste van de jaren 80, 90 en nu. Years and Years komt eraan, maar eerst The Cure. Dit is Close to Me nu bij Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: En Desire. Hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Ja, dat doen we zeker. En dat doen we even voor de allerlaatste keer dit seizoen. Het gaat om 2x2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord AZ van aankomende zondag. Moederdag dus, 10 mei in de Kuip.
2: Daar kwalificeer je dus voor. Vrijdag gaan die kaarten eruit. Maar als je het goede antwoord op Peters volgende vraag zo meteen weet, dan ga je er in ieder geval vandoor met die Feyenoordzaal vandaag.
0: Een van de meest spraakmakende edities van Feyenoord AZ in de Kuip is die van 22 april 2018. Dat was de bekerfinale van het seizoen 2017-2018. Feyenoord won deze finale en mocht die beker dus in ontvangst nemen. Maar de vraag is, wie maakte de 2-0? Dus nog één keer die vraag. Wie oh wie maakte de 2-0 voor Feyenoord? Heb je enig idee? Laat het dan weten via de Rijnmond App. Alleen dan ding je mee naar de prijzen. En nee, het is helaas
2: niet Jens Stormstra.
0: Nee, die is het niet. Wie is het wel? Laat het weten. De Rijnmond App staat voor je open.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Tracy Ullman en Move Over Darling.
1: En de 70-jarige Willem werd afgelopen weekend mishandeld toen hij iemand aansprak op zijn gedrag. Maar hij heeft een update voor ons, want het recht zal zegevieren.
0: En zometeen bellen we Erik Kortom, die met een persoonlijke, humoristische en ook indringende voorstelling over het ziekteproces van zijn vader bij ons in de regio staat.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Een hele goede morgen. Het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je deze ochtend van onze eigen Dave Datema. Dave, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was een doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een paar dagen later was het raak, maar dan bij hetzelfde huisnummer, maar dan in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat het aantal ontploffingen in de Krokusstraat op 4. Inmiddels staat er een mobiele camera in de Krokusstraat in Spijkenisse, maar dat neemt de angst nou niet helemaal weg. Sommige bewoners nemen zelf ook maatregelen, zegt verslaggever Esther Schalkwijk.
14: Zij heeft inmiddels een emmer met bluswater naast haar bed staan. Omdat ze zegt, ja, straks is het bij mij raak. En dan heb ik maar een emmer klaarstaan. En ze willen ook een ladder gaan kopen, zodat ze uit haar slaapkamerraam kan klimmen, mocht het zover zijn. Dus de angst zit er echt wel in bij mensen.
13: Voor zover bekend is er voor de aanslagen nog niemand aangehouden. In Oostvoorne is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en daarna overgeslagen op de woning zelf. In de woning is grote schade ontstaan. De woningen ernaast aan de Bethlehemweg liepen rook- en waterschade op. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 agenten gearresteerd. Van de marteling zouden ook beelden zijn gemaakt en verspreid. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen.

0: Onder de slachtoffers zijn volgens justitie vooral mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats en illegale migranten. De zaak leidde tot een breder onderzoek waarvoor in totaal nu 25 mensen vastzitten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben daar weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens Trump kan er in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Het weer. Het is bewolkt en het is droog. Vanmiddag ook af en toe zon en het wordt 15 graden. Ook vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. Morgen periode met zon en het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie nog. Bestaan uit 3 files bij ons uit de regio. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 8 kilometer, 10 minuten. En dan tot slot de file op de N494 Hellevoetsluis richting Heenvliet tussen afrit Oudehoorn en de aansluiting met de N218. 2 kilometer en daar heb je dan weer 6 minuten vertraging.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
15: Stihl. Sterk werk.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
17: pearl. Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
15: Stihl. Sterk werk.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
22: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
22: Radio met een grote R.
23: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duinen. Je luistert op Radio Rijnmond naar Peter en

0: Oh, ik neem net een hap van mijn brood.
1: Ja, ik dacht dat je echt ging hemelen.
0: Oh, het is bedorven, geloof ik. Oh. De kipfilet is bedorven. Ik krijg ineens een hele bittere smaak in mijn mond. Zo goor.
1: Nou, ik heb even gekeken in de prullenbak hier zo, want je gooide hem weg.
0: Heb je daarin gekeken?
1: Ja, hij rookt ook niet zo lekker, die kip. Ja, ik maak geen grap.
0: Nee, serieus?
1: Ja.
0: Ik maak echt geen grap.
1: Maar je kan nog even niet doodgaan.
0: Hele goedemorgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Deze brand new day.
0: Misschien wel de laatste. Nee, voor mij dan in ieder geval. Nee, dat is niet waar natuurlijk niet. We maken er een prachtige uitzending van, zoals altijd. Je luistert naar de Rijd met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live zijn we vanuit het Lloydskwartier in Rotterdam. Het is vandaag bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Middagtemperatuur 15 graden. En zometeen kreeg je het uitgebreide weerbericht van Ed Aldus.
1: En de langste file die vind je op de A20 tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht in onze regio. En daar doe je 7 minuten langer over.
0: De Amerikaanse president Donald Trump die zegt dat de Amerikaanse pogingen om gestrande schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Volgens Trump kan in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen.
1: En de Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. De organisatie denkt dat mensen elkaar aan boord van het cruiseschip hebben besmet met het virus.
2: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Ja, we namen je deze ochtend mee terug naar die bekerfinale uit het seizoen 2017-2018. Toen moest Feyenoord het opnemen tegen AZ. En toen was daar een legendarische speler die de beslissing op zijn slof had. Dat was namelijk... dat gaan we nog niet zeggen natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat mag Ricardo vertellen. Ricardo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jens Toornstra werd al geraden. Nou, dat is niet het goede antwoord. Weet jij wie die 2-0 maakte voor Feyenoord? Was je er ook bij toevallig? Heb je het gezien?
3: Oeh, dat weet ik niet meer, maar volgens mij was het Van Persie.
0: Was het Robin van Persie? Klopt dit of niet? We gaan even kijken. We graven even terug in het Rijnmond archief.
4: Dik zou de bal dan kunnen voorslingeren waar Jurgensen staat. Speelt de bal maar terug naar Van Persie. Van Persie gaat richting strafschopgebied van AZ. De bal krijgt hij terug. Hier is Van Persie. Het stiftje, ja!
5: Ja!
4: Hij doet het gewoon met een stiftje. In de eerste helft ging hij tegen de lat, werd hij afgekeurd. En nu met zijn andere been een stiftje die wel binnen gaat. Hiervoor kwam hij terug uit Turkije. Hiervoor kwam hij terug van Fenerbahçe naar Feyenoord. Om de 2-0 te maken in de bekerfinale.
0: Yes, ja, Ricardo, je hebt het helemaal goed. Oh, heerlijk man. Jij kwalificeert jezelf daarmee voor 2 tickets voor die thuiswedstrijd van komende zondag tegen AZ.
3: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dus daarmee heb je jezelf al gekwalificeerd en we sturen sowieso...
1: Die Feyenoord show op.
0: Ja, die sturen we sowieso naar
3: toe.
1: En komt die een beetje van pas, want ben jij een groot Feyenoord fan?
3: Zeker, maar die gaat zeker naar mijn zoon.
0: Oh,
3: die is
0: daar
3: helemaal blij mee.
0: Hoe oud is die?
3: Die is 8.
0: Oh, wat leuk. Ik heb ook een zoon van 8. En hoe heb jij hem kunnen beïnvloeden om hem voor Feyenoord te laten zijn? Hoe doe je dat?
3: Dat doe ik niet zelf, maar we hebben toen hij 3 was al dat voetjebal bij Feyenoord gedaan. Dus dat, toen heb ik er al vroeg in gegooid.
0: Ja, precies. Je moet er vroeg mee beginnen, hè? Dat is belangrijk.
3: Ja.
0: Ja, die van mij wordt nu ook door mijn schoonfamilie, een beetje gepaaid om voor ADO te worden. Dus dat is echt een strijd aan het worden. Dat is niet goed, hè?
3: Nee, nou ja,
0: maar
3: dan een stukje verder, hè?
0: Dat is waar, ja. Hey Ricardo, dankjewel voor het meespelen en je gaat de grabbelton in.

0: Billy Joe en The River of Dreams bij Radio Rijnmond. Nou, die bedorven kipfilet, die smaak is inmiddels uit mijn mond. Ik heb even wat tandpasta erin gedaan. En ik heb een goede tip gekregen van Hans Vasthout. Hij stuurt, drink gewoon een glas Cola Light. En de bedorven vlees is geen probleem meer. Dus dat heb ik maar gedaan.
1: En een zonnig fietstochtje in Papendrecht veranderde voor de 70-jarige Willem plotseling in een gewelddadige nachtmerrie. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het nu met je gaat. Maar eerst zijn we benieuwd, wat is nou precies er gebeurd in Papendrecht met dat fietstochtje?
2: Nou, ik fietste met mijn vrouw een redelijk smal fietspad af richting de N3-brug. En er komt een bromfietser alwieliend aan. En dan ging hij zachtjes en hij slingerde. En op een gegeven moment denk ik van, ja, hij gaat niet normaal rijden. Dus ik wijs naar de grond. En ja, dat pikte meneer niet. Dus die draaide achter mij om. En die is vervolgens vol achterop mij ingereden.
1: Oh, en toen, jij kwam te val?
2: Ja, ik zag ineens het asfalt op me afkomen en ik bleef ook gewoon liggen. Ik kon niet meer overeind komen. Ik heb hem ook niet gezien. Want ja, links was de zaak gebroken en ik had hulp nodig om overeind te komen.
0: Hoe durft die jongen, zeg? Dat hij wheelient, ja. Hè? Zei je dus dat is op één wiel dan?
2: Op één wiel reed hij, ja. Ja, gewoon op één wiel. En ook best wiel? Wel hard. Op één wiel, ja. Een beetje slingeren.
0: Ja, en logisch dat je daar wat van zegt natuurlijk. Ja. Je wil hem daarop aanspreken. En dan word je op die manier aangevallen. Dat is toch afschuwelijk.
2: Nou, ik wilde hem niet per se aanspreken. Ik vond het gewoon gevaarlijk. Want hij komt op één wiel onze kant op. En ik zie wel eens een wielie mislukken. En dan gaan ze 90 graden links of rechts.
0: Ja.
2: Ik denk, ja, het is gewoon bedreigend.
0: Hoe oud ben je, Willem?
2: Ik ben 70, bijna 71.
0: Jeetje, ook nog een man van 70. Ja, dat speelt toch ook mee? Dat denk ik, hoe haal je het in je hoofd?
2: Maar goed. Ja. Dat vraag ik me ook af. Ik snap er ook niks van. Dit soort gedrag. Nou, ik kan er met mijn pet niet bij, heet dat, hè?
0: Nee, precies. Hoe gaat het nu met je, Willem?
2: Ja, de broer kan niet slapen. Alles doet zeer. En ik word volgende week waarschijnlijk pas geopereerd. Want ja, de boel moet aan elkaar gezet worden. Jezus. Dus ik heb hulp nodig. Ik kan ook geen sok aantrekken.
1: Wauw. Dus er is genoeg gebroken ook, inderdaad.
2: Ja.
1: En hoe is het verder gegaan? Want op een gegeven moment ben jij dus overeind geholpen. Maar die dader, die is dus weggereden op die scooter.
2: Ja, die was gelijk weg. Die was gelijk weg, ja.
1: Wat hebben jullie ondernomen? Wat hebben jullie geprobeerd te doen?
2: Nou, mijn kinderen die zijn de hele straat af geweest. Ze hebben beelden overal opgevraagd. En we hadden inmiddels ook al hele goede beelden van hem. We hebben overgedragen aan de politie. En van de politie weet ik dat ze op zondag ook aan het zoeken zijn geweest. Ik vermoed dat ze wel iets wisten wie het was. En uiteindelijk is denk ik de druk voor hem te groot geworden. En heeft hij zich maar gemeld op het bureau. En dat is dus op 4 mei gebeurd.
1: Wat fijn zeg. Maar ik vind het wel heel erg, want je kan dus tegenwoordig echt niks meer tegen elkaar zeggen. Heb je misschien stiekem ook een beetje spijt dat je, nou, je hebt gewezen? Dat je dacht, oh, had ik nou maar mijn mond gehouden, was me veel leed bespaard gebleven.
2: Nou, nee, toch eigenlijk niet. En ik heb meer dan 100.000 reacties gekregen. Hè? Want het is aardig in social media gedaan door mijn kinderen. En ik hoor eigenlijk alleen maar van, joh, nou, dat jij je mond nog een keer open durft te trekken. Want het is grenzeloos. Zo kan het ook gewoon niet verder.
1: Want hoe belangrijk is het dat we voor elkaar blijven opnemen in deze, ja, toch al verharde
2: maatschappij? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want anders wordt het allemaal steeds erger. Hè?
0: Nou, zo is het ook. Ik ben blij dat het recht in ieder geval zal zegevieren in dit geval. Ook al betaal jij daar nu een heel hoge prijs voor. Willem, voor jou heel veel beterschap gewenst. En we blijven met je meeleven uiteraard.
2: Ja, dankjewel.

0: Your fingers crossed.
1: Fingers crossed dat het weer snel beter gaat met onze Willem die we net spraken. En die slachtoffer was van zinloos geweld, mag je wel zeggen. Blij dat de dader zich in ieder geval gemeld heeft en aangepakt zal worden.
2: En zo meteen krijg je de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je van Dave Datema deze ochtend.
3: Ja, even een peukje opsteken buiten in een park. Dat is er binnenkort in een plaats in Brabant niet meer bij. Want daar wordt namelijk het eerste rookvrije park geopend. Straks meer.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
8: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
9: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
10: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
9: Ik weet dat mijn opa veel illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
11: Huh? Hoe dan?
12: Maar dit is zijn band.
13: Ja.
14: Rijnmond presenteert De Geuzen. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
15: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
17: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
20: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.

0: Festival.nl.
1: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de file-informatie met twee files bij ons uit de regio. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht file, namelijk 4 kilometer en daar doe je 7 minuten langer over. En ook file verderop op de A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer en daar heb je dan weer 8 minuten vertraging.
2: En Ed Aldus, een hele goede morgen.
3: Ja Peter, goedemorgen.
2: Krijgen we nog een vleugje lente vandaag?
3: Nou, ja, echt maar een vleugje dan inderdaad. Want die temperatuur blijft toch wat onder de maat hoor. Normaal is het nu een graad of 17 en dat gaan we niet halen. Maar goed, het is wel droog in onze regio met veel bewolking in eerste instantie. Vanmiddag breekt wel wat vaker de zon door. En de maximumtemperatuur die komt dan vanmiddag uit op slechts 15 of 16 graden. Dus dat gaat allemaal nog maar net. De wind waait erbij matig tot aan zee vrij krachtig uit het noordoosten. Morgen dan wel een lekkere lentedag met meer zon dan vandaag. In de middag ook wel wat stapelwolken landinwaarts. Het wordt dan een graad of 16. Vrijdag nog wat warmer, een graad of 19. Dan zie je in het weekend dat de temperatuur tijdelijk op een hoger niveau uitkomt. Met in de middag wel 1 of 22 graden. Geregeld zon. In de loop van het weekend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Met name op zondag. Het is niet het begin van hogere temperaturen, echt Peter. Want het ziet er naar uit dat het de hele volgende week wisselvallig en ook echt koel voor de tijd van het jaar gaat worden. Dus het zet niet door.
2: Wat jammer toch. Ja, dat vinden we toch wel jammer om te horen, Ed. Maar ja, jij kan daar ook niks aan doen.
3: Nee, ik kan er ook niks aan doen. Ik zie inderdaad dat je bijna moet huilen. En, ja.
1: Ja, ik zag het ook. Ja, toch ook.
2: Klopt. Ik keek alsof ik bijna moet huilen. Maar dat kwam door de smaak van bedorven kipfilet in mijn mond.
3: Oh.
2: In combinatie met een matig weerbericht. Dat doet geen goed op de woensdagmorgen, kan ik je vertellen. Maar jouw stem doet mij altijd goed. En wij spreken je volgende week weer.
3: Dat is fijn.
2: Hoi.
3: Ja, nee, zeker. Tot maandag.
2: Tot maandag. Het is 8:55. Tijd voor de hoofdpunten en die kreeg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
4: Goedemorgen. Weer was het raak in de Krokusstraat in Spijkenisse afgelopen nacht met een ontploffing. Rond een uur of twee was er een klap te horen bij een van de voordeuren. Vorige week was er eerst een ontploffing in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later werd voor het eerst de Krokusstraat in Spijkenisse het doelwit. In totaal zijn er nu 4 ontploffingen geweest in de verschillende Krokusstraten. De bewoners hebben geen idee wat er allemaal achter die ontploffingen zit. Maar in de straat is ook niet echt veel contact onderling, zegt deze bewoner.
5: Totaal geen connectie met elkaar. En mensen waarvan je denkt, ja, hoe dan? Waarom?
6: Ja, heeft u enig idee waar het vandaan kan komen?
5: Nee, zou ik niet weten. Nee. Dus het is lastig. Maar ja, laten we maar proberen positief te zijn. En de politie het werk doet en het allemaal op gaat lossen.
4: Inmiddels staat er een mobiele camera in de straat, maar die heeft de nieuwe aanslag dus niet weten te voorkomen. Er zijn, voor zover bekend, nog geen aanhoudingen verricht voor de ontploffingen in de Krokusstraat in Rotterdam en de Krokusstraat in Spijkenisse. Huisdieren als honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat zegt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Het gaat om dieren die vermagerd zijn, in zwaar vervuilde huizen leven of medische zorgen wordt onthouden. De LID zegt dat het aantal meldingen de afgelopen jaren steeg. In 2025 viel alleen met name de ernst van de verwaarlozing op. In de zwaarste gevallen overlijden de dieren dat ze geen zorg krijgen. Maar vooral sinds corona zijn de problemen steeds erger geworden, zegt de inspectie. En vandaag gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het is het Zeeligpark, dat ligt in Breda. Met borden wordt er aangegeven dat je daar dus niet mag roken. En er wordt meteen streng gehandhaafd, zegt deze wethouder.
7: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
2: Belangrijk dat het nu rookvrij is?
7: Superbelangrijk. We verschuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden. 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
4: Ja, een primeur dus voor Breda.
2: Nou, ik vind het persoonlijk een goede ontwikkeling. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Milou, maar niet roken in een park is toch hartstikke belangrijk?
1: Dan kun je tenminste een beetje de natuur snuffelen.
2: Ja, precies.
1: De bloemetjes en de bijtjes ruiken.
2: Ja, inderdaad. Nou, steeds meer plekken rookvrij zou fantastisch zijn wat mij betreft.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Zometeen Bruce Springsteen, Miley Cyrus komt er ook aan. Eerst Earth, Wind & Fire. Radio.

0: Het is Earth, Wind & Fire op je favoriete radiostation Radio Rijnmond en Let's Groove. Televisie- en radiopresentator en acteur Erik Corton, bekend ook als nieuwe hoofdrolspeler van Flikken Maastricht, die treedt op in het theater met een persoonlijke, indringende voorstelling naar aanleiding van het ziekteproces van zijn vader, die uiteindelijk kwam te overlijden aan Alzheimer. Hij is morgen in Barendrecht en daarna nog onder andere in Rotterdam en Spijkenisse. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar Erik, ja, dus misschien weet je het niet meer, maar wij kennen elkaar al van heel lang geleden.
1: Ja, nou vertel.
0: Nou, wij kennen elkaar van 2004. Uit een heel ander tijdperk in jouw leven. Ik deed mee aan het programma Hey DJ in Dwingelo. Ik zat in de finale.
1: Jezus. Ja, dat was lang geleden.
0: Nee, Jezus was nog langer geleden, maar was iets na Christus. Het was 2004 na Christus. En toen ontmoetten wij elkaar. Het was een totaal ander tijdperk voor jou. En wat ik zo waardeerde aan jou, wat ik zo bijzonder vond, want ik was een van de deelnemers, maar jij stelde je heel erg openhartig op. En jij zat op dat moment, je zat wel lekker in je vel, maar het was ook tijd voor een omslag in je leven. En het grappige was, een paar jaar daarna kwam die omslag ook in je leven.
1: Oh zo, de omslag als in...
0: Man, je zei ik drink te veel, ik ga te veel stappen, af en toe drugs en dat soort dingen. En daar baalde je destijds van en toen kwam die omslag later.
1: Nou, dat heeft nog wel een tijdje geduurd voordat hij uiteindelijk zijn beslag kreeg. Maar dat terzijde.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment was het wel gewoon genoeg. Dus, en ik ben nu, 10 jaar geleden heb ik daar een punt achter gezet. Dus dat was in 2016. Dus het heeft nog 12 jaar geduurd.
0: Dus
1: voor sommige beslissingen moet je even de tijd nemen, zal ik maar zeggen. Maar het was wel de goede, want ik... Ik heb sindsdien ook geen druppel meer aangeraakt. Dus, ja.
0: Nou, wat knap.
2: En je maakt nog steeds hele mooie dingen, dus het heeft je geen windeieren gelegd.
1: Nee, nou sterker nog, dat is wel een ding, want ik heb daarvoor heel veel dingen gedaan. Sommige dingen kan ik me iets beter herinneren dan andere. maar dat heeft ook daarmee te maken. Je zit toch, ondanks het feit dat ik was nooit dronken als ik aan het werk was, maar daarna wel. En dus ben je... Je vergeet sommige dingen gewoon. En dat is weg. Ik merk ook dat ik in mijn werk scherper ben dan in die tijd.
0: Ja.
1: Zo'n voorstelling die ik nu sta te doen, 80 minuten in mijn eentje op het podium, een heel coherent en heel mooi verhaal vertellen, tot in alle uithoeken van wat dat verhaal behelst. Ik denk niet dat ik dat in die tijd had gekund.
0: Ja, want alvast even over die voorstelling. Op dit moment hebben we 310.000 mensen met dementie in Nederland. Dat zijn 1 op de 5 mensen. We kunnen dus wel zeggen dat dementie een onderwerp is dat veel mensen raakt. Hè. Alzheimer is ook een voorbeeld daarvan. Acteur en theatermaker Erik Corton, jij maakt een voorstelling over dementie of over Alzheimer. Het raakt jou ook persoonlijk, hè, dit onderwerp?
1: Ja, nee, je zegt 310.000 mensen. Dat zijn de mensen die daadwerkelijk, laten we zeggen, de ziekte hebben. Maar je moet je voorstellen, al die mensen daaromheen, al die mantelzorgers, vaders, moeders, echtgenoten, opa's, oma's. Dat maakt bij elkaar zo tussen de 4 en de 5 miljoen mensen die daar op wat voor manier dan ook mee te maken hebben.
0: Ja.
1: Dat is echt ontzettend veel. Dus dat was wat mij betreft ook geen uitzondering dat ik daarmee te maken kreeg. Want mijn vader kreeg Alzheimer. Alzheimer is gewoon een vorm van dementie. Hè. Je hebt verschillende vormen van dementie en Alzheimer is daar één van. En mijn vader die werd, ik denk zo rond zijn 364ste dat hij dat kreeg. Toen hadden wij het allemaal nog niet zo erg in de gaten, want hij wel, denk ik.
0: Ja.
1: Maar hij wist dat goed te verbergen. Maar op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Toen raakte die dingen kwijt. Hij wist dingen niet meer. Dus, en mijn vader is uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis en in 2022 ook aan Alzheimer overleden.
0: Ja.
1: En ik heb die hele periode heel dicht bij hem gestaan. En ben ik heel dicht ook op dat ziekteproces betrokken geweest.
0: Ja.
1: En dat heeft me wel een hoop geleerd, ja.
0: We zijn natuurlijk heel benieuwd wat het jou geleerd heeft, dat ziekteproces van je vader. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want het heeft ook geresulteerd in een prachtige voorstelling die binnenkort speelt in onze regio. Eerst even muziek en dan zijn we zo bij je terug.
1: Heel goed.
0: Miley Cyrus komt eraan. Maar eerst Bruce Springsteen, Born to Run, hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. En als je over dit onderwerp wil reageren, kan dat ook, hè. De Rijnmond app die staat altijd voor je open.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Bruce Springsteen en Born to Run bij Peter en Milou.
1: En Gerda laat ons wel weten via de Rijnmond-app dat ze dit echt een heel erg ontroerend verhaal vindt. Haar man is helaas ook aan overleden en ze vindt het nog steeds heel erg moeilijk om over te praten. En dat begrijp ik. En Brian is heel kort in zijn appje, die zegt: Erik, een mooi mens en een hele fijne dag en heel veel liefs.
0: Dat is mooi. We hebben inderdaad presentator en acteur Erik Corton aan de telefoon, die vanaf morgen in het theater Het Kruispunt in Barendrecht staat met zijn voorstelling Paan. Indringende voorstelling over het Alzheimer-proces van zijn vader. En het komt heel dichtbij dus voor hem. Erik, ben je er nog?
2: Zeker, ik ga nergens heen.
0: Hij is er nog, gelukkig. Hij is nog niet weggelopen. Ja, je zei net al dat je veel geleerd hebt over het ziekteproces van je vader. Kun je aangeven wat dat is, wat je geleerd hebt?
2: Nou, er zijn een paar dingen die ik daarin heb geleerd. Allereerst is dat het verdwijnen van je geestelijke vermogens, terwijl je gewoon een heel intelligent... Mijn vader was een heel lief, mooi, leuk, intelligente man. Dat je al die hele basale dingen waar je leven uit bestaat, al die dingen waar je je waardigheid uithaalt, al die dingen waar je in gelooft, wat je voelt, die worden, als je die allemaal kwijtraakt, dat is ongelooflijk verdrietig en doodeng. Dus iemand die dat overkomt, moet je met alle voorzichtigheid, liefde en waardigheid benaderen. Omdat je raakt alles kwijt wat je kent. En er is één ander ding wat ik heb geleerd, en dat is dat wij, jij ook, jij zit op de radio, jij gebruikt je mond als communicatieroeptoeter, en ik doe dat ook. En dat doen we met z'n allen. We praten heel veel, we hebben talkshows, we praten, we lullen wat af in het leven. Maar op het moment dat dat allemaal wegvalt en iemand niet meer kan zeggen wat hij voelt, vindt of denkt, dan blijft er iets anders over. En dat is heel bazaal intermenselijk contact. En dat is een hand op de schouder. Dat is iemand vasthouden. Dat is er gewoon naast zitten. Gewoon zijn met iemand. En dat is iets wat we allemaal totaal niet meer gewend zijn. Want gewoon zijn we niet. Want dan zitten we op onze telefoon te kijken of we zijn iets anders aan het doen. Ja. Maar gewoon zitten en zijn is ongelooflijk moeilijk, want het is me ook maar een paar keer echt gelukt, laat maar zeggen, dat ik echt met mijn vader alleen maar in dat moment was.
0: Ja.
2: Maar die momenten die heb ik wel gehad, en dat heeft me geleerd dat een totaal andere manier van communiceren is dan die wij dagelijks hanteren.
0: Wat zeg je dat mooi, en wat komt het ook, merk ik, bij mij binnen? Dat komt omdat je het echt doorleefd hebt. En wat ik ook heel bijzonder vind, dat greep mij ook aan, een paar jaar geleden zag ik jou aan een talkshowtafel vertellen dat je zelf ook de keuze hebt gemaakt, naar aanleiding van het hele ziekteproces van je vader, om in de zorg te gaan werken. Doe je dat trouwens nog steeds?
2: Nou, op dit moment even niet, want ik speel heel veel. Ja, daar moet ik al mijn aandacht. Maar ik heb het 2 jaar gedaan en daar heb ik mijn diploma in gehaald. Dus ik doe het nu vrijwillig.
0: Ja.
2: Dus ik ben nu vrijwilliger in het huis waar ik bijna 2 jaar gewerkt heb.
0: Mooi man.
2: Dus op de momenten dat ik kan, ga ik daar naartoe en ga ik koken voor het hele zootje.
0: Heel tof. En ja, inspirerend.
2: Inspirerend is, ik hoop, als je het dan hebt over inspirerend, ik hoop dat het mensen misschien kan aanzetten. Kijk, heel veel, we hebben natuurlijk allemaal ons mond vol over hoe het gaat in Nederland en de zorg wordt uitgekleed. En dat is ook zo. Ik bedoel, politiek gezien gaat er van alles mis in de richting van de zorg.
0: Ja.
2: Maar dan zul je ook moeten realiseren dat die zorg, dat ben jij ook. Dus je kunt roepen, ja, allemaal dit en het is dat, maar heel veel mensen doen ook helemaal niks. Je kunt ook denken, nou, ik ga eens 2 uurtjes in de maand of in de 2 maanden, al is het maar dat. Loop ze gewoon naar een verpleeghuis en zeggen, wat kan ik hier doen? Je wordt met open armen ontvangen en je kunt altijd wat doen.
0: Ik heb zelf ook een diploma maatschappelijk werk. Ik heb heel lang met dakloze mensen bijvoorbeeld gewerkt. Vind ik heel erg belangrijk. Ik ben weer minder van het fysieke, lijkt me heel erg moeilijk. Daarom, maar wat ik wel mooi vind aan jou, je zegt van, als alles wegvalt, dan blijft eigenlijk alleen het zijn, het aanwezig zijn bij die persoon nog over. En die nabijheid, dat je die kan geven, ja, dat is zo mooi. En dan moet je soms misschien ook een grens bij jezelf overgaan, maar dan wel voor die ander. En dat is prachtig. Ja. Prachtig gezegd.
2: Nou ja, maar dat is wat jij zegt. Ja, met dak- en thuislozen is dat ook zo. Hè? Je kunt geld geven en doorlopen.
0: Ja.
2: Maar vaak hebben ze veel meer behoefte aan dat je heel even naar ze kijkt en even met ze samen bent. Even een moment van aandacht.
0: Het gaat om die echtheid. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind om altijd te beseffen is dat nu zit jij in die positie van die hulpverlener, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar het

0: voorstelling gaat echt over het feit dat je, dat je mensen met dementie dat laatste stukje waardigheid moet bieden. En in dit geval is het het verhaal van pa die verstrikt raakt in het feit dat hij Alzheimer heeft. Dat misschien wel of niet weet, maar het in ieder geval nog niet wil accepteren. En een reis aangaat door zijn eigen verleden. Om uiteindelijk bij dat hele kleine stukje toekomst uit te komen wat hij nog heeft. Het is een verhaal. Het is een verhaal om te lachen. Het is ook een ontroerend verhaal. Mensen zijn heel stil na afloop. Maar het is ook om te lachen. Omdat er soms natuurlijk ook bij mijn vader ook in de tijd rare. Hij zei zulke gekke dingen. En dan moest ik zo om lachen. En hij ook. Hij moest er ook heel erg om lachen. Dus dat was mooi.
1: Prachtig. Je bent een lieve man. En fijn je te spreken. 22 jaar na dato dat ik je de laatste keer sprak. En wat is er ongelooflijk veel veranderd. Maar wel ten positieve als ik het zo allemaal hoor zeg. Fantastisch.
0: Ja, mooi. Mooi.
1: Allerlief. Mooi. Groetjes.
0: Ja, kom al een kijken. Want ik zou het heel leuk vinden om veel mensen in de zaal te mogen ontvangen.

0: Miley Cyrus. Die woorden komen extra mooi binnen. Younger You, nadat we Erik Corton hebben gesproken.
1: En zometeen na 9 uur is het tijd voor De Boer Op. En Ruud de Boer begint met een heerlijke 5 na 9. Met onder andere The Scene, Rod Stewart en De Dijk.
0: Ja, en hij geeft ook weer kaarten weg natuurlijk met zijn spel. Met het Feyenoordspel natuurlijk. 2x2 tickets worden weggegeven voor die cruciale thuiswedstrijd voor komende zondag. Tussen Feyenoord en AZ.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
5: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
6: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de

0: opgaven van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: Europakinderhulp.nl.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: True Lease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: In Streefkerk is het 11 graden. Goedemorgen.
18: Je bent bij Radio Rijnmond. Je bent bij De Boer op. En zometeen gaan we een reis maken. We gaan een zeilreis maken. We gaan in het kielzog van Columbus. Ik ga zometeen praten met Erik. En die heeft er 5 prachtige platen bij aangevraagd. In de 8:55. Maar hoe ziet die reis er dan uit? En waarom en hoe? Nou, je gaat het allemaal zometeen horen. En je kunt meepraten over het nieuws natuurlijk, Erik. Weer vandaag. Open de app. Rechtsboven klik op app ons. Want de koffiecorner voor het gesprek van de dag is officieel geopend. Het laatste nieuws nu, Dave Datema. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Oostvoorne is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en daarna overgeslagen op de woning. In die woning is grote schade ontstaan. De huizen ernaast aan de Bethlehemweg liepen ook rook- en waterschade op. In de rechtbank van Rotterdam is deze ochtend de zaak tegen de familieleden van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De politie deed eerder invallen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Bolle Jos is in Nederland en België al veroordeeld op meerdere celstraffen, maar zelf zit hij nog in Sierra Leone. Een deel van zijn familie woont wel nog hier, onder meer in Rotterdam. Elke poging om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen naar Nederland liep op niks uit. Dat komt deels omdat hij een kind heeft met de dochter van president Bio van Sierra Leone. Bij een demonstratie tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was al de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Oud-Feyenoord-spits Pierre van Hooijdonk stapt op als adviseur technische zaken bij NAC Breda. In verband met alle commotie en het sentiment zegt Van Hooijdonk dat het in het belang is van de club om een stap terug te doen. Wel zegt hij dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. NAC staat 1 na laatste in de Eredivisie en kan komend weekend degraderen. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon tot zo'n 15 graden. Ook vanavond is er zon. Vannacht opklaringen en droog. Morgen periode met zon en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie? Nou, het valt volgens mij wel redelijk mee op deze woensdagochtend. ANWB meldt 1 file op de A27. En ik zie ook nog wat vertraging op de A4, maar de A27 springt eruit. Nou ja, springt eruit. 5 minuten vertraging ondervind je daar. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Zometeen gaan we niet met de auto of de vrachtwagen, maar gaan we wel met een zeilboot op reis. Ik ga zometeen praten met Erik Westerveld, die een mooie reis heeft ondernomen. En er horen 5 bijzondere platen bij in de 5 na 9.
8: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
21: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
22: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
23: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
22: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
24: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
26: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
30: europakinderhulp.nl.
31: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
32: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
33: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
32: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
33: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
34: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
35: Dit is Radio Rijnmond.
36: De Boer op. Ruud de Boer.
35: Radio met een grote R.
36: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: De scene en iedereen is van de wereld. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 5 na 9.
0: Een bijzondere 5 na 9. Aangevraagd door Erik Westerveld. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Volgens mij moet ik een ander muziekje starten. Wacht even. Want je hebt een heel bijzondere reis ondernomen samen met je vrouw Karin. Op jullie zeiljacht Catherine vanuit Rotterdam naar de Cariben. Op zoek naar de sporen van Christoffel Columbus. Heb ik het enigszins goed?
2: Nou, je hebt het heel goed gehoord. Dat is eigenlijk precies wat we gedaan hebben de afgelopen jaren.
0: Ja. Je zit op de bank thuis en je denkt, op deze heb ik het. Ik ga Columbus achterna.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Toen ik jong was, echt jong. Ik ben inmiddels 60, maar toen ik jong was, toen heb ik leren zeilen op de Kralingse Plas.
0: Ja.
2: Eigenlijk is het daar een beetje begonnen natuurlijk. Ooit moet je dat gaan leren.
0: Ja. En,
2: maar ja, zo'n piepklein bootje op zo'n Kralingse Plas, dat was niet echt spectaculair.
0: Mm-hmm. Je dacht, denk groot. Ik ga van Rotterdam naar de Cariben.
2: Ja. Nou ja, goed. Later ben ik gaan zeilen bij een Rotterdamse stichting Werkzeil. Dat is ook wel heel grappig. Want die had een prachtige schoener, die lag in de Veerhaven.
0: Oh.
2: Tegenover Café Loos, je kent het
0: ja.
2: Echt een hele mooie boot uit de jaren 30. En die stichting die organiseerde zeezeilreizen. En daar heb ik me voor aangemeld. En eigenlijk heb ik zo leren zeezeilen.
0: Ja.
2: En dan hebben we het over de jaren 80. En eigenlijk heeft me dat nooit meer losgelaten. Nee. Ik vond het zo mooi om te doen.
0: Ja, en nu heb je er een prachtig boek over geschreven. Zeilreis in het kielzog van Columbus. Jij bent met Karin vanuit Rotterdam naar de Cariben gegaan. Ja, maar even heel kort. Hoe bereid je op in godsnaam op zoiets voor?
2: Ja, nou, dat doe je niet van de een op de andere dag. Ja, je moet daar echt een tijdje van uittrekken.
0: Ja.
2: Dat je een paar jaar vertrouwd raakt met die boot.
0: Ja.
2: We hadden de boot in 2011 gekocht en we zijn in 2019 vertrokken. En in de tussentijd hebben we de boot geschikt gemaakt voor een langere reis.
0: Ja.
2: Wat reparaties verricht, maar ook vooral zelf onze vaardigheden wat, laten we zeggen, bijgewerkt.
0: Ja, want die vaardigheden zijn wel nodig, hè, op open zee. Want het is niet eventjes een riviertochtje. Dus wat hebben jullie allemaal meegemaakt in een notendop?
2: Ja, wel heel veel. Het begint al gewoon... We varen echt letterlijk hier de Rotterdamse haven uit. We lagen in de Antropohaven, we varen weg, we varen naar Engeland. En we gaan daar de zuidkust voor anker en de volgende dag willen we vertrekken. En we liggen midden in de mist, zo dicht als ik nooit gezien heb.
0: Ja.
2: Karin stond op de voorplecht.
0: Ja.
2: Ik kon haar niet meer zien, 10 meter verderop.
0: Nee.
2: Het was toen moesten we weer verder zeilen. En, en daar begint het dus al.
0: Ja.
2: Elke baai, elke ankerplek, elke haven. Overal maak je toch wel iets mee wat het vermelden waard is. En toen dacht ik van het is toch wel heel leuk om dat op schrift te zetten.
0: Wat betekent dat voor jullie relatie trouwens?
2: Goeie vraag. Ja. Nou,
0: ga je geen antwoord op geven.
2: Laten we zeggen dat het heel intensief is.
0: Ja.
2: Karin zegt altijd, het leven gaat door. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat je je dagelijkse dingen die wij hier in Rotterdam hebben, af en toe een beetje, het schuurt af en toe een beetje.
0: Ja.
2: We houden verschrikkelijk veel van elkaar.
0: En zijn jullie dichter bij elkaar gekomen, om maar eventjes een obligate vraag te stellen?
2: Nou, precies, dat wou ik zeggen. Je hebt inderdaad gewoon de dagelijkse aanvaringjes.
0: Ja, aanvaringjes, heel goed. We blijven het thema.
2: Maar je maakt prachtige momenten mee met elkaar.
0: Ja.
2: En dat verdiept je relatie enorm.
0: Ja.
2: We hebben toch een paar spannende situaties meegemaakt. En als je die dan met elkaar oplost, het hoofd weet te bieden en dat je dan... Na afloop erop terugkijkt en denk je van we hebben dit toch mooi gefixt.
0: Ik gooi er nog maar een cliché in. Sterker door strijd, hè? dat is natuurlijk met de elementen ook letterlijk. Wat ik wel interessant vind trouwens aan jouw boek. Het is niet alleen een reisverhaal van jullie. Maar je leert ook nog wel wat meer weten over Columbus. En ook toch een klein beetje. Want ik heb net die heroïsche muziek gestart. Maar je ontdekt toch een klein beetje dat het niet alleen maar een held was. Maar ook een kolonisator.
2: Klopt. Ja, nou kijk, ik heb vooral een eerlijk beeld willen schetsen van Columbus.
0: Ja.
2: Dat is het allerbelangrijkste waar het boek over gaat.
0: Ja.
2: Ik ben onbevangen gaan lezen over de persoon Columbus.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, in de loop van de geschiedenis is het idee van Columbus veranderd. Weet je, hij was eerst de grote zeeheld.
0: Ja.
2: Met alleen maar lof wat hij gedaan heeft. En ach, wat een held en wat knap allemaal. En later verschoof dat beeld een beetje dat hij toch wel vooral heel erg wreed was. En vooral een kolonisator. Ja. En vooral een moordenaar en, mm-hmm. en een wreedaard.
0: Ja.
2: Ja, en ik ben er onbevangen ingedoken. En eigenlijk ligt het beeld gewoon veel genuanceerder. Ja. En daar gaat het boek eigenlijk over. Ja. Dus ik beschrijf wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat doe ik aan de hand van onze eigen reis. Want wij komen op allerlei plekken met onze boot waar hij dan geweest is. Ja. Ja. We varen dezelfde route, dezelfde koers, doen dezelfde eilanden aan. Ontdekken dezelfde kusten. En terwijl wij daar dan zeilen, lees ik zijn verslagen. Ja. Ja. Dus dat hele verhaal, zijn leven kwam letterlijk tot leven voor mij op het moment dat we daar waren. En op die manier kreeg ik een wat genuanceerder beeld van Columbus.
0: Ja. We gaan naar de platen, Erik.
2: We gaan erheen.
0: Dreadlock Holiday van Tennessee. Ja. Nou ja, ja. Dat kan haast niet anders. Als het golft van de dijk, hebben jullie ook aangevraagd. Soul Man, daar hebben we het misschien net even over gehad. Hè? Dat het wat met je psyche doet. Is dat een beetje de richting die ik op moet denken? Van Sam & Dave?
2: Ook wel. Maar vooral ook eigenlijk omdat ik ben zelf een bioloog, dus met wetenschappelijke...
0: Ja, was ik nog vergeten te melden inderdaad. Ja,
2: dus ik moet mijn verstand gebruiken, ook tijdens het zeilen. Maar eigenlijk alles wat ik in het leven toch doe, heeft ook te maken met intuïtie. Ik hecht heel erg aan liefde, aan goede mensen, aan en vertrouwen op jezelf, vertrouwen op je intuïtie.
0: Ja.
2: En dus ik ben eigenlijk zelf een beetje een soulman.
0: Heel goed. En we gaan beginnen met de tweede van de 5 naar 9. En dat is Sailing. Ja, iedereen is van de wereld van de scene. Hoeven we niet uit te leggen, want je bent van de wereld samen met Karin. Maar we gaan nu Rod Stewart voor je draaien met Sailing. Zou je deze onderneming weer doen?
2: Oh, absoluut. De onderneming is nog niet afgelopen, want onze boot ligt nog in Panama.
0: Kijk, die moet nog terug.
2: Nou, misschien niet.
0: Ja. Of misschien niet. Nee, dat kan ook nog, ja. Ja, precies.
2: Na de zomer zeilen we verder.
0: Oké, ik wacht op de verfilming. Dan spreken we elkaar weer, Erik. Dank je wel voor nu. En 13 mei verschijnt je boek. Zeilreis in het kielzog van Columbus bij uitgeverij Hollandia. Dank je wel. En dank je wel voor het aanvragen. En dank je wel voor je mooie verhaal.
2: Ja, wat fijn dat ik in de uitzending iets mocht vertellen.
0: Oké, dag Erik.
2: Goedjes, hoi.
0: Goede reis. Hoi.

0: 10cc en Dreadlock Holiday, de laatste van de 8:55. Aangevraagd door Erik Westerveld. En even kijken, wanneer komt zijn boek uit? 13 mei bij uitgeverij Hollandia. Ik zei zeilreis in het kielzog van Columbus, maar dat is het onderschrift. Het boek heet Westwaarts. En Erik heeft samen dus met zijn vrouw Karin de reis van Columbus nagevaren met een eigen zeilboot. En dat is natuurlijk een heel spannend verhaal. En ik ben heel erg benieuwd wat je dus allemaal komt te lezen. Nou, als je nou ook een 8:55 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Open de app, rechtsboven klikken op Appons. En dan kun je dat op die manier doen. Of even een mailtje sturen, radio@rijnmond.nl. Onder vermelding van 8:55.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
2: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
7: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
6: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
7: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
8: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
0: 9:30 geweest is het. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Ik ben bij de boer op en de koffiecorner is nog steeds geopend. Hè. Je kunt meepraten over van alles en nog wat. Nou, ik vind het wel een mooi verhaal. Rotterdam test een speciale deurbel. Niet bij een deur, maar wel in een speeltuin in de wijk Blijdorp. En wie hem dan indrukt laat aangesloten ouders in de buurt weten, er wordt buiten gespeeld. Ja, dat vind ik wel een mooi initiatief. Maar waar was jij vroeger buiten te vinden? Daar ben ik benieuwd naar. Dus laat me dat even weten. Kom even langs in de koffiecorner. Even kijken. De verkeerssituatie. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar ruim 5 minuten vertraging. Dat is nog steeds het enige wat de ANWB meldt voor Zuid-Holland. Ja, het weer. Ja, we zitten een beetje in een soort tussenfase. Het is bewolkt, maar wel droog hoor. En heel af en toe komt de zon ook wel vanmiddag tevoorschijn. Bij een middagtemperatuur van 15 graden. Vanavond wat zon. Vannacht klaart het op, blijft droog, koelt af naar 7 graden. Morgen periode met zon en droog bij een middagtemperatuur van 16 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Zwembad De Fakkel in Ridderkerk neemt geen extra maatregelen nadat afgelopen vrijdag een explosie in de hal is geweest, heeft de manager van het zwembad laten weten aan RTV Dordrecht. Op beeld is te zien dat iemand illegaal vuurwerk in de entreehal gooit. Dat is ook gefilmd en die beelden werden in no time duizenden keren bekeken. Twee jongens van 13 en 15 zijn opgepakt, maar zijn inmiddels ook weer op vrije voeten. De manager laat weten dat de schade meevalt, dat er geen aanleiding is voor extra maatregelen. Het zwembad houdt zich vast aan een opgesteld veiligheidsplan, zo zegt de manager. Oud Feyenoordspits Pierre van Hooijdonk stapt op als adviseur technische zaken bij NAC Breda. Van Hooijdonk ligt onder vuur over zijn rol bij de transfer van zijn zoon Sidney van Hooijdonk van NAC naar de Portugese Estrela. Volgens Voetbal International was er sprake van belangenverstrengeling. In verband met alle commotie en het sentiment zegt Van Hooijdonk dat het in het belang is van de club om een stap terug te doen. Wel zegt hij dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. NAC Breda staat 1 na laatste en kan komend weekend degraderen naar de eerste divisie. We weten inmiddels wat meer over het nieuwe album van The Rolling Stones dat over 2 maanden uitkomt. Gisteren beantwoordden de bandleden vragen in New York. Het ging ook over de cover, gemaakt door kunstschilder Nathaniel Mary Quinn. Ja, het heeft de gezichten van Richards, Wood en Jagger in elkaar laten overlopen. Nou, de bandleden staan er niet heel flatteus op. Maar dat is ook wel weer de bedoeling geweest van de kunstenaar.
0: Optelsom.
9: Ja, zoiets. Zegt deze NOS-correspondent Rudy Bauma.
10: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Hè, dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
9: Ja, het nieuwe Stones-album krijgt de naam Foreign Tongues. Ja. Van de stel tachtigers.
11: Ja, fantastisch, toch?
9: Ja.
11: En Paul McCartney doet ook mee, hè? Dat is echt fantastisch.
9: Nou ja, is nou ook niet echt de jongste.
11: Nee, maar een ex-Beatle die meedoet op het album van de Stones. Ja, tijden veranderen. Ja,
9: nou, dat kregen we ooit nog een keer over een jaar of 30, 40. Weet je wel, dat Ajax en Feyenoord samen in een team hadden. Zou je dan het Nederlands elftal kunnen noemen?
11: Nee, dat gaan we niet. Nee, dank je.
12: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
11: Niks is onmogelijk. Dit is Cher.
12: Radio met een grote R.

0: weet niet of je de documentaire al gezien hebt van Michael Jackson. Ja. Heel convenient allerlei dingen uitgelaten, maar misschien toch nog wel de moeite om te bekijken. Want misschien zie je toch wel dingen die je nog niet wist. Pretty Young Thing hoorde je in ieder geval. Ja. In deze context krijgt het dan ook weer een andere lading. En Michael Jackson in ieder geval bij Radio Rijnmond. Je bent bij De Boer op. Wieger die wilde toch nog even zeggen dat hij de titel van het boek van Erik Westerveld zo goed gevonden vond. Westwaarts, ja, het zit dus allebei in de naam. En natuurlijk ook het doel van de reis, Westwaarts. En hij gaat dat boek zeker even aanschaffen, zei hij net tegen mij. Dus Mario die zei tegen mij, buitenspelen. Daar wil je verhalen over. Nou, ik vond dat heerlijk na schooltijd met de buurjongens en de buurmeisjes uit de straat. En s'avonds na het eten mocht je ook nog even naar buiten. Ja, en onze klok, dat was heel simpel. Als de lantaarnpalen aangingen, dan moest je naar huis. Dat was een mooie dag. Ja, hoe zit het bij jou trouwens? Waar hing jij vroeger uit als je buiten ging spelen? En de luisterpleisterplaats van Marjoleine is vandaag de auto. Marjoleine en haar zus zijn onderweg naar het stadhuis van Rotterdam, waar haar zoon Niels het ja-woord gaat geven aan Nakaris. Nou, gefeliciteerd alvast. Dat is leuk om te horen. Nou, heb je ook een mooi hoogtepunt van de dag? Of misschien wel eventjes iets waar je over wil zeuren of zaniken? Dan ben je van harte welkom. Hè? Je hoeft alleen maar de app te openen. Rechtsboven te klikken op App ons. En dan sta je als bij Toverslag sta je naast me in de koffiecorner. En dan kun je je verhaal doen. Je kunt meepraten over het nieuws. Of je kunt even laten weten waar je uithangt, zoals Marjoleine dat gedaan heeft. En zometeen, ja, dan gaan we weer spelen, hè? Die Feyenoord-actie. Ik heb hier die mooie Feyenoord-sjaal weer in de studio liggen. Die kan voor jou, zei hij straks, over dik een uur. Maar als je die sjaal in de wacht sleept, dan maak je ook nog eens een keer kans op 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ komende zondag, 10 mei, op Moederdag. Nou ja, misschien kun je met je moeder. Je weet het niet. Maar doe vooral even mee. Ik ga je zometeen de vraag stellen. Dus pak alvast even pen en papier en dat soort dingen. En dan hoop ik dat ik jou over een uur kan verwelkomen als winnaar van in ieder geval die sjaal. First things first. Zometeen eerst het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
5: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Wat als je...
8: Halt! Steen blijven!
7: Niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.
10: en gaan.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: In Hoek van Holland is het 12 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Tweede uurtje van de boer op. Zometeen gaan we natuurlijk de Feyenoord-actie-quiz spelen. Kun je die mooie Feyenoord-sjaal in de wacht slepen. En als je die in de wacht sleept, dan ben je voorgeselecteerd voor ronde 2. Komende vrijdag kun je 2 kaarten in de wacht slepen voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Dat en meer zometeen in de boer op. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die waarschijnlijk vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen aan de Willem Pijpenstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klap te horen iets verderop. Op het Chopinplein bleek toen ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie in Schiedam loopt nog. Zwembad de Fakkel in Ridderkerk neemt geen extra maatregelen nadat afgelopen vrijdag een explosie is geweest. Dat heeft de manager van het zwembad laten weten aan RTV Dordrecht. Op beelden is te zien dat iemand illegaal vuurwerk in de entreehal gooit. Dat is gefilmd. De beelden daarvan werden in no-time duizenden keren bekeken. 2 jongens van 13 en 15 zijn opgepakt, maar zijn inmiddels ook er op vrije voeten. De manager laat weten dat de schade meevalt, dat er geen aanleiding is voor extra maatregelen. Het zwembad blijft zich vasthouden aan het opgestelde veiligheidsplan. Bij een van de grootste kookvondsten in de geschiedenis aan boord van een schip bij de Canarische eilanden zijn mogelijk ook Nederlanders aangehouden, meldt RTL Nieuws. De verdachten worden vandaag voorgeleid voor de Spaanse rechter. Waar de Nederlanders precies vandaan komen is niet bekend. Aan boord van een schip werd 30.000 tot 50.000 kilo kook aangetroffen. De grootste vondst ooit in Nederland was in de haven Rotterdam met zo'n 8000 kilo. De waarde van die partij was 600 miljoen. Deze vangst is 5 tot 6 keer groter, dus waarschijnlijk met een waarde van meer dan 3 miljard euro. In Rotterdam daalde vorig jaar de hoeveelheid gevonden cocaïne. In Spanje is juist een forse stijging zichtbaar. De man van 70 die vorige maand in Papendrecht werd toegetakeld door een jonge scooterrijder wordt volgende week geopereerd. Er zijn meerdere botbreuken waar een operatie voor nodig is. Het herstel gaat waarschijnlijk nog maanden duren. Vorige week ging het slachtoffer een stukje fietsen. De scooterrijder kwam aangereden op alleen zijn achterwiel. Nadat het slachtoffer er iets van zei, keerde de scooterrijder om en reed hij bewust in op de 70-jarige man. De scooterrijder ging er daarna vandoor. De politie ging op zoek naar de verdachte, maar de politie was niet de enige.
22: Nou, mijn kinderen die zijn de hele straat af geweest, hebben beelden overal opgevraagd. En we hadden inmiddels ook al hele goede beelden van hem. We hebben overgedragen aan de politie. En van de politie weet ik dat ze op zondag ook aan het zoeken zijn geweest. Ik vermoed dat ze wel iets wisten wie het was. En uiteindelijk is denk ik de druk voor hem te groot geworden. En heeft hij zich maar gemeld op het bureau.
21: Scooterrijder is een 18-jarige man uit Papendrecht. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Het weer, het is bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe de zon, tot zo'n 15 graden. Ook vanavond zon. Morgen periode met zon en het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Dave. Geen files gemeld door de ANWB, dus dat is goed nieuws. Dan zou ik zeggen, een goede reis als je onderweg bent. En rij voorzichtig. Zometeen Daryl Hall en John Oates, maar ook Teddy Swims. En ik ben heel erg benieuwd of je er een beetje uitkomt zometeen met de Feyenoord-quiz.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
24: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
25: En ook nog eens gratis parkeren.
26: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid.

0: Stijnwegsfestival.nl.
1: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk.
9: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op. Ruud

0: Ja, op die lijst staat het woord Kiss met echt felle halen doorgekrast. Want ja, ze zijn niet echt vriendjes meer geworden daarna. Daryl Hall, John Oates, of is het toch weer aan? Ik weet het niet, ik volg het allemaal niet meer. Aan, uit, knipperlichtrelatie. Kiss on my list, het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Je hoort ze allemaal voorbij komen bij De Boer op Radio Rijnmond. En je kunt natuurlijk meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Of misschien wel je eigen verhaal vertellen. Misschien wil je wel even het van de daken schreeuwen van geluk, omdat je een heel bijzondere dag hebt. Of ja, een dag in het vooruitzicht. Of je wil even stoom afblazen en even je ergernis delen met je medeluisteraar. Wat heb je op je lever? En wat is je dagcijfer eigenlijk? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op App ons. Ja, over die deurbel, hè. Dat is een speciale deurbel. Die wordt getest in de wijk Blijdorp in Rotterdam. Niet bij een deur, maar dus gewoon in een speeltuin. En als je erop drukt, dan aangesloten ouders die krijgen dan via een app te horen: daar wordt buiten gespeeld. Ja, het is wel een beetje... Ja, andere tijden. Hè. Vroeger was het van, mag Max komen buiten spelen? Maar dat, ja, tegenwoordig gaat het allemaal digitaal. Maar goed, het is wel, de reden is goed. Want daarmee worden kinderen natuurlijk gestimuleerd om buiten te spelen. Maar mijn vraag aan jou vandaag is, waar was jij vroeger buiten te vinden? En wat was het kattenkwaad dat je dan af en toe uithaalde? En snuffel jij nog wel eens op een grote boekenmarkt? RTV Dordrecht schrijft over de grootste overdekte boekenmarkt van de streek in Papendrecht. En in Breda is het eerste volledige rookvrije stadspark van Nederland een feit. Ja, dus nergens roken in het stadspark, gewoon buiten, hè? Mijn vraag aan jou vandaag, welke buitengelegen openbare plek mag wat jou betreft ook rookvrij worden? Nou, laat maar weten. Kom even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En dat kan ook voor je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit? Upload een foto, vind ik leuk.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En wat ik ook leuk vind is om een sjaal weg te geven. Met in het vooruitzicht misschien wel die twee kaarten. We spelen de hele week, hebben we de Feyenoordactie. En ja, je maakt dus sowieso kans op die sjaal. Maar als je die sjaal in de wacht hebt gesleept, dan ga je door naar de volgende pot. En dat is dus die wedstrijd Feyenoord-AZ komende zondag, 10 mei. Twee kaarten heb ik voor je. Moet je natuurlijk wel eventjes een vraag beantwoorden. Hè. Vandaag hebben de vragen dus alles te maken met het seizoen waarin Feyenoord in de bekerfinale van AZ wist te winnen. En dat seizoen wist AZ namelijk de topscorer van de Eredivisie te leveren. Met 21 doelpunten eindigde hij bovenaan de lijst met doelpuntenmakers. In de bekerfinale scoorde hij niet. Maar wel maakte hij 3 jaar later na een Engels uitstapje de overstap naar Feyenoord. De vraag is, over welke speler heb ik het? Welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Ik ben op zoek naar een naam en alleen de voornaam keur ik ook goed. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Maak kans op die mooie Feyenoord-sjaal en misschien wel meer. Dido zometeen.

0: Sand in My Shoes van Dido bij Radio Rijnmond. Ja, de zijden komen er heus alweer aan hoor. Dat het zo warm is dat je lekker met je voetjes in het zand kan ronddartelen. Want ja, het is vandaag 15, 16 graden. Nou ja, het kan natuurlijk wel. Ja, misschien ben je wel een strandwandeling aan het maken. Nou, laat het me even weten. Open de app rechtsboven, klikken op app ons. Marjolein zei net tegen mij in de koffiecorner. Ruud, over buitenspelen gesproken. Wij waren altijd te vinden op het Pinasplein in Oud-Matenesse. Dus dat was altijd een feestje. En Peter die zei net tegen mij. Ik was altijd buiten als kind. Hutten bouwen, voetballen en vissen met je vrienden uit je klas. Wat deed jij vroeger? Hoe speelde jij vroeger buiten? Aanleiding is het initiatief is geboren in Rotterdam-Blijdorp. Daar hangt namelijk in het openbaar in een speeltuin een soort deurbel. En als je daarop klikt, krijgen aangesloten ouders de mededeling: er wordt buiten gespeeld. En dat stimuleert kinderen dus ook om buiten te gaan spelen. Zeker in deze digitale tijden is het misschien wel welkom. Maar hoe deed jij dat vroeger? En haalde je wel eens kattenkwaad uit? Nou, open de app, rechtsboven klik op app ons. En dat kan ook gelden voor je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit op dit moment in de mooie regio? Of misschien wel daarbuiten. Ben je nog aan het genieten van een soort vakantie? Nou, stuur even een foto. Ik ben gewoon echt reuze benieuwd. Ik ben ook reuze benieuwd of je een beetje uit de Feyenoord-quiz komt.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Zou het leuk zijn als je eerst die sjaal in de wacht sleept bij mij? Nou, over een uur hoop ik jou te spreken. Ga je naar de volgende ronde. En dat zijn die twee kaarten. Die gaan er vrijdag uit voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Zondag 10 mei op Moederdag. Hoe verzin je het? Nee hoor, dat is hartstikke leuk. Misschien kun je je moeder meenemen. Kijk maar wat je doet. Ik heb een vraag voor je. En daarmee maak je dus kans, als je tenminste meedoet. Op in ieder geval die Feyenoord-sjaal. En misschien wel meer. We hebben het natuurlijk een beetje over AZ Feyenoord. De vraag luidt: welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Alleen de voornaam of alleen de achternaam keur ik ook goed. Maar laat in ieder geval iets horen. En dan gaan we straks, tenminste dat doet mijn AI-assistent. Die stapt zometeen van de lader af. En dan gaat hij met zijn metalen vingers zitten grabbelen in de goede antwoorden in die virtuele hoge zwarte filterhoed. En misschien zit jij er wel tussen. Nou zeg, dat zou toch leuk zijn? Want die sjaal sowieso al. Nou ja, schiet in actie. Ik herhaal straks nog wel even de vragen. Dit is Bill Withers in een nieuw jasje.

0: Van Sans Mieux bij Radio Rijnmond. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer op. Geen files gemeld door de ANWB. Dan naar de weersverwachting. Het is bewolkt, maar wel droog vandaag. Vanmiddag ook af en toe de zon. Misschien nu al op sommige plekken in Zuid-Holland. Middagtemperatuur komt niet hoger uit dan 15 graden. Vanavond wat zon, vannacht opklaringen en droog bij een minimumtemperatuur van 7 graden. Morgen periode met zon en droog en dan ook een graad of 16 in de middag. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos met onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Ze waren er eerder dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. Huisdieren als honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat zegt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Het gaat om dieren die vermagerd zijn, in zwaar vervuilde huizen leven of medische zorg wordt onthouden. Het RID zegt dat het aantal meldingen de afgelopen jaren toenam. Maar in het afgelopen jaar nam vooral de ernst van de verwaarlozing die viel op. In de ernstigste gevallen overlijden dieren doordat ze geen zorg krijgen. Vooral sinds corona zijn de problemen erger geworden. Vliegtuigmaatschappij Ryanair is helemaal klaar met mensen die al heel vroeg in de ochtend stomdronken het vliegtuig in willen. Ze willen daarom dat bars op het vliegveld stoppen met het schenken van alcoholische drank in de vroege ochtend. Ryanair-topman wordt geciteerd in het AD. Hij zegt dat zijn maatschappij bijna dagelijks vluchten moet omleiden vanwege dronken en agressieve passagiers. Hij snapt er dan ook niks van dat iemand om 5 of 6 uur in de ochtend al aan het zuipen is geslagen. Nou, de vliegvelden die schenken erop los en de luchtvaartmaatschappijen zitten vervolgens met de problemen, zo zegt hij. En dat was vroeger nog eens in de week, maar tegenwoordig is het dus wel bijna dagelijkse kost. In het AD het voorbeeld van begin dit jaar, toen het toestel van Jet 2 onderweg van Antalya naar Manchester nog onverwacht moest landen in Brussel na een massale vechtpartij in de cabine, ontstaan naar racistische opmerkingen. Volgens getuigen was het een ravage waarbij tanden werden uitgeslagen en bloed op de stoeltjes terecht kwam. Niet echt gezellig.
0: Ik val een beetje stil. Maar... Nou ja, nee, goed. Praat erover mee in de koffiecorner. Moet er een verbod komen op alcohol op luchthavens?
1: Ja, in principe is het niet voor het eerst dat de Ryanair-topman daar iets van zegt. Nee. Hij heeft ook al langer gepleit voor een soort quotum van niet meer dan 2 alcoholische dranken per persoon op een luchthavenbar. Hij zegt van ja, maar... de vliegvelden verdienen er gewoon te veel aan. Want die drankjes zijn natuurlijk zeker niet goedkoop.
0: Nee.
1: En ja, die gasten die daar langskomen, die willen het blijkbaar wel betalen.
0: Nou ja, praat mee. En een alcoholverbod op de luchthaven, zou dat een goed idee zijn? Dankjewel, Dave.
2: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
0: Met nu, Kylie Minogue.

de Waterpoeler. De Boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt.

0: Warren hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Nel zei net tegen mij, ja Ruud, je wil verhalen horen over buitenspelen. Nou, Nel zei net tegen mij, wij speelden altijd op de dijk of de grasdijk. Dat kon toen nog, er was praktisch geen verkeer in grote gezinnen. We waren altijd met z'n vijven, altijd vriendje, stikkertje, verstoppertje, knikkeren, springtaar, hoelenhoepen, et cetera, et cetera. Het enige kattenkwaad, huisje bellen, belletje lellen, balspellen waren favoriet, zei Nel net tegen mij. Dankjewel voor je verhaal. Ja, aanleiding is vind ik wel een mooi initiatief eigenlijk. Een soort deurbel, maar dan in een speeltuin in de wijk Blijdorp in Rotterdam. En als je erop drukt, dan krijgen aangesloten ouders die krijgen de mededeling van er wordt buiten gespeeld. Ja, dat is een beetje om te stimuleren dat kinderen weer buiten spelen, want dat gebeurt te weinig. Maar hoe zag dat voor jou er vroeger uit? Kom maar op met je verhaal. En je hoorde het verhaal net van Dave, hè, over Ryanair. De directeur van Ryanair is het zat. Al die dronken passagiers in zijn toestellen. Die drinken zich in op de luchthavens. En hij wil eigenlijk geen alcohol meer op luchthavens, tenminste. Hij ziet een probleem, maar ik stel het voor, misschien maar gewoon geen alcohol meer schenken op luchthavens. Nou ja, hoe kijk jij daarnaar? En heb je ook wel eens dat soort rare situaties meegemaakt in het vliegtuig, dat je denkt, jonge. Nou, praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. En doe vooral ook mee met de Feyenoordactie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En het is een mooie thuiswedstrijd. Laten we eerlijk zijn. Komende zondag, 10 mei, Feyenoord AZ. En daar kun je 2 kaarten voor winnen, maar dan moet je eerst de eerste ronde doorlopen. En dat is natuurlijk die Feyenoord-sjaal die je in de wacht kan slepen, ook bij De Boer op. Ja, en als je die sjaal in de wacht sleept, dan sorteer je voor op ronde 2. Dat is vrijdag, dan gaan die 2 kaarten eruit. En jij kunt dus kans maken ook op die 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Let op, hier is de vraag. Welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Alleen de voornaam of alleen de achternaam, ik vind het allemaal goed. Maar als je maar reageert, open de app, rechtsboven klikken op Apples. Ach, het Songfestival komt eraan, dus we trekken even de archieven open. Catherine Ferry en 1, 2, 3...

uit de noughties. Urban Cookie Collective en The Key, The Secrets bij Radio Rijnmond. De beste uit de jaren 80, 90 en nu. Je hoort ze allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. Joke zei net over buitenspelen. Een echt buitenspeelkind was ik niet. 'S Winters deed ik wel mee met de sneeuwpop maken, sleeën, sneeuwballen gooien. Maar zomers met tenten. Maar 100 keer rond het blok steppen of zo, dat vond ik wel erg saai. Ik las liever een boek of ik knutselde wat. En Margreet heeft de oplossing voor dronken types in vliegtuigen. Wat dacht je van een blaastest als de mensen het vliegtuig ingaan? Ja, maar dat zou mooi zijn, maar dan moet je wachten op

Jennifer Rush en The Power of Love bij Radio Rijnmond in De Boerop. Zometeen het nieuws van 11 alweer. En het komend uur gaat het gebeuren. Hè? Dan ga jij er misschien wel vandoor met die geweldige sjaal van Feyenoord. En als je die sjaal in de wacht sleept, dan maak je komende vrijdag weer kans op die twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord AZ komende zondag. Dat zou toch mooi zijn, hè? Ik zou zeggen, blijf de oren spitsen. Als je nog niet hebt meegedaan, je krijgt nog een paar keer de kans. Ja, je kan nu al je antwoord doorsturen, mocht je het nog hebben onthouden. Maar anders laat ik zo meteen de vraag nog een keertje horen. Want er staat wel op het spel. Hè? Die Feyenoord-sjaal is al leuk, maar misschien ook nog die twee kaarten komende vrijdag. Tot het nieuws. Robin Thicke op het podium met Magic.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
5: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
6: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
5: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid, maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
7: Huh? Hoe dan?
8: Maar dit is zijn band.
9: Ja.
10: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
11: Maassluis was gewoon opstandig.
12: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn er zoveel Duitsers.
13: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
15: Ja,
14: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: In Hendrik Ido Ambacht is het 13 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De Boer op deel 3. Met dit uur de ontknoping van de Feyenoordactie. Ga jij er vandoor zometeen met die leuke Feyenoordsjaal? Ja, en daarmee maak je dus gelijk, kom je in de selectie terecht voor komende vrijdag. Hè, dat je twee kaarten in de wacht kunt slepen voor die wedstrijd Feyenoord-AZ. En praat vooral ook mee in de koffiecorner over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Hoe speelde jij vroeger buiten, is een van de vragen die ik aan jou stel vandaag. En in Breda is het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland een feit. Welke buiten gelegen openbare plekken mogen wat jou betreft ook rookvrij worden? Open de app rechtsboven, klik op App Ons, praat mee. Het laatste nieuws nu, Dave Datema, goedemorgen.
23: Goedemorgen. De politie heeft een man opgepakt die in Rotterdam iemand probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong met een schaar het slachtoffer in de auto te stappen. Onderweg naar een pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer dus werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd hij door de politie op basis van een signalement aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden eerder dure horloges, kleding, paspoort en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen aan de Willem Pijperstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klap te horen iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden in Schiedam is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. En Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager, maar door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. De gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Net als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffingen in de Verenigde Staten. Die zijn moeilijk door te berekenen, zegt Philips. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. Vannacht opklaringen en droog. Morgen periode met zon. En het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
22: Dankjewel Dave. De ANWB meldt geen files in Zuid-Holland. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Ja, en zometeen Shaq Attack op je radio, Alex Warren. En misschien jij ook wel op de radio. Maar dan als winnaar van in ieder geval die Feyenoord-sjaal en de Feyenoord-actie. Zometeen meer.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
9: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
15: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
24: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
25: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
27: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.

0: Shack Attack. Een funkband uit Groot-Brittannië begin jaren 80. Maakte zich furoren met Nightbirds uit 1982. En met deze Down on the Street uit 1984. En ja, in Europa waren ze populair, maar ook in Japan trouwens. En daar zijn ze nog steeds fan van. Shack Attack. Want over die groep heb ik het. Welkom bij acte 3 van De Boer op. En ja, ik ben heel erg benieuwd of je nog een leuke luisterpleisterplaats hebt. Waar hang je uit op dit moment? Nou, maak er even een foto van en stuur hem op via de app van Rijnmond. Vind ik leuk om even te zien waar je uithangt. Misschien ben je wel een lekkere strandwandeling aan het maken, terwijl je in je oortjes Radio Rijnmond laat klinken. En je kunt natuurlijk ook even langskomen in de koffiecorner, via diezelfde app. Je kunt bijvoorbeeld meepraten over de verwaarlozing van honden en katten. Misschien heb je zoiets wel eens een keer gezien bij de buren. Zeg je er dan wat van? En dat je denkt van, of denk je, ja nee, dat is hun zaak. Of die kat is wel heel vaak buiten. Of, nou ja, goed, reageer er maar eens even op. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. En hoe speelde jij vroeger buiten, ben ik heel erg benieuwd naar. En ja, in Breda is het eerste volledige rookvrije stadspark van Nederland een feit. Welke buitengelegen openbare plek mag wat jou betreft hier in onze regio ook rookvrij worden? Nou, open de app maar, rechtsboven klikken op App ons. En op de valreep kun je misschien ook die Feyenoord-sjaal in de wacht slepen?
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Ja, dan moet je natuurlijk wel door naar de volgende wedstrijd. Maar eerst die eerste wedstrijd maar even winnen. Oftewel die sjaal in de wacht slepen. En als je die sjaal in de wacht sleept, over 10 minuten hoop ik jou te spreken, dan ga je vrijdag misschien ook wel strijden voor die twee kaarten. Voor de wedstrijd Feyenoord AZ komende zondag. De vraag heeft alles te maken met AZ en met Feyenoord. Hier komt die vraag, let op. Welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Naar wie ben ik op zoek? De voornaam of alleen de achternaam? Ik vind het ook goed. Of allebei, dat kan natuurlijk ook. Maar open de app, rechtsboven klik op App ons. Ik hoop je zometeen te spreken. Hou je telefoon in de gaten.

0: Hoevestank en The Reason bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Ja, nou gaat het erom spannen, hè. Wie heeft onze AI-assistent met zijn metalen vingers uit die grote zwarte filter virtuele hoed gegrepen? De vraag de hele tijd was, welke topscorer ging van AZ naar een Engelse club om vervolgens 3 jaar later over te stappen naar Feyenoord? Nou, ik ben heel erg benieuwd of Henny het bij het goede eind heeft. Henny, goedemorgen, wie denk je?
2: Dat is Jaron Baks.
0: Ja, ik moest even goed kijken. Nou ja, tenminste, de jury kijkt eventjes ingewikkeld. Nou, nee, het is goed.
2: Ja,
0: ja, Jaron Baks, inderdaad. Nou, dat levert jou in ieder geval een sjaal op.
2: Oké, nou mooi.
0: Ja, daar heb je die alvast maar. Maar ik duim voor je, Henny, want komende vrijdag gaan ook die 2 kaarten eruit. En jij bent nu voorgeselecteerd.
2: Oké, mooi.
0: Ja, dus ja, het enige wat ik voor je kan doen is duimen. Ik doe niet aan matchfixing of zo, dus nee, het moet helemaal eerlijk gaan. Dus hou je telefoon vrijdag wel even in de gaten, hè?
2: Is goed, ga ik doen.
0: Wat zijn de plannen, Henny, nog eventjes kort? Voor vandaag?
2: Vandaag?
0: Ja.
2: Ja, even mijn kleindochter dadelijk halen van school. En dan eventjes nog wat leuks met te doen.
0: Okay.
2: En dan van de week nog een beetje proberen van het mooie weer te genieten.
0: Ja, ik wou zeggen, ja, het lijkt wel weer een beetje naar beneden te zakken in het weekend. Wat is dit toch? Wat een timing.
2: Ja, maar ja, het is nog maar begin mei.
0: Het is ook zo. Het is ook zo, Henny. Nou, ja, heel goed dat je er positief in staat. Dank je wel voor het meedoen. En ik duim voor je. En hou je telefoon nogmaals vrijdag in de gaten, hè, met name.
2: Is goed. Okay. Succes met je programma.
0: Dank je wel, Henny.
2: Hoi.
0: Fleetwood Mac. And go your own way.

0: eigenlijk niks aan de hand plaatje uit de Naughties. No Mercy en Where Do You Go bij Radio Rijnmond. En daarmee is het alweer bijna 11:30 geworden. Wat vliegt de tijd als je het een beetje naar je zin hebt. Je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen. De boer op. Zometeen trouwens gaan we gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij Omroep Link. Maar dat zometeen. Eerst maar eens even kijken hoe het staat op de wegen. Nou, de ANWB heeft nog steeds goed nieuws voor ons. Want er worden geen files of vertragingen gemeld in Zuid-Holland. Gauw naar het weer dan voor Zuid-Holland. Het is af en toe een zonnetje vandaag, hè, wat op het menu staat. Bij een middagtemperatuur van 15 graden. Vanavond en vannacht, vanavond wat zon. Vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen periode met zon en droog bij een middagtemperatuur van 16 graden. Ja, en dan even vooruitblikken naar de komende dagen. Vrijdag en zaterdag periode met zon. Op zondag meer bewolking in de loop van het weekend. En neemt de kans op een bui toe. Het wordt wel weer tijdelijk wat warmer met in het weekend 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders had geprobeerd te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong dus met een schaar het slachtoffer om in de auto te stappen. Onderweg richting een pinautomaat ontstond een worsteling in de auto waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste daarna op de schietkade op een stilstaande auto. De dreigende man stapte uit, ging er vandoor. Een straat verderop werd door de politie op basis van signalementen iemand aangehouden. Verschillen in Nederland tussen rijk en arm blijven maar groter worden. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het belastingstelsel beperkt die verschillen niet en ze worden soms zelfs vergroot. Het CPB wijst erop dat de belastingen progressief zijn, maar dat de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting betalen. En agenten in Hellevoetsluis hebben gisteren tijdens Bevrijdingsdag laten zien dat ze heel breed inzetbaar zijn. Op de Amnesty International laan ging een aanhanger van een trekker op zijn kant. Het grote probleem was dat die aanhanger helemaal gevuld was met aardappelen. En die lagen vervolgens helemaal over de weg heen. De politie kwam ter plaatse, zette de weg af en vervolgens hebben ze geholpen bij het vrijmaken van de weg door met bezems en scheppen die aardappels allemaal aan de kant te schuiven. Maar, zo zegt de woordvoerder, het meeste werk is wel door een boer gedaan. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Nou, de foto's die zijn zometeen op Rijnmond.nl te zien. We zagen ze al voorbij komen op Instagram. Waarbij uiteindelijk de meest grappige reactie was: goh, die boer die zit nu wel in de puree.
2: Trumtje. Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu Tina Turner.
2: Radio met een grote R.

0: A Moment van Kensington bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we gaan even gluren bij de buren, bij een van de vele collega's in onze mooie regio Rijnmond. En deze keer steek ik mijn licht op de redactie van Omroep Link, Link Media, de omroep voor Voorne, Putten en omgeving. Eindredacteur Perry van Brandwijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Eerst maar eens eventjes die ontploffing, hè? Want dat is heel bizar. Zeg het zelf maar.
1: Ja, aan de Krokenstraat in Spijkenisse heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden. En dat is al de vierde keer in korte tijd bij dezelfde straatnaam in Rotterdam en Spijkenisse.
0: Ja, dat is het bizarre eraan, hè? Dat die Krokenstraat, dat is gewoon dezelfde straat, soms hetzelfde nummer. Dus de opdrachtgever heeft het niet goed doorgegeven aan de uitvoerder. Of de uitvoerder heeft niet goed opgelet. Maar ondertussen staat iedereen natuurlijk helemaal te shaken.
1: Ja, precies. En er zijn ook deze week camera's geplaatst, ook in de straat, maar tot nu toe nog geen aanhoudingen verricht. Dus het blijft inderdaad een situatie die onder de loep ligt, zeg maar.
0: Ja, nou ja, iets vrolijker nieuws dan, want VV Simonshaven maakt kans op een wedstrijd van hun leven. Leg uit.
1: Ja, dat is op vrijdag 29 mei,
0: Iets vrolijker nieuws dan, want VV Simonshaven maakt kans op een wedstrijd van hun leven. Leg uit.
1: Ja, dat is op vrijdag 29 mei. Voetbalzender ESPN die organiseert wel vaker de wedstrijd van je leven. En daarbij kunnen amateurclubs kans maken op de wedstrijd van hun leven. En wordt die eigenlijk op eredivisieniveau helemaal vastgelegd. Met camera's, Hans Kraaij junior erbij bijvoorbeeld voor de interviews. Dus ja, ze krijgen echt de beleving om profvoetballer te zijn voor één dag.
0: Ja.
1: En dan spelen ze tegen de oud-profs van FC De Rebellen. En Simonshaven zit in de top 10.
0: Voor de duidelijkheid, want komt ESPN richting Simonshaven of hoe zit dat?
1: Als ze winnen wel, dus ze krijgen de hele entourage krijgen ze er dan bij. En ze spelen dan tegen de oud-profs van FC De Rebellen. En dat wordt helemaal, zoals op eredivisie niveau, wordt dat helemaal vastgelegd.

0: Ja, en aankomend weekend hoort Simon Zaven of zij uit die 10 kanshebbers de winnaar zijn geworden en de meeste stemmen hebben.
1: Het is ongelooflijk dat normaal altijd zo rustieke Simon Zaven wat helemaal nu gewoon het middelpunt van de wereld is straks. Ja, in ieder geval in de voetbalwereld.
0: Ja, we hadden gisteren een selectiespeler hier in de studio en die kon het eigenlijk ook bijna niet geloven dat inderdaad het kleine Simonshaven mogelijk in één keer alle toeters en bellen op het complex krijgt.
1: Fantastisch. Ja. En nog een derde onderwerp, Perry.
0: Ja, de ook een mooi cultureel evenement hier in de regio gaat aankomende vrijdag weer van start. De Beeldentuin in Heenvliet, dat vindt allemaal plaats in Ruïne Ravenstein. Ja, wij hebben de voorzitter gesproken. Ja, die was alweer heel erg enthousiast over wat er allemaal gaat gebeuren. Er worden allerlei kunstwerken van lokale en ook uit andere delen van het land van kunstenaars. Die worden geëxposeerd in de Beeldentuin. Kunnen mensen van dichtbij kijken. En natuurlijk een van de grootste werken hier in de regio. Een van de monumenten in de regio, moet ik zeggen. De ruïne, die kun je ook weer bezoeken tijdens de Beeldentuin. Ja. Dus ja, dat belooft weer een bijzonder evenement te worden.
1: Nou, ik zou alles even nalezen op Link Media, link met een Q, media.nl. Perry, dat was hem weer. Tot de volgende.
0: Ruud, tot de volgende.

0: new shoes.
1: Paolo Nutini en new shoes. Zeg net Francine bij mij in de koffiecorner, die is woest. Die nam twee foto's mee. Francine zei, ja, ik ontdekte afgelopen maandag in het parkje Mijns Herenland dat er twee prachtige 50-jarige kastanjebomen zijn toegetakeld door vandalen. De schors is gestript en in de struiken gegooid. Zo schandalig, de bomen overleven het waarschijnlijk niet. Ja, en als je inderdaad naar de foto kijkt die Francine heeft meegenomen, dan ziet het er niet best uit inderdaad. Die hele schors is eraf en het, ja, nou ja, wie doet zoiets, hè? Dat is de grote vraag natuurlijk. Nou ja, Francine die nam een bakkie troost, want dat hoort er dan bij, hè. Even kijken hoor, want ik zag nog een mooie foto binnenkomen van Willem. En die geniet van de duinen van Oostvoorne en het is hartstikke rustig.

grote speelplaats. Want alles was toen in aanbouw in de jaren 70. Ja, dat is inderdaad wel waar. Hè? Dat leverde altijd wel mooie speelplekken op. Gewoon een spannend een beetje. Ja, toen kon dat nog allemaal. Maria die zei, ik vind het een leuk initiatief hoor, die buitenspeelbel in Rotterdam. Maar misschien moeten ze hem wel eventjes na een bepaalde tijd uitzetten. Anders weet je wel wat er s'avonds laat of s'nachts gebeurt door eventuele hangjeugd. Die gaan heus niet van die bel afblijven. Nee, dat denk ik ook niet. Maar Maria, ik denk dat erover is nagedacht. Ja, Corrie zei net, altijd spelen buiten. Na schooltijd knikkeren, hula hoepen, rolschaatsen, stoepranden, te veel om op te noemen. En niet te vergeten, shuttelen. Ja. En trouwens, de luisterpleisterplaats van Kees is een paar dagen in het chalet in Scherpenisse. Dat is fijn. Trouwens, Anton die zegt, ja, weet je, over dronken in een vliegtuig stappen. Eigenlijk moet je dezelfde normen handhaven als dat je in de auto stapt. Hooguit 2 drankjes. Dus als je promillage te hoog is, dan mag je niet vliegen. Een vliegtuig vol met voetbalsupporters kan je wat intensiever controleren. Een vliegtuig vol dronken mensen is levensgevaarlijk. Dankjewel, zei ik tegen Anton. En hij nam een alcoholvrije koffie. Ja, precies. Dat is mooi. Dat is een klassieker. Even op de VAR op zomaar bij de boer op. Mike and the Mechanics. The Living Years.

0: Bausa, Bausa, Bausa, ben ik geneigd te zeggen. Dat was Magnetic bij De Boer Op. En De Boer Op is alweer bijna ten einde, want ik maak graag plaats voor Meert en Peter. Voor mij nou, Meert en Erik. Wat is dit nou weer? Meert en Erik. Ik ga zo meteen voor jou lunchbreak presenteren. Wat staat er op de menukaart, Erik?
1: We gaan het hebben over een jongen die als verjaardagscadeau heeft gekregen dat hij een restaurant mag runnen. Twee maanden lang. Wow. In Station Bergweg. Ja.
0: Wow.
1: Hij was heel erg gek altijd al van restaurants en koken.
0: Ja.
1: En zijn vriendin die wist dat en die zei van nou, ik heb voor jou geregeld dat jij gewoon vandaag kan beginnen, twee maanden lang.
0: Maar dat is wel een verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat lijkt mij ook inderdaad.
0: Goed, goed.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus ik ben ook heel benieuwd hoe die het heeft voorbereid.
0: Wat is je bedrijfsplan?
1: Ja, nou precies. Ja. Nou, hij heeft in ieder geval een naam. Het heet Locals.
0: Okay.
1: Met zo'n apostrof S.
0: Ja, okay.
1: Dus
0: ben benieuwd.
1: We gaan het horen van hem. En vanavond kun je dus daar lekker gaan eten.
0: En de lunchplaat?
1: Die gaat over een kostbaar bezit, namelijk de auto. En die auto, ja, die moet soms geparkeerd worden. Een meneer met een hele dure auto. Een 4x4 Land Rover van 90.000 euro. Die had hem aan het strand gezet, alsof je aan het autostrand nog hebt, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar een tijdje later werd hij door het water, het hoge tij, meegesleept de zee in.
0: Concept eb en vloed niet helemaal begrepen.
1: Had dat niet helemaal door, inderdaad. Maar ik denk dat hij gewoon lekker even een borrel zat te drinken op het terrasje.
0: God.
1: En dus uiteindelijk hebben wij een filmpje van een paddleboarder die daar overheen vaart van, kijk nou eens.
0: Er staat hier een auto in het water.
1: Ja.
0: Tjoh, welke plaat hoort hierbij? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
1: Ik ook.
0: Nou, laat je fantasie de vrije lopen en je creativiteit. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik en Meerte.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat als je...
4: Halt! Steen blijven!
3: Niet kunt horen. Lees het boek Het kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
6: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
7: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
8: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
9: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
8: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed. Thanks, Bo.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Fijn dat je erbij bent. Zometeen draai ik een nummer van de Zweedse band Alcazar over een avondje uit dat helemaal niet zo leuk is. Maar nu eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
22: Goedemiddag. Het pand waar vannacht een explosie is geweest in Spijkenisse aan de Krokusstraat is eind vorig jaar al eens gesloten door burgemeester Lamers. Dat is gebeurd na de vondst van harddrugs, softdrugs, contant geld en een vuurwapen. De bewoner ging tegen die sluiting in beroep en daarop werd hij teruggedraaid. Dat werd vervolgens besloten door de burgemeester dat dat alsnog door moest gaan. En nu ligt die zaak helemaal bij de Raad van State. De woning was dus vannacht het doelwit van een explosie. Eerder deze week werden ook twee andere panden in de straat beschadigd bij een ontploffing. Justitie eist 7 maanden cel tegen de vader van de veroordeelde topcrimineel Bolle Jos. De man die in Rotterdam woont wordt verdacht van witwassen. Centraal in de zaak staat een horloge van €110.000. Dat horloge is in beslag genomen en justitie eist dat de man het niet meer terugkrijgt. Bolle Jos is eerder in Nederland en België veroordeeld voor gevangenisstraffen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zou ook vandaag behandeld worden, maar is uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat en omdat ze ook een verklaring wil afleggen, eiste de zus dat de zaak tegen hem werd uitgesteld. En dat is gebeurd. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong met een schaar het slachtoffer het in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. De straat verderop werd door de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur was er brand in een wagen aan de Willem Pijperstraat. De brandweer dat vuur had geblust, was er een klap te horen iets verderop. En ook op het Chopinplein bleek een auto in brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie, dat loopt nog. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en het is droog. Vanmiddag af en toe zon, tot zo'n 15 graden. Ook vanavond zon. Morgen periode met zon en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Ja, de lunchplaat gaat over een automobilist in Wales die even lekker naar het strand was gegaan en zijn auto zo dicht mogelijk aan zee parkeerde. Dat doe je dan, hè, als het kan. Wat hij daarna is gaan doen, dat vertelt het verhaal niet, maar wel dat een paddleboarder er later overheen is gevaren. En door het hoge tij is die dure 4-wheel drive Land Rover van €90.000 meegevoerd met het water. Mooi gezicht van boven, moet ik wel zeggen, maar voor de eigenaar natuurlijk wat minder. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen dus oude tijden herleven voor de mensen uit Puttershoek. Alcazar.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
24: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
25: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
26: En ook nog eens gratis parkeren.
27: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
28: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite?
0: of naar het winkelcentrum. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Schuifpui nodig?
5: Kom naar ons,
4: Paul en Paul, in Bergzoek.
5: paulenpaul.nl.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Trulies met Genke.
29: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
29: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
30: Ik krijg een vakantiebroertje.
31: Huh?
30: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
31: Cool, wil ik ook.
32: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
33: EuropaKinderhulp.nl.
34: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
35: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
36: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
37: Dit is Radio Rijnmond.
38: Lunchbreak. Erik Lemmers.
37: Radio met een grote R.

the passion of the groove.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Leuke combinatie van titel en artiest. Want ja, Alcazar, dat was natuurlijk een uiterst populaire discotheek in Puttershoek. Een van de grootste van Europa, met 3000 mensen die erin konden. Helaas is daar in 2021 een eind aan gekomen. En dus was dat in die laatste dagen letterlijk Crying at the Discotheque. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op deze 6e mei. De dag waarop Pim Fortuyn werd vermoord in het Mediapark in Hilversum. Nu alweer 24 jaar geleden. Om 6:06 vanavond wordt hij met stilte herdacht bij het beeld van hem aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam. In Lunchbreak spreek ik straks met een hobbykok die in station Bergweg een pop-up restaurant heeft geopend vanwege de verjaardag van zijn vriendin. Ja, nee, het is andersom trouwens. Zijn vriendin heeft hem voor zijn verjaardag een restaurant gegeven. Gewoon van, hey, alsjeblieft, leuk, ga je gang, open hem en doe je ding. Nou, dat gaat hij dus vanaf vanavond doen. 2 maanden lang een pop-up restaurant en zometeen spreken we hem. En fotograaf Hans Patiest is op bezoek. Aanstaande zaterdag is in de Grote Kerk in Schiedam een overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. En hij is hier in de studio om daar wat over te vertellen. De lunchplaat gaat over een dure 4-wheel drive van Land Rover van 90.000 euro... die vanaf een strand in Wales onder water verdween nadat de bestuurder hem daar eerder aan het strand geparkeerd had. Een paddleboarder die heeft hem gefilmd toen hij op de bodem onder water stond als een soort gezonken schip. Heel bijzonder gezicht dus. En ook wel een beetje zonde van al dat geld, hè, want het ziet er heel modern uit, die auto. Hij is later uit het water getakeld. En mijn vraag is, welke lunchplaat kunnen wij hierbij draaien? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. En zometeen draai ik Simply Red voor je. Maar eerst zijn hier Thomas Agda, Kraantje Papi en Rolf Sanchez, van wie er gisteren 2 in ieder geval te zien waren op de bevrijdingsfestivals in het land. Hier is Missezouw.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Simply Red en Stars. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Ja, toch gaan we eventjes vooruitkijken naar het diner. Voor veel mensen blijft het bij dromen, maar voor Daan wordt het werkelijkheid. Hij opent een eigen restaurant. De Rotterdamse grafisch vormgever en hobbykok die krijgt van zijn vriendin een wel heel bijzonder verjaardagscadeau. 2 maanden lang mag hij een pop-up restaurant runnen in Rotterdam-Noord. Vandaag opent hij in het station Bergweg samen met zijn vader de deuren van Locals, met een apostrof S, waar hij zijn passie voor koken tot leven brengt. Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, we kunnen je ook gelukkig zien in beeld. Kun je even laten zien hoe het eruit ziet? Ik zie een heel mooi logo boven.
1: We hebben het hier net ingericht. Alle gerechten hangen hier. En ik heb hier een menubord, zodat mensen die binnenkomen meteen weten wat we maken.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: Hier staat mijn vader in de keuken.
0: Ja.
1: Staat er in de verte.
0: Ik zie over een uitgiftebalie aluminium, zie ik je vader zwaaien. Die is al bezig met de voorbereiding van het eten.
1: En, ik ook.
0: Ja, jij ook natuurlijk. Je bent vast al even bezig. Hey, maar dat is wel een heel speciaal verjaardagscadeau. Een eigen restaurant. Wat was jouw reactie toen je dat hoorde van je vriendin dat je dat kreeg?
1: Nou, ik vond het wel leuk. Ik had, ik riep altijd van, ik heb natuurlijk mijn ontwerpstudio. En ik riep altijd van, was vroeger kok. Ja. Als het niks wordt, kan ik altijd weer gaan koken. En dat heeft ze heel letterlijk genomen door de stoute schoenen aan te trekken en station Bergweg te benaderen. Of ze een plekje hadden voor mij. En uiteraard ook voor mijn vader, omdat mijn vader heeft mij het koken geleerd. Dus 1 in 1 is 2. En toen was het idee snel geboren om Locals op te zetten.
0: En dat kan gewoon maar. Dan kan je gewoon daar zeggen van, joh, een van die ruimtes. Want je hebt natuurlijk allemaal verschillende plekken eigenlijk. Hè? Uitgiften, loketten als het ware.
1: Ja.
0: En dan kan je dus op lange tafels en dan kan je dat eten. En er was gewoon een loketje open.
1: Nou, ze hebben een pop-up plek. Dus ze hebben deze plek waar wij dan zitten. Die is speciaal gemaakt voor mensen die 2, 3 maandjes Of al een restaurant hebben, of een creatief idee hebben. En daar bieden ze ruimte voor. En die hebben wij dus ook genomen.
0: Superleuk. En jij bent dus gek van koken. Je zegt, ik heb het van mijn vader geleerd. Was dat waar het begon? Hoe begon die liefde voor het koken van jou?
1: Ja, maar bij ons thuis was het vroeger altijd al vrijdagavond en eigenlijk elke dag van de week lekker eten. En passie voor koken en de tijd er ook voor nemen. En dat heb ik van huis uit meegekregen. En ik heb in een tussenjaar ben ik als afwasser doorgerold als kok in een fine dining restaurant. En daar een aantal jaar gewerkt. Dus daar heb ik ook de kneepjes van het vak geleerd.
0: Maar je begon
1: Het is me niet helemaal onbekend.
0: Nee, maar je begon dan dus borden af te wassen. En hoe word je dan? Hoe kom je dan ineens daar achter de apparatuur
1: te staan? De sous-chef ging weg. De sous-chef ging weg. En toen hadden ze opeens zaten met handen in het haar. En ik had een tussenjaar. En toen zei ik van, nou, ik heb wel tijd. Ik hou van koken, let's go. Toen hebben ze me in een maand of 3 klaargestoomd om alle kneepjes van het vak te leren. En zo ben ik 2 jaar gebleven.
0: Wauw, zeg je. Hey, en dat is dan fine dining. Ik neem aan dat jij nu geen fine dining doet.
1: Nee.
0: Want dat is nog wel even een apart stil, hè?
1: Dit is een aparte, wat dat betreft ook een grote nieuwe uitdaging. Het is meer een soort van food hall, food truck-achtige situatie. Waarin we gewoon snel goede gerechten in moeten zetten. En we gaan gewoon werken met verse ingrediënten en zorgen dat het snel klaar staat voor iedereen die hier lekker een drankje aan doen is.
0: Nou, je zei net, ik zag net even iets met killer. Kun je nog even kijken wat je hebt?
1: Ja.
0: Kun je daar iets van laten zien?
1: Ja, we hebben een killer spaghetti. Dat is een Zuid-Italiaans gerecht waarin je de pasta bakt met een soort van bouillon. Een beetje spicy. En een gnocchi puttanesca met anchovies en kappertjes. We hebben spinazie ricotta balletjes, dus dat niet de gehaktballetjes in tomatensaus, maar dan met spinazie ricotta, vegetarisch.
0: Ja.
1: En we hebben een broodje schnitzel, want daar hou ik gehakt van. En de sardientjes uit blik. Dus
0: eclectisch, kunnen we wel zeggen. Ik bedoel, ineens een broodje schnitzel.
1: Ja, schnitzel is ook een Italiaans ding, hè. In Italië hebben ze ook veel schnitzels. Dus,
0: is dat zo?
1: Daar eten ze dat ook. Ja. De Milanesa, misschien wel eens gehoord. Schnitzels zijn ook in Italië veel te eten. Dus dit is ons eigen take. En wij gaan misschien over een maand gooien over een hele Aziatische boeg. Dan zijn we dat betreft helemaal vrij om te doen wat we willen. Dus, maar we beginnen met de Italiaanse inslag.
0: Ja, dus je begint hiermee en dan kijk je hoe het loopt. En als mensen op een bepaald moment zeggen van, nou, we hebben het wel gezien, dan ga jij lekker wat anders maken.
1: Ja, of dat wij er klaar mee zijn en we wel wat anders willen doen. We zijn helemaal vrij, dus dat is hartstikke leuk.
0: Superleuk. En denk je dat het druk wordt? Heb je daar aanwijzingen voor?
1: Ja, we zijn net open, echt net een kwartier geleden. Dus Bergweg is net open. En ik kom hier uit de buurt, dus ik kom hier geregeld. Ik weet dat het weekend druk is. Dus ik hoop dat de mensen ons kunnen vinden.
0: Ja, tuurlijk. En je maakt inderdaad... die drukte komt op het hele restaurant af. Dus dan heb je al een potentieel groot publiek wat dat betreft. Hè? Dat is, je hoeft niet naar jouw zaak alleen te trekken.
1: Nee, zeker niet. En ik ben natuurlijk vormgever. Ik heb een eigen ontwerpstudio. Dus ik heb ervoor gezorgd dat het er heel lekker uitziet. Ik hoop dat het de mensen meteen opvalt. En dat ze denken van, hier gaan we lekker eten.
0: Kijk nou, ik hoop het met jou wat dat betreft. En als het goed gaat, ga je dan je carrière nog eens overwegen?
1: Ja, dat vraagt iedereen. Ja, je weet het niet. Ja, misschien ga ik wel een restaurant starten. Ik weet het niet. Eerst maar eens kijken of we dit redden. En of we het nog leuk vinden over 2 maanden.
0: Ja,
1: maar het is sowieso superleuk om het met mijn vader te doen. Het is gewoon een mooie, fantastisch om dit met je paard te kunnen doen. En dan zien we over 2 maanden wat eruit gaat komen. Maar ik sluit niks uit.
0: Je hebt helemaal gelijk. Doe je vader de groeten en wens hem heel veel succes.
1: Zal ik
0: en
1: doen.
0: Jij ook, hè?
1: Zal ik doen.
0: Geniet
1: Dank
0: ervan.
1: Dankjewel. Bedankt voor je belletje.
0: Nieuw, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Hazeldine, ga je zien en horen. Nou ja, vooral horen. Who's living who?

0: Who's leaving whom? Nou, niemand gaat hier niemand verlaten. Want het is 12:30. Je luistert naar Lunchbreak. We gaan juist mensen naar binnen halen. Kijk, Dave Datema komt nu net het hoekje omgelopen. Die gaat zo allemaal vertellen wat er voor nieuws is vandaag. En dan beginnen we eerst met Ed Aldus. Nadat we nog even de verkeerskaart hebben laten zien. Nou, is niks aan de hand bij ons in de regio. Is dat even fijn? Hallo, Ed Aldus.
1: Hallo.
0: Hoi.
1: Ja, ik zit even naar de... Nou ja, ik zit even naar de radarbeelden te kijken. En ja, echt enorme verschillen in het land, hoor. Want als we even met slechte weer mogen beginnen, even een uitstapje. Ten oosten van de lijn, zeg maar, Eindhoven-Zwolle, daar regent het al de hele ochtend. En op dit moment is het daar maar 8 à 9 graden. Dus gewoon kil. En in de rest van het land is het droog, met in het noorden en westen, dus ook bij ons, af en toe een zonnetje. En op dit moment is het hier 14, 15 graden, dus echt...
0: We zitten aan de goede kant van het land.
1: Ja, en dan kan in de Zuid-Limburg kan er nog wel 11, 12 millimeter vallen tot en met morgen. Ja. Dus als je daar toevallig een paar dagen op vakantie bent, nou, dan tref je het niet, Erik. Nou ja, vanmiddag is het hier gewoon lekker weer met af en toe zon. Een maximumtemperatuur van 15 graden. Dus ja, echt warm is het niet. Maar ja, het is toch wel aardig weer volgens mij. Hè. De kids zijn volgens mij weer vrij. Het is woensdagmiddag. Hoewel tegenwoordig ook weer scholen zijn. Dan zijn ze elke dag om 12 uur of om 1 uur vrij.
0: Al die rare en dan... fratsen, Ed.
1: Oh. Ja, maar dan werken ze, dan gaan ze naar school van maandag tot vrijdag. En dan ook op woensdag dus. Ja. Snap je?
0: Ja, dus dan even...
1: Dat is ook weer iets wat ik pas heb gehoord.
0: Dan hoeven ze namelijk geen oppas te regelen of wat dan ook. Ja.
1: Nee, dat. Nou ja, goed. En dan de wind erbij, die is matig tot een zee vrij krachtig uit het noordoosten. Nou, komende nacht droog met de opklaringen. Het koelt af naar 7, 8 graden. En morgen een hele aardige lentedag. De dag die begint zelfs met zonnige perioden. Maar 's middags meer stapelwolken landinwaarts. Daar kan het zelfs een beetje bewolkt raken dan. En aan zee dan de meeste zon, Erik. En dan wordt het 's middags 16 graden.
0: En dan eventjes nog de rest van de week bekijkend in vogelvlucht. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, nou ja, mooi vogelvlucht, ja. Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we te maken met geregeld zonneschijn. Blijft het droog, de temperaturen gaan oplopen naar 21 graden op zaterdag. Misschien wel lokaal 22 graden. Het lijkt dus ook op dit moment zaterdag wel droog te blijven. En dan vanaf zondag volgt een omslag. Zondag kan het wel 21 graden worden, maar de kans op een bui neemt toe. Ja, en om toch nog even te kijken naar volgende week, ziet het niet best uit. Het lijkt de hele week wisselvallig en fris te worden.
0: Oké, nou ja, we nemen het zoals het is. En vooral voor de plantjes is het een goede zaak, denk ik.
1: Ja, die gillen van vreugde.
0: Precies, dankjewel, Ed.
1: Oké.
0: De hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Dave Datema. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. Het pand waar afgelopen nacht een explosie is geweest in Spijkenisse. Daar was eind vorig jaar drugs, wapens, contant geld gevonden, meldt de gemeente Nissewaard. Burgemeester Lamers heeft geprobeerd het pand aan de Krokusstraat gesloten te krijgen, maar dat is tot dusver niet gelukt. Inmiddels ligt dat besluit bij de Raad van State. Deze week waren er 3 explosies in de Krokusstraat. Vannacht was dat dus bij het pand, waar in november die drugs, contanten en een vuurwapen is gevonden. Burgemeester Lamers begrijpt dat de explosies voor veel onrust zorgen in de buurt. 3 opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitser die waarschijnlijk besmet zijn met het Hantavirus. Ze zullen in Nederland medische zorg ontvangen. Bij het Leids Medisch Centrum worden voorbereidingen getroffen voor de komst van zeker 1 patiënt. We hebben even contact gehad met het Erasmus MC. Zij zeggen van: wij hebben geen verzoek gekregen van het RIVM om ook ons voor te bereiden op de komst van patiënten met dat Hantavirusbesmetting. En een deel van de supporters van Real Madrid wil dat sterspeler Kylian Mbappé zo snel mogelijk vertrekt. Een handtekeningenactie is al door 1,5 miljoen mensen ondertekend.
0: Wow.
2: Ja, de Telegraaf die legt uit waarom die fans af willen van de Fransman. Nou, Real Madrid grijpt dit seizoen naast alle prijzen en dat is de schuld van Mbappé. Die zou zijn ploeggenoten niet kunnen uitstaan en zou ruzie maken met de trainerstaf. En ondanks heeft hij wel 24 competitiedoelpunten gemaakt. Dat is toch behoorlijk wat. Maar wat nou echt de druppel was, is dat hij onlangs geblesseerd raakte. En in plaats van te werken aan zijn herstel, ging hij op vakantie met zijn nieuwe vriendin in Italië. Nou, het zorgde voor nog meer ophef. Terwijl komende zondag de Clasico tegen Barcelona op het programma staat. Hè, zeg maar een beetje de Ajax Feyenoord van Spanje. En in die wedstrijd kan Barça kampioen worden. Wat de ultieme vernedering zou zijn voor Real Madrid.
0: Ja, dat is vervelend met social media. Dan ga je natuurlijk al die leuke vakantiefoto's delen. En dan is iedereen er.
2: Ja, de dook inderdaad dus foto's op uit Calgary. Van, kijk eens wie hier voorbij komt lopen. Dat is Kylian Mbappé. Oh, ja, en dat in deze tijd van het seizoen, dat de prijzen verdeeld worden, dat er belangrijke beslissingen vallen. Ja, dat viel niet echt goed in goede aarde bij de achterban van Real Madrid.
0: Niet heel slim. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Miles Smith hoor je zomaar eerst door Lita Adams.
3: Radio met een grote R.

0: Elite Adams en Window of Hope te horen hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Je zal het maar tegenkomen als je aan het paddleboarden bent vlak voor de kust in Wales. En je ziet ineens een gloednieuwe auto met ook nog zo'n aerodynamische spoiler aan de achterkant. En dan denk je, goh, wat is dit? Welk schip is dit? Het was een four-wheel drive die de eigenaar aan de kant had gezet. Zo van gezellig, ik ga hier eventjes aan het strand kijken. Maar er niet rekening mee gehouden dat het eb en vloed wordt daar. En dat sleepte de auto mee de zee in. Oceaan van Raccoon, zegt Ruud, dat moet je erbij draaien. Of een broekje in de branding, Gerard Cox. Karin zegt dat. Monique, Waves van Mr. Props. En Going Under van Evanescence. Ja, die is leuk. Ruud heeft ook nog Fred Mercury met Big Spender bedacht. En Queen met Seven Seas of Rye. Michel, de dijk. Als het golft, dan golft het goed. Karel, het autootje van de Three Jackets. Of Jackets. Margreet, waarom krijg ik geen gehoor als ik je bel? Ja, dat kan kloppen inderdaad, want mijn auto staat onder water. Behoorlijk stom dat deze man niet wist van eb en vloed. Something Stupid van Frank Sinatra en zijn dochter Nancy. Zegt Peter van de Wulf. Wulp, Highwater van Tori Kelly. Olaf, Getaway Car, Taylor Swift. Ja, is ook leuk bedacht. Phil, Bridge Over Troubled Water, Simon en Garfunkel. Marcel Stranded van Van Morrison. En zo zijn er toch heel wat platen iedere keer weer. Dat je denkt, goh, die hebben ze ook nog bedacht. En die past er ook bij. Misschien heb jij daar ook nog één. Laat dat dan even weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons. En voordat ik de lunchplaat dan ga draaien, spreek ik nog met fotograaf Hans Baptiste over zijn verzameling van zo'n 1200 foto's die te zien zijn aankomend weekend. Maar eerst Miles Smith.

0: Miles Smith en Nice to Meet You. Nou, dat zeg ik tegen Hans Patiest, want die is hier in de studio. In de grote of Sint-Janskerk in Schiedam komt deze zomer namelijk het verleden van Schiedam tot leven met de tentoonstelling Een Brede Blik. Daarin presenteert Patiest een indrukwekkende selectie van 1200 zwart-wit foto's uit de jaren 70 en 80. En hij legt het alledaagse leven vast zoals het zich echt afspeelde. Op straat, in verenigingen en tijdens publieke momenten. Niet alleen de hoofdgebeurtenis staat centraal, maar juist ook wat zich daaromheen afspeelt, zegt Hans. Ja, hij mag het zelf zeggen. Hallo, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Vanaf aanstaande zaterdag is de tentoonstelling voor het eerst te zien in de Grote Kerk. Hoe maak je een goede selectie uit zo'n grote hoeveelheid foto's? Want je hebt er nog veel meer dan die 1200, denk ik.
1: Ja, ik heb duizenden.
0: Ja.
1: Maar ik heb het trucje al eerder gedaan.
0: Oh.
1: Dus ik ben al jaren mee bezig. De Brede Blik is een idee wat ik gekregen heb om een overzicht te laten zien van wat ik nou eigenlijk allemaal gedaan heb. Ik kreeg heel vaak de vraag van mensen van wat doe je nou eigenlijk? En ik was zo breed bezig en in mijn hele historie kan je ook zien dat ik heel veel verschillende soorten van fotografie en heel veel verschillende onderwerpen heb behandeld. En om dat even uit te leggen aan iemand in een gesprekje, dat is nogal een tour. Dan moet je even gaan zitten, dan moet je even de tijd voor nemen. Toen heb ik het in de coronatijd gedacht, ik ga de boel eens een beetje netjes op orde zetten. En dan ga ik de boel scannen en zorgen dat er beeld komt. Dat als iemand die vraag aan me stelt, dat ik dan een iMac voor zijn neus zet. En zeg, ga maar zitten, ga maar kijken. Ja. Dit heb ik gedaan.
0: Wow.
1: En ik heb de series met duizenden foto's erin. En over in kleur, in zwart-wit, over tijdsperiodes, over onderwerpen.
0: Dus kan je dat op als je één keer alles tevoorschijn...
1: Als je één keer alles digitaal hebt,
0: ja,
1: dan kan je daar elke keer weer een nieuwe invalshoek kiezen en een programma uit samenstellen.
0: Juist, ja, dus dat maakt het eigenlijk makkelijker. Want je bent duidelijk van voor die periode, hè, van die digitalisering. Je hebt alles met een rollijkort heb je veel gefotografeerd.
1: Nou, in het begin.
0: Dat was jouw, daarmee kwam je in aanraking met fotografie, toch?
1: Ja.
0: Ja, want je ruilde dat in voor van een motorjack.
1: Ja, een leren overal. Ja. Ik was toen. Ik was om mijn 18e al meteen motorfreak. En volop aan het rijden geweest. En ik zat in het leer natuurlijk. Maar er kwam na 3 jaar een kink in de kabel. Toen heb ik een zware rugoperatie gehad. En werd me geadviseerd om maar niet meer op zo'n ding te gaan zitten. En toen had ik die jas. Of het was een overal eigenlijk, een race overal. Maar ik ging met een vriend mee naar de winkel van Koen Visser aan de Delftweg, dus de Foto Leeuwerik. Die vriend van mij die ging een Rolleiflex aanschaffen in de uitverkoop van meneer Visser. En ik ging mee. En toen ik dat allemaal zag gebeuren, toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook. En hij had ook nog een Rolleikort. Dat was een eenvoudige uitvoering van de Rolleiflex.
0: Ah.
1: En die heb ik kunnen ruilen, want ik had geen geld.
0: Nee.
1: Ja, dus ik stond daar en ik kreeg ineens een ingeving. Ik wil dat ook, maar ik heb geen geld, want hoe gaan we dat doen?
0: Ja.
1: En toen heb ik die ruil voorgesteld. En gelukkig, de man reed zelf ook motor. En die vond het wel een goed idee.
0: Hij was te gek op.

0: Die ja. toestellen met twee van die lenzen boven elkaar. Ja. Zo'n dekseltje. En dan kan je van bovenaf kan je dat open doen en kan je erin kijken. Nou, en dan ga je dus fotograferen. En veel van de foto's die je maakte, die gaan over het alledaagse leven. En dan vraag ik me af, hè, als je daar met de camera komt, verandert dat niet zodra je met die camera daar komt?
1: Dat hangt er vanaf hoe je je opstelt. Als je heel erg aanwezig bent, dan schrikken mensen van de spullen die je hebt en hoe je je beweegt en zo. Maar ik heb eigenlijk van begin af aan een soort beschouwende rol gehad. En zat mensen niet dicht op de huid en zo. Ik keek en ik observeerde en ik besloot op een gegeven moment om een foto te maken.
0: Sta je er heel lang bij dat je als het ware verdwijnt, omdat mensen dan niet meer op je...
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, dat ze helemaal niet gemerkt hadden dat ik er was.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Zo kan je dan inderdaad mensen echt fotograferen zoals ze zijn.
1: Ja.
0: Als het ware.
1: Nou ja, dat lukt steeds beter.
0: Oké, dat is wel iets wat je dus
1: je moet niet gehinderd worden door je spullen. Hè?
0: Nee, ja, want je hebt er een hoop dingen. Dan ga je ermee slepen, stel ik je voor. En weer even die lens weer, een andere lens erop zetten.
1: Dat is ook een kwestie van routine. Hoe meer je vertrouwd bent met je spullen, hoe minder opvalt dat je staat te hannissen.
0: Ja, precies. En wat vind je zo leuk aan het alledaagse leven om dat te laten zien?
1: Het gewone. Het kleine.
0: Ja.
1: Ja, ik hou van eigenlijk van alles, maar ik heb... ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen. Het verschil tussen een minister-president fotograferen of een opening van een peuterspeelzaal.
0: Ja.
1: Dat is nogal een verschil, maar het is allemaal theater.
0: Oh ja?
1: Zo ben ik dat gaan bekijken. Het is het dagelijks leven en het werkelijke theater. Dat ligt niet zo ver uit elkaar natuurlijk. En ik heb heel veel in het theater gewerkt in de eerste jaren dat ik bezig was. En die manier van kijken en het juiste moment kiezen en zo, dat heb ik daar geleerd. Dus, het observeren.
0: Ja, en het theater is ook misschien, laat ook zien wat er in het dagelijks leven gebeurt.
1: Als je weer buiten staat, dan zie je dat het gewoon doorgaat.
0: Ja, dat het theater gewoon voor je ook doorgaat. Ja, ja.
1: En als je daar oog voor hebt, dan kan je dus... Ja, als je een camera bij je hebt, dan kan je duizenden foto's maken. Dat gaat maar door.
0: En daarvan kunnen we een flinke selectie bekijken, want 1200, dat is veel wat dat betreft.
1: Ja, maar die hangen natuurlijk niet aan de wand. En we hebben grote banieren hangen. Bijna 28 grote banieren van 3,20 meter hoog, met ieder 3 foto's erop. Dus al aardig binnenkomen. Maar de werkelijke hoeveelheid zit in de computer.
0: Ah, oké. Die kan je daar dus wel ter plekke bekijken, maar dan in de computer.
1: Ja, ja. Er staan 3 iMacs opgesteld. En,
0: precies
1: daar, die
0: zoals
1: draait...
0: jij wilt laten zien aan de mensen. Ja. In de grote Officiantskerk in Schiedam, vanaf aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier met die opening. En ik zou zeggen, komt het zien?
1: Ja, oké. Okay, graag.
0: Dankjewel, Walt.
1: Dankjewel.
0: Zometeen de lunchplaat. Yeah. Maar eerst nog eentje van Peter Fox. House am See. En dat gaat wel over een meer, maar het heeft gewoon te maken met ons onderwerp van de lunchplaat zo.

0: Peter Fox en House aan Zee op Radio Rijnmond. Tijd nu voor de lunchplaat, want wat moet ik gaan draaien?
1: De lunchplaat.
0: Bij de auto.
1: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Die onder water verdween. De dijk. Als het golft, dan golft het goed. Aangevraagd door Michelle.

0: Dankjewel allemaal weer voor het insturen van jouw suggestie voor de lunchplaat. Zometeen mag je meedoen voor de prijs. En dat zijn uiteindelijk 2 kaartjes, hè, voor de wedstrijd van zondag van Feyenoord.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
4: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen Blondie en een christelijk liedje, kun je misschien wel zeggen. Nu eerst het nieuws van 1 uur, krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
18: Goedemiddag. De kunsthal in Rotterdam is ontruimd. Er werd rook ontdekt in een van de expositieruimte. Later bleek dat er kortsluiting was ontstaan in een stekkerdoos. De brandweer is het pand nu aan het ventileren. Of het museum daarna weer open gaat, is niet bekend. In het pand waar afgelopen nacht een explosie is geweest in Spijkenisse waren eind vorig jaar drugs, wapens en contant geld gevonden. Dat meldt de gemeente Nissewaard. Burgemeester Lamers heeft geprobeerd het pand aan de Krokenstraat gesloten te krijgen, maar dat is tot dusverre niet gelukt. Inmiddels ligt dat besluit bij de Raad van State. Deze week waren er dus 3 explosies. Vannacht was dat bij het pand waar in november harddrugs, softdrugs, contant en een vuurwapen is gevonden. Burgemeester Lamers begrijpt dat de explosies voor veel onrust zorgen in de buurt. 3 opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat zijn van boord gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitser. 2 van hen hebben acute symptomen. Een derde had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk is overleden aan het virus. De 3 worden met een evacuatievlucht naar ziekenhuizen gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum bevestigt aan persbureau ANP dat de voorbereidingen worden getroffen om 1 patiënt te ontvangen. Waar de andere 2 passagiers heen gaan is niet bekend. Mogelijk gaat er nog 1 patiënt naar het Radboud MC in Nijmegen. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft geen verzoek gekregen van het RIVM om zich ook voor te bereiden op de komst van patiënten met een hantavirusbesmetting. Justitie eist 7 maanden cel tegen de vader van de veroordeelde topcrimineel Bolle Jos. De man die in Rotterdam woont, wordt verdacht van witwassen. Centraal in de zaak staat een horloge van 110.000 euro. Dat horloge is in beslag genomen. Justitie eist dat hij het niet meer terugkrijgt. Bolle Jos is eerder in Nederland en België veroordeeld voor gevangenisstraffen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zou ook vandaag behandeld worden, maar is uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat. Maar omdat ze een verklaring wil afleggen, wilde de zus dat de zaak tegen hen beiden werd uitgesteld. En dat is ook gebeurd. Het weer. Af en toe zon en droog. Het is 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. Morgen periode met zon en droog. En het wordt in de middag zo'n 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Zometeen draai ik bij Radio Rijnmond een lekkere plaat van Blondie dus. Maar we geven bij Radio Rijnmond kaarten weg voor Feyenoord AZ in de Kuip. En vandaag staat de bekerfinale van 22 april 2018 centraal. Feyenoord was met maar liefst 3-0 te sterk voor AZ. En zo mocht aanvoerder Karim El Amadi na de wedstrijd de doorgaans zilveren dennenappel in ontvangst nemen. Maar hier was wat bijzonders mee aan de hand. Want hij kreeg geen zilveren, maar een gouden beker. En mijn vraag aan jou is, waarom werd deze editie geen zilveren, maar een gouden dennenappel uitgereikt aan aanvoerder Karim El Amadi? Weet jij het goede antwoord? Stuur dat dan in via de Rijnmond app. Dan min je mogelijk een Feyenoord-sjaal en maakt dus kans op 2 kaartjes Feyenoord AZ aanstaande zondag. Dus doe mee, gebruik je Rijnmond app, druk op app ons.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wauw! Hartje zomer, 12 juni, Good Times Festival in het Kralingse Bos. Vrijdagmiddag.

0: festival.nl.
1: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
2: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
3: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
4: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
3: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
5: Huh? Hoe dan?
6: Maar dit is zijn band.
7: Ja.
8: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
9: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
1: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Lunchbreak. Erik Lemmers.
23: Radio met een grote R.

Blondie en Maria. Ja, de naam Blondie is eigenlijk bedacht door vrachtwagenchauffeurs. Want de band trad eerst op onder de naam Angel and the Snake. En later veranderden ze de naam naar Blondie en de Banzai Babies. Ik wist allemaal niet dat het zo was, hoor. Maar afgekort dus Blondie werd dat. En zangeres Debbie Harry die werd vaak op straat nagefloten door de vrachtwagenchauffeurs die naar haar riepen: "Hey, Blondie!" En dus vervolgens doorrijden. Het is van alle tijden, zullen we maar zeggen. Maar ja, ze zag er natuurlijk ook fantastisch uit. Uiteindelijk is dit de officiële naam geworden. Blondie. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak en dat je dat nummer weer even teruggehoord hebt. Maria was dat. Straks spreek ik met onze favoriete huismanager Caroline Wimmers. Ze gaat het vandaag hebben over aardappels. Die hebben we namelijk, dat heb je wel kunnen horen bij ons eerder in de uitzending, in overvloed. En Caroline die weet wat je ermee kan doen. En we geven bij Radio Rijnmond kaarten weg voor Feyenoord AZ in de Kuip. Vandaag staat de bekerfinale van 22 april 2018 centraal. Feyenoord was met maar liefst 3-0 te sterk voor AZ. En zo mocht aanvoerder Karim El Amadi na de wedstrijd de doorgaans zilveren dennenappel in ontvangst nemen. Maar dat was in dit geval geen zilveren, maar een gouden dennenappel. En de vraag is, waarom kreeg hij deze editie geen zilveren, maar een gouden uitgereikt? Laat het weten, jouw antwoord via de Rijnmond-app. Druk op Appons. Geef je oplossing snel, want we gaan hem zo wel weggeven, die prijs. En dat is een Feyenoord-sjaal aan de winnaar. En diegene doet dan ook mee in de Grabbelton met die prijs, de twee kaartjes voor Feyenoord AZ van aanstaande zondag. Geven we aanstaande vrijdag weg in Afslag Rijnmond. Zometeen komt Olivia Dien voorbij, maar eerst hier Stevie Wonder. I wish.

0: jaren 90 en nu. Radio met de grote R.
1: Men I Need. Ja, de man van deze wedstrijd is Michel. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallo, uit?
2: Geboren en getogen in Rotterdammer, maar woont in Spijkenissen.
1: Oh, jij wilt dat nog wel even erbij vertellen, hè? Dat het een geboren en getogen Rotterdammer is.
2: Ja, ja, ja. Liefde gaat niet voorbij.
1: Nee, hè? En waarom dan toch naar Spijkenissen gegaan? Nou, we het er toch over hebben, Michel.
2: Het werd iets te druk daar.
1: En is dat in Spijkenissen goed gekomen? Want daar is het wel weer drukker geworden daarna, natuurlijk.
2: Ja, helemaal. Als er iets andere omstandigheden waren daar... en als ik een iets grotere portemonnee had... had ik zo een appartement in Rotterdam weer genomen.
1: Dat is bijna niet meer te doen natuurlijk gewoon, hè?
2: Ik heb geen 6-0 ergens staan.
1: Nee, precies. Ja, die ga ik je ook niet in het vooruitzicht zetten. Maar wel twee leuke kaarten.
2: Dat daarom ging, joh.
1: Ja, dan dacht jij dat, joh. Een miljoentje. Nee,
2: ja,
1: helaas.
2: Ja, niet geschoten.
1: Is altijd mis, zo is het.
2: Precies.
1: Ja, wie weet ooit nog een keer... en dan gaan we je zeker natuurlijk bellen als we het hebben. Maar twee kaartjes is ook niks mis natuurlijk mee.
2: Precies.
1: Die wil je nog wel even hebben. Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ja, ik werk bij RSC. Ik mag niet zeggen zeker.
1: Nee, maar het heeft iets met vervoer te maken, toch?
2: Containeroverslag.
1: Oh, kijk. Ja, leuk. Ja, weet je, ik geloof nou niet dat... dat we hier onze luisteraars sluikreclame mee geven door die naam te noemen. Hè? Dat ze denken ineens van, nou, dan ga ik die maar kopen voortaan.
2: Ja, nou, het was eruit voordat ik eraan dacht, eigenlijk.
1: Nou, en wat doe je er precies voor werk?
2: Nou, ik was allround terminal medewerker, maar ik heb in 2004 een ongeval gekregen. Oh. Waardoor ik nu op het kantoor werk.
1: Oh, jeetje, joh. Ja, dat is dus een echt arbeidsongeval geweest.
2: Ja, klopt.
1: Heftig?
2: Dwarslezie toch gevolgd.
1: Nee, joh. Zo, hé.
2: Ja, ik ben gelogenaar.
1: Nee, daar wou ik je zeker niet van beschuldigen, hoor. Nee, maar je hoort het wel eens natuurlijk. We hebben natuurlijk regelmatig wel eens een arbeidsongeval in het nieuws gehad. En dan denk je niet bijna over wat de gevolgen kunnen zijn, hè?
2: Ja, het heeft een aardige nasleep gehad. Maar ja, het leven gaat door. En ik heb de draad aardig opgepakt, moet ik zeggen.
1: Oké, dus je hebt nu je draai gevonden in die zin. En je hebt gewoon werk nog. Dat is natuurlijk ook heel fijn.
2: Hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, fijn. En fan van Feyenoord?
2: Absoluut, nou, absoluut.
1: Kom maar op met het antwoord.
2: Eigenlijk een beetje een landverraaier, want ik kom uit Rotterdam-West van oorsprong.
1: Ja, dus dan zou je eigenlijk voor een andere club moeten zijn.
2: Ja, dan spreek ik gerust uit, hoor, voor Sparta.
1: Maar dat doe je
2: ja,
1: niet?
2: Ja, nee, dat zit wel in mijn hart, hoor. Dat is mijn eerste wedstrijdje geweest ooit.
1: Oké, dus nou, je mag toch ook van twee clubs houden?
2: Ja, sommigen doen het niet. Kijk, vooral als Sparta-kant van kennissen. Nou, die motten helemaal niks van Feyenoord weten.
1: Die willen niks van die club van Zuid hebben weten, hè? Dat, als je een echte Sparta-fan bent, dan is dat helemaal niks. Nee, dat klopt.
2: Ja, helaas. Het is zo, ja, goed.
1: Jij hebt er geen last van.
2: Draaien. Nee.
1: Daarom. Zo is het. En nou, dat antwoord. Wat is nou de reden dat er geen zilveren, maar een gouden dennenappel werd uitgereikt?
2: Het was de 100ste finale.
1: Omdat het de 100ste finale was, daarom hebben ze een speciale editie van die dennenappel uitgebracht. En die was dus goudkleurig. Nou, hartstikke leuk. Dat
2: ja, toch?
1: Is... Gefeliciteerd, Michel. Je krijgt in ieder geval de Feyenoord sjaal. En nou ga je in de grabbelton. En dan hopen we maar dat aanstaande vrijdag jouw naam er weer uitgegrabbeld wordt.
2: Ja, het zou leuk zijn. En als het even kan, nog een plekje waar ik in rol ook.
1: Ja, jij moet daar wel natuurlijk naartoe kunnen. Maar dat moet lukken, denk ik. Want...
2: Ja, het vervoer daar naartoe is geen probleem. Maar een plekje het stadion is altijd wel... Maar goed, we zien het wel.
1: Wie dan leeft, die dan zorgt, zullen we maar zeggen. Maar
2: precies.
1: Daar gaan we natuurlijk wel ons best voor doen. Leuk dat je meedeed.
2: Oké, zou mooi zijn.
1: Ja, en eerst
2: wat,
1: maar
2: wat zeg je?
1: Ik zeg, leuk dat je in ieder geval meedeed. En aanstaande vrijdag gaan we kijken of het gaat gebeuren.
2: Ja, we gaan er verduimen.
1: Precies, wij met jou. Wij nemen nu afscheid, Michel.
2: Oké, heel fijn, dank je.
1: Hey, doei.
2: Hoi.
1: Dit is Volumia met afscheid.

0: Volumia en afscheid was dat. Nou, gevoelig momentje. Nu tijd voor de realiteit van alle dag. Het is 1:30. Half twee is het. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar Lunchbreak. Er is een file op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen het Hellegatsplein en de afrit Oud-Beierland. Daar sta je bijna 10 minuten in de file vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht daar. Dan kijken we eventjes naar het weer, als ik dat ooit tevoorschijn kan toveren. Er staat een printer hier al.
1: Ja, zal ik het even pakken? Loeien.
0: Zou je dat even willen doen, Martin? Dan kunnen we dat even... Ja, fijn. Ja. Je kijkt het zelf nog even.
1: Lieftallige assistenten.
0: Ja, Leontien heeft inderdaad bevestigd dat het weer van vandaag is. Dankjewel. Af en toe zon en droog. Middagtemperatuur 15 graden. Vanavond wat zon. Vannacht opklaring en droog. En dan komt het af naar 7 graden. Morgen periode met zon en droog. In de middag landinwaarts meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 's middags niet warmer dan 15 graden. Martin van den Boogaert met hoofdpunten.
1: Ja, Erik, de kunsthal in Rotterdam is ontruimd vanwege een brandmelding. Er kwam rook vrij in Expo Hal 2 en daar is waarschijnlijk een stop door gebrand. Alle bezoekers moesten naar buiten. De deuren zijn opengezet om te ventileren. Er is niemand gewond geraakt en er is gelukkig ook geen schade. In de woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, zijn eind vorig jaar drugs, wapens en contant geld gevonden. Dat meldt de gemeente Nissewaard. Deze week waren er 3 explosies in de Krokenstraat in Spijkenisse. En burgemeester Lamers die begrijpt uiteraard dat dat voor veel onrust zorgt. Hij probeert al een tijdje om de bewuste woning gesloten te krijgen. Maar dat is vanwege juridische hobbels nog niet gelukt. En 3 opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, die zijn van boord gehaald en worden naar Nederland gebracht. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitser. En het Leids Universitair Medisch Centrum bevestigt dat het zich voorbereidt om 1 patiënt te ontvangen. Mogelijk gaat er ook een patiënt naar het Radboud MC in Nijmegen. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft geen verzoek gekregen om een patiënt met het Hantavirus op te nemen. Dat was het.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Meester Set hoor je zomaar eerst, Nick Kamen.
2: Radio met een grote R.

Nick Kamen, ja, bekend van die spijkerbroekreclame, hè, waar hij zich tot op zijn boxershort uitkleedde en ging wachten totdat de wasmachine klaar was met zijn spijkerbroek. Zijn muzikale succes kwam daarna. En volgens mij hoor je hier Madonna ook nog in het achtergrondkoor. Het nummer was voor haar bedoeld, maar uiteindelijk heeft Nick het gekregen. Want het kon niet op haar plaatje meer erbij. En nou, dat is helemaal niet fout geweest, want hij blijkt best leuk te kunnen zingen, die Nick. Inmiddels al een hele tijd weer overleden. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Huismanager Caroline Wimmers is er straks weer. En zij heeft een lekker recept voor aardappels. Je kunt ze tegenwoordig heel goedkoop kopen. Want er zijn er veel te veel van de afgelopen oogst. Dat was een topoogst waarbij alles mee zat. Maar daar waren niet genoeg kopers voor te vinden. Wat kun je er allemaal mee? Dat hoor je zo van Caroline. En ik blijf lekker veel muziek draaien. Ricky Martin en Christina Aguilera komen voorbij. En ook Narada Michael Walden en Patty Austin staan nog op de playlist. Maar eerst is hier Meester Seth. Bij jou.

0: Ik krijg hier wel een heel sterk Enrique Iglesias en Whitney Houston idee van, hè? Met Could I Have This Kiss Forever? Die was van 1999 en deze samenwerking tussen Ricky Martin en Christina Aguilera is van 2001. Nobody Wants to Be Lonely.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: En dat willen we ook niet. Gelukkig heb ik Caroline Wimmers bij me, waardoor ik niet alleen ben. Sowieso ben ik niet alleen, want Meerte is hier. Hé, Meerte?
2: Hi, Erik.
0: En weet je wat het leuke is? Caroline heeft voor jou speciaal een frekkig studentenreceptje bedacht met aardappelen.
2: Ja, lief hè,
3: Wander? Ja, zeker.
0: Dat is leuk. Nou, vertel.
3: Maar voor andere mensen ook, hoor. We gaan vandaag aardappelsoep maken. En dat ga ik natuurlijk niet helemaal doen, want ja, daar hebben we de tijd niet voor. Maar waar hebben we nodig? Aardappelen. En de reden waarom ik aardappelen een paar weken in het zonnetje ga zetten, is dat de aardappel, daar is een overvloed van. En wij zijn voor steun de boeren. Dus kopen aardappelen. Voor dit recept heb je een pondje aardappelen nodig. En dat kost 50 cent. Ja. Je kunt ook preien er doorheen doen. 2 preien, 75 cent. Dus waar hebben we het over? Je hebt een grote pan nodig. En dan ga je die aardappels schoonmaken. Ook al nog een sponsje. Ga je schoonmaken. Want de schil laten we eraan. Jazeker. Want in de schil, daar zitten namelijk de meeste vezels. En als we alles gedaan hebben, dan zetten we de staafmixer in. En lang leven de staafmixer. Want die maakt van elke soep een gladde soep. En waarom eten we nou die schil? Nou, misschien heb je het gehoord. De zoete aardappel is het helemaal, hè, Meerte? De zoete aardappel is ook onder de jonge mensen helemaal de bom.
2: Ja, ik weet het. Ik eet hem zelf ook eigenlijk alleen maar dan de normale, hoor.
3: Ja, precies. Ja,
0: dat is dan weer jammer. Maar goed.
3: Dat is nou een misvatting. Want de zoete aardappel is helemaal niet zoveel gezonder als de gewone aardappel.
0: Oh.
3: Ik laat even een stilte vallen.
0: Ja, precies. Ja, even een veelbetekende stilte. Dat wist ik niet.
3: Nee. Nou ja, het is namelijk zo. En dan, ik heb het hier even opgeschreven. Anders denken jullie, ik zuig het uit mijn duim. De zoete aardappel is net als de gewone aardappel een knop. Alleen de zoete aardappel groeit zo naar beneden in een punt. De zoete aardappel heeft 100 tot 120 kilocalorieën per 100 gram. En de gewone aardappelen hetzelfde. Koolhydraten zitten hetzelfde. De vezels bij de zoete aardappel zijn iets meer. En dat komt omdat de zoete aardappel helemaal geen aardappel is. Nee. Dus een zoete aardappel, die noemen we, is van de familie Ipomea. En de gewone aardappel is van de familie Solanium. En dan, dat is het verschil dus, hè? Allebei zijn lekker. Maar in de zoete aardappel zitten andere vitamine en mineralen als in de aardappel. En in de zoete aardappel zitten er veel carotenen, want dat ding is tenslotte geel als een wortel. En beta-carotenen. En die zitten natuurlijk in de gewone aardappel niet, alleen in de gewone aardappel zitten vitamine C en veel kalium. En de zoete aardappel heeft een iets mindere, lagere index. Dus de suikerspiegel gaat er iets minder snel
0: want
3: van
0: daar,
3: omhoog.
0: Dat wou ik dus zeggen, Meerte. Ja. Dat dachten wij altijd, hè?
2: Ja, we hadden het net
3: maar.
2: Ja.
3: Als je de gewone aardappel eerst kookt, dan af laat koelen en daarna bakt, is hetzelfde als de zoete aardappel. Dus het is minuscuul klein. Dus het is, geef die gewone aardappel weer een kans. Maak lekker friet. Maak lekker soep ervan. Bovendien is het veel minder kostbaar als een zoete aardappel. Ik wil niks. Ik heb niks tegen de zoete aardappel. Maar een zoete aardappel kost 2,50 de kilo op de markt. En een aardappel 1 euro.
2: Ja, dat is dus een beetje voor je portemonnee ook.
0: Ja.
3: Ja, moet je op de

0: De schil van de aardappel, dat vertelde ik al veel eerder, 2 minuten geleden. Daar zitten de vezels in. Gooi die niet weg. Als je nou liever aardappels eet zonder schil, doe dan iets leuks met de schil. En ook dat kun je vinden op www.dehuismanager.nl. Bovenin staat blog. En daar heb ik allerlei recepten opgeschreven die je kunt maken met aardappel. Maar ook die je met de aardappelschil kunt maken. En een van die dingen, dat is aardappelschilchips.
1: Oh, wauw, ja. Oh, dat is het wel.
0: Die doe je in de oven. Kun je dan gewoon eten. Je kan ze over de salade doen. Zitten vol met vezels. Het is gewoon fantastisch.
2: Je ziet het toch ook wel eens op de kermis of zo, of in pretparken, dat er zo'n kraampje staat met zo'n stokje en zo'n spiraal.
0: Ja, maar dat is niet een schil. Dat is inderdaad een aardappel die ze dus heel slim hebben ingesneden en dan uitgedingest hebben. En ik weet een leuke manier om het zelf te maken. Maar op de kermis en op pretparken, daar zo'n aardappel eten, is altijd
1: Dat is altijd een feest. En die andere manier kunnen we ook bij jou bekijken. Want ja, we kunnen natuurlijk uren doorpraten over aardappelen. Maar
0: ja, daarom zeg ik, we gaan het volgende week weer hebben over de aardappel. En dan ga ik vertellen hoe je hem heel makkelijk zelf bewaart. En aardappels kun je dus ook heel goed invriezen. Voor de makkelijke maaltijd.
1: Nou, super. En Meerte, ik hoop dat jij dat receptje dan van Caroline gaat uitvoeren en daar een leuke foto van maakt.
2: Ja, ga ik wel doen. Ja.
1: Dan gaan we dat laten zien volgende week. Tot dan, Caroline. Dank je wel.
0: Tot volgende week. Aardappels 2.
1: Aardappel 2, we gaan ervoor. De huismanager te vinden in socials en op internet. Dit is Michael Walden samen met Patty Austin. Gimme, gimme, gimme, want we willen meer aardappelen.

Madonna, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Ja, geef maar de laatste plaat, want we zijn aan het einde van dit programma gekomen. Niet voordat ik je vertel dat Ronald van Uithuizen zo meteen de middag doorgaat met Ronan Keating. Heaven 17 vind ik altijd leuk om te horen. Risk It All van Bruno Mars en Ziggy Marley. Dit is Miley Cyrus. Ik wens je een hele fijne middag. Zometeen het nieuws van 2 uur. Younger You is dit.

0: Contantgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat als je...
2: Halt! Steen blijven!
1: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Ja, daar is die. Het is 2:00. En je bent bij Radio Rijnmond. Ronald van Oudheusden, die neemt ons straks mee de middag door. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. De kunsthal in Rotterdam is ontruimd vanwege een brandmelding. Er kwam rook vrij in Expo Hal 2, waar nu de tentoonstelling Flowers Forever is. Volgens een medewerker van het museum was er een stop doorgebrand. Alle bezoekers moesten naar buiten. De deuren werden opengezet om de boel te ventileren. Er is niemand gewond geraakt en er is ook geen schade in de kunsthal. In de woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, zijn eind vorig jaar drugs, wapens en contant geld gevonden. Dat meldt de gemeente Nissewaard. Burgemeester Lamers heeft geprobeerd de bewuste woning te sluiten, maar dat is nog niet gelukt. Inmiddels ligt het verzoek bij de Raad van State. Deze week waren er 3 explosies in de Krokenstraat in Spijkenisse en dat leidt tot veel onrust in de buurt. Vorige week was er ook een explosie in de Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. Dat was zo goed als zeker een vergissing. Er is nog niemand opgepakt voor de explosies. Drie opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat zijn van boord gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitser. Twee van hen hebben acute symptomen. De derde had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk aan het virus is overleden. De drie worden met twee evacuatievluchten naar ziekenhuizen gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum bevestigt dat het zich voorbereidt op de komst van een van de patiënten. Mogelijk gaat er ook een Hanta-patiënt naar het Radboud MC in Nijmegen. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft geen verzoek gekregen om een Hanta-patiënt op te nemen. In Rotterdam-Noord is vanochtend een overvaller opgepakt die iemand met een schaar probeerde te dwingen om geld te pinnen. De overvaller dwong het slachtoffer om met hem in de auto te stappen en naar een pinautomaat te rijden. Onderweg op de Schiekade botste de auto tegen een geparkeerde wagen. De overvaller probeerde na het ongeluk nog te vluchten, maar de politie kon hem een paar straten verderop aanhouden. En dan het weer. Af en toe zon, droog en 15 graden vanmiddag. Morgen, zonnige periode, blijft ook dan droog. En het wordt morgenmiddag ongeveer 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
20: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
21: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
20: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
21: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
22: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
26: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
26: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De middag door. Ronald van Oudheusden.
27: Radio met een grote R.

een bijzonder goedemiddag en welkom bij de woensdageditie van Rijnmond de Middag Door. Twee uur lang de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden en af en toe een klassiek pareltje ertussen. Ik begon met 1989. De zoon van Bob Marley, de oudste zoon, Ziggy Marley, maakte in 89 Look Who's Dancing. En we horen hem daarin ook al rappen. Ja, dat deed zijn vader niet. Hij was natuurlijk in Kingston vooral heel erg van de ganja en de lekkere reggae klanken. Maar ook Ziggy houdt wel van een kanjaatje. Wie niet op Kingston, Jamaica. Nogmaals, goedemiddag. Het is woensdag 6 mei. Ja, gisteren een heerlijke bevrijdingsdag achter de rug natuurlijk met Radio Freedom in het park bij de Euromast. Gelukkig gaan we vandaag weer gewoon de normale programmering handen en voeten geven. Dat betekent dat ik jou tot 4 uur mag tracteren op lekkere muziek op deze 6 mei. En het is een bijzondere dag. 6 mei. Ja, een dag voor Rotterdam om een beetje treurig te zijn en een beetje blij. Laat ik beginnen met het blije, want op deze dag, 6 mei 1970, won Feyenoord de Europa Cup 1. Door in de finale Celtic te verslaan. Dat was natuurlijk een legendarische voetbaluitslag en de allereerste Europa Cup 1 voor Nederland. Feyenoord is nog steeds trouwens de laatste Europa Cup houder. Hè. 2002 versloegen ze Borussia Dortmund voor de UEFA Cup in de eigen Kuip. En ja, die wedstrijd was dan weer een beetje ontsierd door de dood van Pim Fortuyn op 6 mei. Een paar dagen eerder dan de finale. Dus het is vandaag blijdschap vanwege de eerste Europacup voor Feyenoord in 1970. Maar in 2002 ook de dramatische politieke moord op een, wat mij betreft, zeer sympathieke Rotterdammer. Hij was ook columnist hier bij Radio Rijnmond, een collega. Ik heb veel met hem samengewerkt en columns opgenomen. En ook in de ochtend bij het programma Truma, toen de tijd van Hans van Vliet, was hij regelmatig te gast. Hij won natuurlijk glorieus de gemeenteraadsverkiezingen. En we weten allemaal hoe het is afgelopen. Hè. Hij zou premier worden van dit land, maar dat is allemaal nooit gebeurd. Het was een werkelijk aardschok die toesloeg door Volkert van der Graaf, die zijn leven beëindigde in Hilversum op het Mediapark. Pim Fortuyn, 6 mei. We staan stil en dat doen een heleboel mensen nog steeds in Rotterdam vanavond natuurlijk voor het Schielandshuis, waar een standbeeld van Pim Fortuyn staat. 6 mei, ja, wat mij betreft altijd een in het geheugen gegrift. Ik heb die avond ook toen heel dramatisch een live-uitzending gemaakt. Heel veel improvisaties en het was heel spannend. Het was niet alleen in Rotterdam ellende van een hele boze meute mensen, maar ook in Den Haag werd bijna het binnenhof bestormd door boze, teleurgestelde landgenoten die woedend waren over de moord op Pim Fortuyn. Europa Cup 1, Pim Fortuyn, ja, het leven zit vol ups en downs. Muzika nu. Dit is nieuw. Dit is lekker. Turn the lights off.

Het is woensdag 6 mei en Ronan Keating bracht ons bij Heaven 17 uit 1983 met Temptation. Dat was een bijzonder bandje trouwens, dat Heaven 17. En werd een beetje gezien als een nieuwe generatie moderne muziek, new wave muziek. Lekker om dat weer eens terug te horen hier op Radio Rijnmond. 6 mei, en ik zei net al, het is de dag dat in 1970 Feyenoord de Europa Cup 1 won. Maar de keerzijde daarvan is dat het voor het eerst wordt gevierd zonder de beslissende doelpunten maken. Uwe Tjintval. Die is vorig jaar helaas overleden in het najaar op 82-jarige leeftijd. Dat was op 4 augustus 2025. Dus we herdenken vandaag voor het eerst de cup met de grote oren van Feyenoord 1970, maar zonder de aanwezigheid van Uwe Tjintval. Die ik trouwens heb mogen meemaken toen we in 2002 met een aantal collega's van Radio Rijnmond naar Milaan vlogen en radio maakte live met Vaas Wilkers en Uwe Tjintval. In de aanloop naar, dat was de halve finale toen tegen Inter Milaan. En Feyenoord won toen in Milaan met 1-0. In de Kuip werd het een stuk spannender, maar uiteindelijk bereikte Feyenoord natuurlijk de finale. En we wonnen die cup toen in 2002 van Borussia Dortmund in de eigen Kuip. Straks heb ik nog muziek hier van Zoe Levi uit Rotterdam. Robbie Williams heb ik in de tas gedaan. En ook Treintje Oosterhuis met een lekkere knockout. Maar nu de Eagles en eerst Bruno Mars. For just a-

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

2012 met de titel Knocked Out. En daarvoor hoorde je ook nog Bon Jovi en de Eagles voorbij komen hier op Radio Rijnmond. Straks in het volgende uur gaan we kort na 3:30 natuurlijk de weg door midden zagen met een lekkere ruige plaat. En vandaag zal dat Van Halen zijn met een geweldige plaat in 1980. Een van hun eerste grote hits van een geweldig album. Ik heb thuis in de kast staan en David Lee Roth, hè, in zijn legging. Ja, was toen nog met lang blond haar en veel borsthaar. En veel spierballen. Running with the Devil ga ik over een uurtje draaien. Speciaal voor jou om de week door midden te zagen. Over David Lee Roth straks wat meer. Want ja, die moet echt niet meer op het podium gaan staan hoor. Maar dan musical is geland in Rotterdam. Afgelopen zaterdag sprak ik nog Lucas Hamming. De Nederlandse zanger die meedoet in die rock opera, rock musical. En vanavond om 8:00 in het Nieuwe Luxor. En niet voor het laatst hoor, want ook morgen en overmorgen, zaterdag, zondag, zaterdag zelfs 2 voorstellingen, ook 's middags om 3:00. Kortom, meer dan 10 voorstellingen in het Nieuwe Luxor van We Will Rock You. De geautoriseerde Queen musical die is goedgekeurd door de overige leden die nog steeds bij leven zijn. En ik ga binnenkort de bloemetjes leggen bij het standbeeld in Montreux van Queen. Sterker nog, ik ga ook even de oude studio's bezoeken van de boys. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dit is Different Cook. Dit is The Pow met Heart and Soul uit 1987. En daarna Robbie Williams, Rock DJ. Ook lekker.

Zoe Liva hier op Rijnmond. Straks nog een uur met heel veel prettige muziek, hoor. Douwe Bob en Sarah heb ik in de tas gedaan. ABC, Maroon 5, Phil Collins. En ook de zaagplaat van Van Halen, Running with the Devil. Allemaal in aantocht hier op Radio Rijnmond. Blijf lekker luisteren. Oh ja, ook nog een songfestivalplaatje. Ook nog meegenomen uit 1995.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app? Dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
3: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
4: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
9: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Je zou je favoriet...

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we met Ronald van Oudheusden verder de middag door. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. De kunsthal blijft de rest van de dag gesloten. In het Rotterdamse museum was aan het begin van de middag kortsluiting. In expositiehal 2, waar de tentoonstelling Flowers Forever is, kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers. Iedereen moest naar buiten en de deuren werden opengezet om de boel te ventileren. De bezoekers die naar buiten moesten en mensen die vanmiddag nog voor gesloten deur staan, krijgen een terugkomkaartje. Er raakte bij de ontruiming van de kunsthal niemand gewond en er is ook geen schade in het Rotterdamse museum. De Verenigde Staten denken dat er snel een einde kan komen aan de oorlog met Iran. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite op basis van 2 functionarissen van de Amerikaanse regering. Een Pakistaanse bron die betrokken is bij de vredesonderhandelingen bevestigt het bericht. De VS verwacht de komende 48 uur een reactie van Iran op een aantal belangrijke punten. Er is nog nergens mee ingestemd, maar volgens bronnen die de Amerikaanse nieuwssite heeft gesproken, zijn de regering Trump en het regime in Iran nu heel dicht bij een vredesakkoord. Maar van president Trump komt via zijn eigen social media platform een nieuw dreigement. Als Iran niet akkoord gaat met de Amerikaanse vredesvoorwaarden, dan gaat Trump opnieuw bombarderen. En dat zal een keiharde aanval worden, dreigt de Amerikaanse president. In de woning aan de Krokusstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, zijn eind vorig jaar drugs, wapens en contant geld gevonden. Dat meldt de gemeente Nissewaard. Burgemeester Lamers heeft geprobeerd de bewuste woning te sluiten, maar dat is nog niet gelukt. Inmiddels ligt dat verzoek bij de Raad van State. Deze week waren er 3 explosies in de Krokusstraat in Spijkenisse en dat leidt tot veel onrust in de buurt. Vorige week was er ook een explosie in de Krokusstraat in Rotterdam-Schiebroek. Dat was zo goed als zeker een vergissing. Er is nog niemand opgepakt voor de explosies. Dan krijg je nog het weer. Af en toe zon, droog en 15 graden vanmiddag. Morgen zonnige periode. Het blijft ook dan droog. En het wordt morgenmiddag een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Er staat een file van 5 kilometer. En ook een file van 5 kilometer op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
6: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
5: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
6: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Wat als je...
12: Halt! Steen blijven!
11: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Hey Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Ronald van Oudheusden.
20: Radio met een grote R.

En Sync 1997, I Want You Back. De eerste muzikale tractatie van het tweede uurtje Rijnmond de middag door. Met straks een hele oude uit 1974 van het Songfestival duo Mouth en McNeil. Lekker, ik zie een ster. Ga je dit uur gewoon voorbij horen komen. Het is 6 mei, ik zei het al een uur geleden. Een feestelijke dag voor Feyenoord natuurlijk, dat op deze dag in 1970 de allereerste cup met de grote oren won. Triest is wel dat voor het eerst op deze dag Uwe Tjinval er niet meer is. Die vorig jaar overleed op 82-jarige leeftijd. Vanavond om 6 minuten over 18 uur. Oftewel 6:06. Herdenken we bij het Schielandshuis, bij het Pim Fortuyn-beeld natuurlijk. De moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Ook daar zullen speeches worden gehouden. En zal er ook een stille tocht worden gehouden door mensen die Pim nog steeds hoog hebben zitten. Dat was natuurlijk in die tijd toen het gebeurde. Ik was daar als oud-collega van Pim ook bij betrokken. Een uitzending gemaakt hier op Radio Rijnmond 's avonds. Heel erg improviseren en niemand wist waar hij aan toe was. Dat was een hele beladen, misschien wel mijn moeilijkste uitzending ooit. Maar het was heel onrustig in de stad en in het land. En de vele duizenden mensen die toen bij de uitvaart op de Coolsingel stonden om bloemen te gooien naar die witte uitvaartwagen. Ja, van die hele grote groep fans en liefhebbers van Pim Fortuyn is heel weinig overgebleven. Als je kijkt naar die herdenking bij het Schielandshuis ieder jaar op 6 mei. Dat is eigenlijk best een beetje triest. Hier op Rijnmond is muziek dat de klok slaat tot 4 uur. Dit is Douwe Bob samen met Sarah. Could Have Been Us. Een lekker plaatje en daarna ABC.

Lekker blijft dat toch, hè? Maroon 5, ja, je kunt mij ervoor wakker maken. Ik vind het lekker wat die gasten nog steeds doen. Het wordt wel alweer tijd voor een nieuwe plaat, vind ik, hoor. Want dit was ook alweer 11 jaar oud, Sugar. Straks Phil Collins met You Can't Hurry Love. Het nummer dat we natuurlijk kennen van de Supremes. Mijn favoriete uitvoering van dit nummer is een B-kantje van een singeltje van de Stray Cats. Die hebben ook een geweldige uitvoering daarvan gemaakt. Misschien staat hij wel op Spotify. Zoek hem maar eens op. En ook Taylor Swift heb ik zo meteen nog klaarstaan voor je. Liefhebbers die vanavond naar het nieuwe Luxor gaan, die krijgen dus een We Will Rock You musical. Queen muziek voor de trommelvliezen. Maar mensen die van Supertramp houden, die kunnen vanavond naar het oude Luxor gaan. In de stad op de Kruiskade. Want daar speelt de Nederlandse tribute band Supertrap. Zonder Marines in de naam. En ja, die hebben heel veel furore gemaakt. En spelen dus onvolprezen de grote hits van de Amerikaanse band. Denk aan School of The Logical Song of Fool's Overture en Goodbye Stranger. Nou, die platen en die nummers komen vanavond allemaal voorbij. Maar dan door een tribute band. Er is de laatste tijd wel wat gedoe, hè, over tribute bands. Want die zijn heel populair. En ze staan heel vaak op de planken. En nemen dan de plek in van jonge bandjes die eigen werk willen vertolken. Maar ik weet uit ervaring dat het volk dat naar een concertje gaat ook wel een beetje bekende klanken wil horen. En een beetje wil meezingen, een beetje wil dansen. En ja, het levert ook wel weer veel geld op aan clubs die dan uitverkocht raken. En dan kunnen ze weer nieuwe bandjes neerzetten. Dus ik vind het een beetje een verhaal met twee kanten. Hey, hoor ik daar de drums van Phil Collins? Dan hou ik mijn mond, hoor. Met alle respect maak ik een diepe B.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

0: Het is alweer woensdag. De week doormidden. Zaag jouw week doormidden. Op naar het weekend.
1: Radio Rijnmond knalt met Ronald. Dit is De Middagdoor.

Het was het openingsnummer van het titelloze debuutalbum van de Amerikaanse band Van Halen. Met natuurlijk die Nederlandse broers daarin, hè? Jawel, natuurlijk Eddie Van Halen, de gitarist. Die later ook natuurlijk verantwoordelijk was voor de solo in Beat It van Michael Jackson. En Alex Van Halen op de drums. En David Lee Roth hoorde je natuurlijk zingen. De man die geboren werd volgens mij in een legging. En dat geweldig goed deed in die periode. Toen was het ook een beetje mode, hè? Lang geblondeerd haar en veel borsthaar en strakke broekjes. En atletische sprongen op het podium. Het was een legende inderdaad om Van Halen live aan het werk te zien, volgens mij. Ik heb ze nooit live gezien trouwens, hoor. Maar ik zag laatst beelden op de social media van David Lee Roth, die inmiddels een stuk ouder is, een 70er, maar een beetje krakkemikkig en volgens mij aan de Ozempic zit. Dus heel erg afgevallen is, daardoor een heel oud hoofd krijgt. En dan gaat hij weer in een legging optreden. En hij is niet meer bij stem. En dan, ja, zo'n oude man in een strak legging. Dat moet je niet meer doen, David Lee. Ik weet niet of je luistert, maar dat moet je gewoon niet meer doen. Dat is toch een beetje vloek in de keek. Kijk, die boys van Van Halen, die Nederlanders, die hebben het beter bekeken. Die zitten gewoon lekker te rentenieren, denk ik, van alle opbrengsten. En de plaat Running with the Devil, dat begin is natuurlijk iconisch. Dat zijn echt de klaksons van de auto's van de mannen, hè. Die hebben ze uit de auto gehaald en op batterijen aangesloten en in de studio toe vertraagd. En het geeft werkelijk een iconisch intro aan deze geweldige plaat. De zaagplaat van deze woensdag. Nu terug naar 1974. Nederland ging naar het Songfestival met Mouth en McNeil. Met deze plaat, Ik zie een ster. Ze werden derde. Maar dat was helemaal geen schande. Want weet je wie er won toen in Brighton?

Dat was Shakira, die weer een grote hit scoort in dit jaar na lange afwezigheid. Zo, als je vanavond naar Cantina Valhalla wil, dan treft dat. Want daar is vanaf 20:30 een leesvoorstelling van Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel. Ja, vroeger stonden die als cabaretiers op het podium en was het lachen. Nou, het lachen is daarna vooral met Van Muiswinkel, vind ik in ieder geval, behoorlijk vergaan. Diederik van Vleuten is vooral met muzikale projecten en geschiedenisprojecten aan de haal gegaan. En dat is een geweldige verteller. Vanavond gaan ze weer samen op het podium staan. Ik ben benieuwd of dat weer 1-1 is 3 gaat worden. Want vroeger waren ze leuk samen, hoor. Van Muiswinkel, zwaar. Laat ik daar verder niet zo. Dat is niet helemaal meer mijn kopje thee. Ik ga afscheid nemen. Ik wens jullie een hele mooie woensdagmiddag verder. Zometeen veel plezier bij Afslag Rijnmond, bij Rijntjan natuurlijk en bij Feza. En veel plezier bij de musical vanavond in het nieuwe Luxor met de Queen muziek op de planken en ook de komende dagen nog. Ik zou zeggen, tot de volgende. Bye bye.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
5: Zonwering nodig?
6: Kom naar ons,
5: Paul en Paul,
6: in Bergsehoek.
5: paulenpaul.nl.

0: Pretextfestival.nl.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pretex Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pretech.nl. Steel Power by Pretech.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Het is 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Martin van der Boogaard.
15: De kunsthal gaat morgen pas weer open. In het Rotterdamse museum was aan het begin van de middag kortsluiting. In expositiehal 2, waar de tentoonstelling Flowers Forever is, kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers aanwezig. Iedereen moest naar buiten. En de deuren werden opengezet om de boel door te luchten. De bezoekers die vanwege de brandmelding naar buiten moesten en mensen die vanmiddag voor gesloten deur stonden, hebben een terugkomkaartje gekregen. Er raakte bij de ontruiming van de kunsthal niemand gewond en er is ook geen schade in het Rotterdamse museum. De Verenigde Staten denken dat er snel een einde kan komen aan de oorlog met Iran. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite op basis van twee functionarissen van de Amerikaanse regering. Een Pakistaanse bron die betrokken is bij de vredesonderhandelingen bevestigt het bericht. De VS verwacht de komende 48 uur een reactie van Iran op een aantal belangrijke punten. Er is nog nergens mee ingestemd, maar volgens bronnen die de Amerikaanse nieuwssite heeft gesproken, zijn de regering Trump en het regime in Iran nu heel dicht bij een vredesakkoord. Maar van president Trump komt via zijn eigen sociale mediaplatform een nieuw dreigement. Als Iran niet akkoord gaat met de Amerikaanse vredesvoorwaarden, dan gaat hij opnieuw bombarderen en dat zal een keiharde aanval worden, dreigt Trump. Hans Smolders stapt per direct uit de Tilburgse gemeenteraad. Zijn besluit volgt op een politieke ruzie over de Tilburgse ringweg en over de komst van twee asielzoekerscentra in Tilburg. Voordat Hans Smolders in de Tilburgse politiek ging, zat hij bij de LPF. Hij was ook de chauffeur van Pim Fortuyn. Vandaag precies 24 jaar geleden was Smolders er getuige van dat Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd doodgeschoten. En dan het weer. Af en toe zon, droog en 15 graden op dit moment. Morgen, zonnige periode, blijft ook dan droog. En het wordt morgenmiddag ongeveer 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
16: En de spits is begonnen met de langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 8 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 6 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
14: We beginnen Afslag Rijnmond zometeen met een zomerhit uit 1999. Het nummer Kiss Me van een Amerikaanse band met een ingewikkelde naam. Weet jij nog welke band ik bedoel?
17: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Au.
0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
17: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
21: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
24: En Feza Albayrak.
22: Radio met een grote R.

0: nummer dat regelmatig op bruiloft voorbij komt. So kiss me. Kiss me uit 1999. Van die Amerikaanse band met die bijzondere naam. Sixpence None the Richer. Het schijnt de titel van een boek te zijn.
1: Wat een gave titel.
0: De uren te vergaderen hoe zullen we onze band gaan noemen. En dan ligt er ergens een boek op tafel. Tenminste, stel ik me zo voor. Hè? Ik weet niet of het zo gegaan is.
1: Top om zo'n naam te vinden.
0: Ja. Ja, zo is The Who ook ontstaan. Hè? Ja. De leden zaten te vergaderen over de naam. Hoe zullen we onze band nou noemen? Ja. Allerlei suggesties.
1: En hoe?
0: Verstond iemand het niet goed? De hoe? Oh ja, dat is leuk. De hoe?
1: Ja, ja, zo kan het dus ja. Ook.
0: Zo hebben wij Afslag Rijnmond eigenlijk ook verzonnen. Laat
1: eigenlijk
0: weer.
1: Wel.
0: Goedemiddag. Het is 9 minuten over 4. Woensdagmiddag, de 6e mei. En we zijn er weer tot 7 uur. Met veel fijne muziek natuurlijk om je mee te verwennen. Op het einde van deze lange, lange werkdag. Goed dat je luistert. We hebben ook veel nieuws te bespreken. We hebben een spelletje te spelen. Want het Feyenoord Quiz is weer deze week de bron van vermaken. En nou ja, nog veel meer. Feza Albayrak is het engeltje op mijn schouder. Dat verandert nooit. Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En wat houdt je bezig?
1: Nou, ik merkte vandaag dat ik ook misschien omdat vaak het zonnetje vaker gaat schijnen, ik toch ook wel weer wat vrolijker ben of zo. En dan ook onderweg hier naartoe dat ik mensen tegenkom en dat ik dan even een knikje of even glimlach.
0: Oh ja.
1: Even goedemorgen.
0: Oh.
1: En het ging zelfs zo ver.
0: Wat? Wat gaat er nu
1: nou,
0: komen?
1: Net liep ik dus net voor de uitzending even een rondje buiten.
0: Ja.
1: En ik had koffie gehaald. En ik zat op een bankje te genieten van de zon. En toen liep er een man naar me toe. Hij had een blikje bier in zijn handen en een plastic tas. Ik weet het niet zeker, maar misschien is het een dakloze. En
0: dat zou goed kunnen. Ja.
1: Dat zou heel goed kunnen. Maar hij liep dus naar me toe. En normaal gesproken probeer ik dat soort mensen. Ja, het klinkt heel lullig, maar dan probeer ik geen oogcontact of zo te maken. Zodat ze naar me toe lopen of iets zeggen of zo. En nou ja, ik bleef hem dus aankijken en begon al meteen met lekker aan het genieten van het weer. Ja. Weet je wel? Dus dat was, nou ja, even kort gesproken en hem nog een fijne dag gewenst.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, mooie dag.
0: Zo kan het ook.
1: Ja, zo kan het zeker ook. Ja, inderdaad.
0: Nou, dat is toch een mooi moment om
1: even
0: te delen met onze luisteraars.
1: Ja, en jij?
0: Nou ja, ik ben heel benieuwd naar het verhaal zometeen van Jacco van Giessen. Onze verslaggever is vandaag in Spijkenisse geweest.
1: Ja.
0: Want het was weer raak in de Krokusstraat. Dat is inmiddels een bekende straat geworden in Spijkenisse, helaas. Voor de derde keer een explosie daar. Wat is er nou aan de hand? Wat is er gebeurd? Ook daarover horen we meer in Afslag Rijnmond. En zometeen, want we hebben natuurlijk ook weer nieuwe muziek.
1: Ja.
0: De nieuwe van de Rolling Stones.
1: Oh. Oh. Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Hooters. Satellite en daarvoor Somber en 12 to 12. En het is 10 minuten voor 4:30.
1: Ja, en dat betekent nieuwe muziek van de Stones.
0: Ja, van de Stones. Misschien heb je er wel eens van gehoord, van de Rolling Stones. Het is een bandje dat inmiddels 64 jaar bestaat. 64 jaar.
1: Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord.
0: Ik heb eens even de diverse data onderzocht. Mick Jagger en Keith Richards zijn allebei 82 inmiddels.
1: Wauw.
0: Ronnie Wood is 78, dus de jongste van...
1: de jongste, leuk.
0: En toch klinkt de nieuwe single In The Stars niet als een band die bezig is met afbouwen. Het is namelijk de eerste single van hun nieuwe album, Foreign Tongues. Dat gaat op 10 juli verschijnen. Ja, de mannen zijn weer de studio in geweest, de studio in Londen. En in een paar weken tijd werden 14 nieuwe tracks in hoog tempo opgenomen. Met gastbijdragers van, let op, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith van The Cure. En ook Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. En ook bijzonder op de nieuwe plaat, drummer Charlie Watts is nog op één nummer te horen. Uit een van zijn laatste opnamesessies voor zijn overlijden in 2021. Ja, en er was er bij dit verhaal ook nog bijna dat grote Rotterdamse hoofdstuk bijgekomen. Hè? Want er is maandenlang gewerkt aan plannen om de Stones deze zomer naar de Kuip te halen. 15 en 16 juni zou het zover zijn. Maar ja, toen ging uiteindelijk toch wegens gezondheidsredenen van Keith Richards die hele Europese tour niet door. Helaas. Dus ook dat Rotterdamse droomconcert is van tafel verdwenen. Voor nu moeten we het dus doen met de nieuwe muziek van de Stones. En eerlijk is eerlijk, In The Stars, de nieuwe single, klinkt als een band die zijn geschiedenis kent, maar nog steeds weigert om alleen maar geschiedenis te zijn. Hier zijn de Rolling Stones.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Hoe vaak hebben we al niet gedacht, nou zal het wel een keertje afgelopen zijn met de Rolling Stones. Nee, nee, nee. Sommige mensen zijn gewoon onsterfelijk, lijkt het wel.
1: Ja, en alles wat ze doen is gewoon goed.
0: Ja, dit is weer zo vintage Rolling Stones met een heerlijke gitaarriff en vervolgens de power van Mick Jagger. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Ik ben heel benieuwd naar het album van de Rolling Stones dat dus verschijnt op 10 juli. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. De stripjockey heeft een weekje vakantie deze week.
1: Ja.
0: Die zit zich een beetje te vervelen, appte die mij in Rijnmond. Ik wil eigenlijk het liefst gewoon strippen. Maar ja,
1: en hij mist ons.
0: Volgende week. Ja.

0: toch gewoon weer meegezongen. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Zijn meteen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 1:05. Dit is Radio Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
10: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoflied en Den Haag-Zuid 13 kilometer, vertraging van 10 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer, vertraging van een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Werkendam, een file van 14 kilometer, vertraging van 20 minuten.
0: Af en toe een zonnetje, ook vanavond. In de nacht krijgen we opklaringen. Het blijft droog, het koelt af naar 7 graden vannacht. En morgen hebben we opnieuw periode met zon. Droog weer, 's middags landingbaars wat meer bewolking en het wordt morgen 16 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Martin.
11: Rijn-Jan, de kunsthal in Rotterdam is na de brandmelding van vanmiddag gesloten gebleven. Er kwam aan het begin van de middag rook vrij in expositiehal 2. De oorzaak was kortsluiting. Alle bezoekers moesten naar buiten en de deuren zijn opengezet om te ventileren. Morgen gaat de kunsthal weer gewoon open. Er komen tegenstrijdige berichten binnen over de situatie rond Iran. Een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de Verenigde Staten en Iran vlakbij een vredesakkoord zijn. Maar president Trump dreigt op zijn eigen social media platform met nieuwe bombardementen. En het is vandaag 6 mei, de datum waarop in 2002 Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Dat gebeurde op het Mediapark in Hilversum. Daar was vanmiddag een herdenking. En straks is er ook een herdenking in Rotterdam. Om 5:10 vertrekt er een stille tocht die begint bij de villa waar Fortuyn woonde aan het GW Burgerplein. En eindigt bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis.
0: Dankjewel, Martin.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de Feyenoord quiz, maar eerst Lucy Electric.
12: Radio met een grote R.

0: Chandon.
1: Ja, Lucy Electric was dat. Als ik denk, wie is Lucy Electric nou alweer? Nou, het is in ieder geval een meisje, dat lijkt me duidelijk.
2: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
1: Ja, daar hebben we inmiddels een goede gewoonte van gemaakt hier bij Radio Rijnmond. Af en toe dan scharrelen we wat kaartjes bij elkaar. Want Feyenoord speelt natuurlijk allerlei belangrijke wedstrijden. Er is er nog eentje te gaan in dit seizoen. En dat is een wedstrijd waarbij het nodig op het spel staat. Feyenoord tegen AZ komende zondag om 16:45. En we hebben 2x2 kaartjes. En die gaan we verloten onder de winnaars van
0: de Feyenoord-quiz.
1: Ja, de quizje die we zo gaan spelen. Als je zo meteen wint, krijg je sowieso een sjaal. En dan ding je dus mee naar de kaarten. 2x2 kaarten die dan vrijdag de deur uitgaan. Ja, de grootste overwinning van Feyenoord op AZ, dat is alweer bijna 40 jaar geleden. Ik spreek over 24 mei 1987. De ploeg van toen trainer Rinus Israël, die won met zeer ruime cijfers van AZ. Maar hoe ruim waren die cijfers precies? Dat is de vraag. Wat was de uitslag van Feyenoord AZ in mei 1987? Goed nadenken als je het weet. Even bellen met 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond app.

0: De warme stem van Lionel Richie was dat, Angel. En daarvoor hoorden we Jelly Roll, I'm Good. Het is bijna 4:15, je luistert naar Radio Rijnmond. We spelen de Feyenoord-quiz. Het gaat over Feyenoord AZ natuurlijk, want dat is de wedstrijd die komende zondag op het programma staat. En wij vroegen naar de ruimste overwinning van Feyenoord op AZ. Dat was in mei 1987. En ja, de nodige goede oplossingen binnen. Gelukkig Raymond van Andraat uit, is het Rotterdam-Zuid, Veza?
1: Ja.
0: Heb je het weer voor elkaar?
1: Ja, zeker.
0: Jongen, het is weer zover. Hallo Raymond. Hoe is het?
2: Hey, laat mij gaat hartstikke goed.
0: Ja, wat voor
2: jullie ook?
0: Ja, zeker. Ja, wij vinden het altijd leuk om hier in de studio te zijn en je een beetje te verwennen met fijne muziek en met een spelletje zo af en toe. Maar wat heb jij gedaan vandaag?
2: Wat heb ik vandaag? Ik heb iets in het huishouden gedaan en ik heb boodschappen gedaan.
0: Oh.
2: En eigenlijk verder niet zoveel.
0: Oh, nou, dat klinkt
1: ook
0: als
1: heel goed.
0: Easy dagje, lekker zeg.
2: Lekker, hè? Ja, voor een gepensioneerde is dat een heerlijk dagje.
0: Ja, prima. En ondertussen lekker radio aan en even meedoen met een spelletje. Want ik heb
2: zowel thuis bij gaat die radio wel, inderdaad.
1: Wat goed.
0: De ruimste overwinning van Feyenoord op AZ, Raymond, dat was in mei 1987. Weet jij nog hoeveel?
2: 24 mei, dat weet ik. Ik was namelijk bij die wedstrijd.
0: Echt?
2: 8-0.
0: Ja, 8-0. Dat is wel helemaal goed.
2: Dat was de verjaardag van mijn schoonvader en mijn moeder. En ik ging toch naar die wedstrijd.
0: Ja, jij ging gewoon naar die wedstrijd.
1: Maar je moest thuis zijn.
2: Ja, er is een hele dag, dus die 2,5 uur naar de wedstrijd, dat kan ik wel doen. Ja. Ik woon vlak bij de Kuip, dus...
0: Wat goed. En kan je dan ook nog herinneren wie er allemaal scoorde, of gaat zover je geheugen niet terug?
2: Nee, zover gaat mijn geheugen niet. Nee, Sjaak Troost was geloof ik wel een van de doelpunten maken is.
0: Dat was de eerste, inderdaad.
2: En voor de rest weet ik het ook niet meer.
0: En ik ben nog aan het eind van de wedstrijd, toen stond het al 8-0. Toen kreeg AZ nog een penalty, hè? Dan konden ze de eer nog redden.
2: Ja, en die konden ze de eer nog redden en die werd gestopt.
0: Door...
2: Joop Hielen? Nee,
0: ja,
2: Joop
0: Hielen, inderdaad. Ja, Joop Hielen, dat is gewoon weer goed.
2: Ja.
1: Nou, die vlag heb je verdiend, hoor. Of de sjaal, sorry.
0: Nee.
2: Ja,
0: oh, ja. Nee.
2: Hartstikke leuk.
0: Sjaal, ja.
1: Ja,
0: is de sjaal.
2: Een sjaal, ja.
1: Een sjaal. En je maakt natuurlijk kans op de kaart en die geven we vrijdag weg.
2: Ja,
0: ja,
2: hartstikke leuk. Ik ga afwachten.
0: Ja, maar super. Ga je nog aan de Feyenoord af en toe?
2: Ik ga elke thuis bezetten, Feyenoord. Ik heb een seizoenkaart.
0: Dus je hebt die kaart helemaal niet nodig eigenlijk?
2: Nee, maar ik heb wel een hele lieve zoon die graag ze willen gebruiken.
0: Op die manier.
1: Nou, dan hopen we dat er... dat je ze wint.
0: Ja, dat gaan
2: we. Nou, ik ben al blij met de sjaal, hoor.
0: Goed zo.
1: Nou, leuk.
0: Fijne dag, Raymond. Leuk om je te spreken.
2: Dankjewel, jullie.
0: Blijf luisteren. Radio Rijnmond. Elk programma dan spelen we weer de Feyenoord Quiz deze week. En aan het eind van de week dan gaan die kaarten eruit voor Feyenoord tegen AZ. 13 minuten voor 5. We're lost in music. We're lost.

0: Sister Sledge, Lost in Music. 10:55, je luistert naar Radio Rijnmond. We moeten spreken over de situatie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Inmiddels een van de bekendste straten in onze regio. En dat is niet iets om blij van te worden. Want er is vannacht opnieuw een explosie geweest bij een woning daar in die straat. De derde in een week tijd. En dus is verslaggever Jacco van Giessen daar naartoe geweest. En nu terug bij ons in de studio. Jacco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat zijn je bevindingen? Hoe groot is de schade?
1: Nou ja, bij die deur die vannacht het doelwit was, daar is de ruit uit, dus dat is nu dichtgetimmerd. Dat ziet er natuurlijk niet zo leuk uit. En bij een aantal andere huizen is hier ook schroeivlekken. En waar eerder twee keer eerder ook een explosie is geweest. Dus ja, de Krokusstraat heeft het hard te verduren.
0: Hard te verduren. En jij hebt de bewoner gesproken van het huis waar vannacht die explosie was. Wat zegt die bewoner?
1: Ja, nou, vooral zijn zoontje, die sliep al niet zo lekker. Die keek al uit het raam, die hoorde iets. En die zou een jongen met een capuchon hebben gezien die iets in de brievenbus gooide. Overigens, dat huis is ook betrokken bij een fonds van drugs vorig jaar. Contant geld en een vuurwapen. En de burgemeester wilde toen laten sluiten. Maar dat is hem door juridische procedures niet gelukt. Nou, die bewoner die ontkent verband met die explosies en die zegt ook niet te weten waarom zijn huis doelwit is. Er zijn natuurlijk nog meer bewoners die knal hebben gehoord, want hield ook de hele buurt wel wakker.
0: Even luisteren naar een van de andere bewoners.
2: Nou, een ontzettend harde knal. En dat was volgens mij bij tweeën. Toen heb ik boven uit het raam gekeken. En toen zag ik dat er een autoalarm afging. En toen dacht ik, oh, dat is het. Want ik kon eigenlijk verder hier niet zien. Totdat de buurvrouw belde en zei dat het naast mij was. Ja. Dus toen zijn we eruit gegaan. En toen hebben we hier de hele tijd gestaan met elkaar. En de politie heeft de beelden bekeken. Maar daar was niks op te zien. Alleen om 2:50 dat er nog een ronde van de politie was. Want die surveilleren wat vaker. Maar het is wel bizar dat er 2 van die grote camera's van de politie staan. En het alsnog weer gebeurt.
1: Ja, het is weer raak.
2: Het is weer raak, ja.
1: En wat voor gevoel geeft u dat?
2: Nou, niet zo'n heel veilig gevoel. En we hopen toch wel dat ze nu gaan uitzoeken en heel snel weten wat er aan de hand is. Ja. Zodat wij weer rustige nachten krijgen.
1: Want ik begrijp dat veel mensen slecht slapen.
2: Ja, uiteraard. Ja. Ja.
1: U ook?
2: Ja, ik ook, ja. Ja. En het volgt zich ook wel in hetzelfde tempo op. Hè. Een nachtje niet en dan weer wel, een nachtje niet en dan weer wel. Dus we gaan ervan uit dat we vannacht sowieso kunnen slapen.
1: En er staan 2 camera's, er wordt extra gesurveilleerd. Wat kan er verder nog gebeuren om u een beetje een veilig gevoel te geven?
2: Ja, ik zou het niet weten. Het moet heel snel opgelost worden. Dat is eigenlijk het enige wat er moet gebeuren.
1: Ik denk dat heel veel bewoners met u eens zijn.
2: Zeker weten, allemaal, ja. Ja,
0: ja, dat is de stemming in de Krokusstraat, Jacco. Ja,
1: klopt.
0: Die Krokusstraat, daar is ook wel wat mee, hè, met die naam. Want ik had net over 3 explosies, maar er waren natuurlijk eigenlijk 4 explosies in de Krokusstraat.
1: Ik was vorige week in Rotterdam Schiebroek. In de ochtend trof ik daar ook een beetje de ontreddende bewoners aan die avond ervoor een explosief aan hun deur hadden. Ook de Krokusstraat in Rotterdam Schiebroek en nu dus de Krokusstraat in Spijkenisse. Er is een bewoner die zei tegen mij, ik weet al hoeveel Krokusstraten er in Nederland zijn.
0: En?
1: 31.
0: 31.
1: Ja, ik bedoel, de mensen zijn er gewoon heel erg mee bezig.
0: Ja, logisch ook. Nou, we hoorden net dat er een mobiele camera is geplaatst in de straat. Burgemeester, heeft hij ook gereageerd? Cor Lamers?
1: Ja, die vindt het allemaal ontzettend vervelend natuurlijk voor de bewoners. En die erkent ook dat het een onrustig gevoel geeft, een onveilig gevoel. Ja, toch hoopt hij dat er nieuwe maatregelen, dat hij dat binnenkort kan nemen. Hij overlegt met de politie en het Openbaar Ministerie over vervolgstappen om die rust terug te brengen. Maar wat die stappen precies zijn, dat moeten we nog even afwachten.
0: Dankjewel, Jacco.

0: David, Born with a Broken Heart. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
4: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
5: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
4: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid, maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
6: Hoe dan?
7: Maar dit is zijn band.
8: Ja.
9: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
10: Maassluis was gewoon opstandig.
11: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
12: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
13: Download nu.

0: weet wat je moet doen.
1: Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: 1 minuut over 5. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Martin van der Boogaard leest het nieuws.
13: Dit uur begint in Rotterdam een stille tocht ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn. Het is vandaag precies 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten. Dat gebeurde op het Mediapark in Hilversum. Daar was vanmiddag al een herdenking en vanochtend werd er in Driehuis Westerveld bij IJmuiden stilgestaan bij de dood van Fortuyn. Hij lag daar tijdelijk begraven voordat zijn lichaam werd overgebracht naar Noord-Italië, waar hij een tweede huis had. De stille tocht in Rotterdam begint over 10 minuten bij de villa aan het GW Burgerplein waar Fortuyn woonde. En het eindpunt is bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis. De kunsthal gaat morgen weer gewoon open. In het Rotterdamse Museum was aan het begin van de middag kortsluiting. In expositiehal 2 kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers aanwezig. En die moesten allemaal naar buiten. De deuren werden opengezet om de boel door te luchten. De bezoekers die vanwege de brandmelding naar buiten moesten en mensen die vanmiddag bij de kunsthal voor gesloten deur stonden, hebben een terugkomkaartje gekregen. De Verenigde Staten denken dat er snel een einde kan komen aan de oorlog met Iran. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite op basis van 2 functionarissen van de Amerikaanse regering. De VS verwacht de komende 48 uur een reactie van Iran op een aantal belangrijke punten. Er is nog nergens mee ingestemd, maar volgens bronnen die de Amerikaanse nieuwssite heeft gesproken, zijn de regering Trump en het regime in Iran nu heel dicht bij een vredesakkoord. Maar van president Trump komt via zijn eigen social media platform een nieuw dreigement. Als Iran niet akkoord gaat met de Amerikaanse vredesvoorwaarden, dan gaat hij opnieuw bombarderen, zegt hij. Ted Turner, de oprichter van de Amerikaanse nieuwszender CNN, is overleden. Hij was 87 jaar. Turner richtte CNN op in 1980. Het was toen de eerste televisiezender die 24 uur per dag nieuws uitzond. Ted Turner stond ook bekend als iemand die veel geld weggaf. Zo doneerde hij meer dan $1 miljard aan de Verenigde Naties. En dan het weer. Af en toe zon, droog. Het is een graad of 15. Morgen zonnige periode. Het blijft ook dan droog. En het wordt morgenmiddag ongeveer 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
14: En dan nog de files op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Ketelplein en knooppunt Benelux. 10 kilometer, een vertraging van 1 uur en 10 minuten. 20 minuten. Door een ongeluk, de drie rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16, Rotterdam richting Breda, tussen afrit Dordrecht Centrum en Klaverpolder, 9 kilometer, een kwartier. En nog de A27, Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Werkendam, een file van 20 kilometer en ongeveer een half uur vertraging.
12: Afslag Rijnmond gaat zo meteen verder met de debuutsingle van de Human League. Ik spreek over 1982. Weet jij nog welk nummer?
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
16: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
17: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
18: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
17: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
18: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
22: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Hun eerste hit was meteen een van de grootste van ze. Don't You Want Me uit 1982. 11:05. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond is bij je tot 7:00. We hebben natuurlijk heel veel fijne muziek. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Hoef ik eigenlijk niet eens te vertellen. Maar ik zeg het toch maar even. We hebben heel veel goede platen zometeen. Zometeen bijvoorbeeld weer een Songfestival winnaar. Maar ook Armin van Buuren, Wham en noem maar op. Maar ook nog natuurlijk het nieuws van deze dag even doornemen. Feza, waar wil je het nog over hebben vandaag?
1: Nou, ik zou het heel graag willen hebben over Vers Beton. Ik weet niet of je dat kent. Het is een online platform, ja. Magazine, met journalistieke artikelen.
0: Ja.
1: Van onafhankelijke journalisten.
0: Over Rotterdam.
1: Over Rotterdam. En ik heb daar ook wel eens wat voor geschreven. Ik heb lang niet zo een heel uitgebreid artikel, want het is allemaal best onderzoeksjournalistiek.
0: Onderzoeksjournalistiek. Echte aanvulling op wat er is. Hè? We hebben natuurlijk het AD en de Apeloze en Rijnmond, maar Vers Beton is echt een goede aanvulling.
1: Ja, en het is onafhankelijk, dus ze hebben ook wel geld nodig. Dus heel veel donateurs en ik ben daar ook gewoon lid van.
0: Mm-hmm.
1: Maar een van de oprichters, die gaat ermee stoppen. Eva Liukou, en die gaat iets anders doen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om haar even heel kort erbij te halen van wat heb je allemaal gedaan met Vers Beton, waarvan jij dacht, ja, dat was echt nodig in Rotterdam.
0: Is de missie voltooid?
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Dat je nu dus doorgaat, zeg maar, met iets anders.
0: Ja, goed plan. Even Eva bellen zo meteen in Afslag Rijnmond. Verder gaan we het nog hebben over de familie van Bolle Jos.
1: Ja.
0: Die stond vandaag voor de rechter. Daar is onze verslaggever Ingrid Smit bij geweest. En het jazzfestival van Hillegersberg, ik weet niet of je dat kent. Dat is wel een bekend festival.
1: Ja.
0: Gaat niet door dit jaar.
1: Jammer.
0: Waarom zou dat zijn?
1: Ja.
0: Gaan we vragen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Armin van Buuren en je hoorde de stem van Davina Michel Haldon. Daarvoor de winnaars van het Eurovisie Songfestival in 1978. Ishaar Cohen met Abba Nibi, die won voor Israël. Het was de eerste keer dat Israël het Songfestival won. Goed, we gaan naar de rechtbank in Rotterdam. Een bijzondere zitting daar vandaag. De vader, de moeder en de zus van Bolle Jos Leidekkers, die stonden daar terecht. Op verdenking van witwassen. Ingrid Smits, die was bij die rechtszaak. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor iedereen die niet meer weet, Bolle Jos. Bolle Jos, wie is dat ook alweer?
1: Nou, dat is de meest gezochte crimineel van Nederland. Die staat sinds 2022 op allerlei opsporingslijsten. Maar hij is dus voortvluchtig. Hij zit, zo weten we, letterlijk en figuurtjes er warmpjes bij in Afrika. In Nederland is hij veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel. En ook de Belgen die hebben hem veroordeeld. In totaal staat er nu 57 jaar celstraf tegen hem uit. Mm. Onder meer voor drugsinvoer via de Rotterdamse haven. En hij is ook veroordeeld tot de betaling van 96 miljoen... vanwege zijn criminele vermogen. En let wel, de eis was 221 miljoen. Dus deze man die is echt... Vieshand rijk. Maar hij zit dus in Sierra Leone, waar hij een relatie is aangegaan met de dochter van de president. En dat betekent voor hem bescherming op hoog niveau.
0: Ja.
1: En toevallig of niet, deze week werd zijn naam nog gelinkt aan een hele grote drugsvangst bij de Canarische eilanden.
0: Ja, ja, ja.
1: Voorheen was de vangst van 8000 kilo cocaïne al heel veel. Maar deze keer gaan de opsporingsdiensten uit van een lading van 35 en misschien wel 50.000 kilo.
0: Ja.
1: Ze weten het nog niet precies, want ze zijn nog aan het wegen. Waarde 1,5 miljard zo ongeveer. En dat schip dat is dus vertrokken uit Sierra Leone.
0: Juist.
1: En dan komt de naam Bolle Jos weer bovendrijven.
0: Ja, ja, Bolle Jos is dus niet te pakken te krijgen. Zijn familie wel voor de rechter gesleept in verband met witwassen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, die zaten voor de rechter vanwege een duur appartement in Dubai. Vanwege dure horloges, gouden sieraden, designertassen, dure Bentleys, valse papieren. Allemaal verkregen door crimineel geld, zegt justitie. En dan heet dat witwassen en dan word je daarvoor vervolgd.
0: Ja, maar de zaak liep vandaag anders dan verwacht.
1: Ja, zeker. De moeder van Jos Leidekkers die zit opeens zonder advocaat, zo bleek. Want deze zaak die sleept al een tijdje en ze heeft eigenlijk nooit iets willen zeggen over de verdenking van witwassen. Maar nu wil ze dat opeens wel. En daarover kreeg ze oneenigheid met haar advocaat. En die advocaat die heeft zich vorige week teruggetrokken. Mm. En ja, die moeder heeft dus geen verdediging meer. En dat vindt de rechtbank wel nodig. En dus is er uitstel gekomen. En dan heb je ook nog de zaak tegen die zus, maar die is nauw verweven met de zaak tegen die moeder. Dus ook de zus ging vandaag onverrichte zaken de rechtbank weer uit. Mm. En het proces tegen beide vrouwen is uitgesteld.
0: Ja, en dan blijft over de vader.
1: Ja, die heet ook Jos.
0: Ja.
1: En Die woont in Rotterdam. Hij is altijd seksbaas geweest. Hij had allerlei bordelen. En hij is nu met pensioen. En hij heeft in 2019 een duur klokkie, zoals hij zelf zegt. Een horloge van Bolle Jos gekregen. En wat het OM betreft moet hij daarvoor 7 maanden de cel in. En dat horloge, dat was een Patek Philippe van 110.000 euro. Een kerstcadeautje. Maar die vader die zegt dat verhaal van justitie, dat klopt helemaal niet. Ik heb dat horloge in Dubai geruild voor een Rolex en een paar diamanten.
0: Ja.
1: Ja, dat is de wereld waarover we het hebben.
0: Ja. Nou, leuk klokkie in elk geval. De advocaten die zeiden vandaag, de familie wordt een beetje misbruikt in de klopjacht op Bolle Jos. Waar blijkt dat uit?
1: Ja, volgens die advocaten was er sprake van allerlei telefoontaps, van observaties. En bij de zus van Bolle Jos zou zelfs afluisterapparatuur achter de vaatwasser hebben gezeten. En die advocaten zeggen, ja, dat is een ruisstrategie. Ze hopen dat er dan reuring ontstaat en dat mensen over de telefoon of zo gaan praten. En dat dan misschien duidelijk wordt waar Bolle Jos nou eigenlijk zit. Ja, inmiddels weten we dat hij in Sierra Leone verblijft, maar... eerder zat hij in Turkije. En ja, in die periode was er dus sprake van al die observaties. En die zus, die kon niet eens de hond uitlaten. Of ze werd al in de gaten gehouden, werd er gezegd.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Maar achter de vaatwasser, dat vond ik wel een leuk detail.
0: Ja, dan, ja, over 2 weken dan horen we of we die 7 maanden cel, of dat inderdaad doorgaat wat betreft de pa Leidekkers. Maar die andere 2, moeder en zus, hoe gaat dat verder?
1: Ja, dat is nog niet bekend. Het is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Want ja, het is een heel gedoe om agendas aan elkaar te knopen. En de rechtbank heeft sowieso een razende rug. Dus de rechter die zei, ik ga 12 data voorstellen. En dan wordt het een soort polletje, zoals we dat ook wel kennen. Op WhatsApp of zo.
0: Ja,
1: wanneer kan iedereen? Ja. Maar op 20 mei is er in elk geval wel die uitspraak in de zaak tegen pa Leidekkers.
0: De andere 2, dat horen we dan gewoon even met de datum prikken met z'n allen. En daar,
1: ja,
0: toch? Ook handig in de rechtbank. Dankjewel, Ingrid.

0: George Michael en Andrew Ridgeley. Ja, toen waren ze echt nog Young Guns, deze twee. En ze zouden daarna nog heel veel hits hebben. Dit was hun allereerste. Young Guns, Go For It. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
3: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: festival.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
3: Het is 6:07. Dit is Radio Rijnmond. Hier komen de belangrijkste files.
4: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein 5 kilometer. Een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. Een kwartier. Dat komt door een ongeluk ook. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam 7 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
3: En dan gaan we het Alders maar eens even aan zijn jasje trekken over het weer. Ed, goedemiddag.
5: Ja, dag Rijntje, een hele goede middag.
3: Ja, want je had je jas wel aan, hè, denk ik, vandaag.
5: Ja, in het zonnetje was het wel lekker, maar daarbuiten inderdaad niet. En ja, wij mogen echt niet klagen, Rijntje, want in het Rijnmondgebied werd het 16 graden met af en toe een zonnetje. In het oosten van het land heeft het de hele dag geregend bij 9 graden.
3: Oh ja, nee, als je daarmee vergelijkt...
4: Je mag dus niet klagen, Rijntje.
3: Maar goed, ik vond het wel fris.
5: Niet klagen. Nee, ja, dat is het. Normaal is het een graad of 17 in deze tijd van het jaar. Dan gaat die temperatuur de komende dagen wel oplopen, tijdelijk. Dus het ziet er voor de komende tijd wel goed uit, denk ik. Want als je kijkt naar vanavond, nou ja, soms breekt het zonnetje een beetje door. Maar ja, overtuigen doet het allemaal niet. Wel droog weer in ieder geval. De temperatuur die zakt dan vannacht naar ongeveer een graad of 7 à 8. Weinig wind. Wat opklaringen ook en droog weer. Ja, en dan morgen. Ik denk toch wel dat de zon vaker te zien zal zijn. Met name morgenochtend is er zelfs wel flink wat zon. Maar morgenmiddag kan wel weer te maken met meer bewolking. Ook stapelwolken, de meeste zon dan langs de kust. Een middagtemperatuur van een graad of 16. En niet al te veel wind rijdt hier al morgen uit het noordoosten. Dus nou, volgens mij best wel acceptabel weer, toch?
3: Ja, dat is acceptabel, zeker. Maar daarna gaat de temperatuur dus nog wat omhoog.
5: Vandaag gaat de temperatuur zeker omhoog. Op vrijdag en zaterdag hebben we te maken met zonnige perioden. Een paar wolkenvelden of een paar stapelwolken. Blijft wel droog. De temperatuur die loopt op naar 21 of 22 graden op zaterdag. De kans op een bui die lijkt op dit moment op zaterdag bijzonder klein. En dan op zondag wordt die kans op een bui wel wat groter. 20, 21 graden ongeveer. Ja, dat is dan ook tevens weer het toppunt. Want daarna gaan we snel achteruit met het weer.
3: Oké, nou daar gaan we het later wel over hebben dan. Dankjewel, Ed Alders, hoofdpunt van het nieuws. Martin.
6: Ja, Rijntje, in Rotterdam is nu een stille tocht ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten. De stille tocht begon bij de villa waarin Fortuyn woonde. Dat is aan het GW Burgerplein. En gaat naar zijn standbeeld tegenover het Schielandshuis. De kunsthal in Rotterdam is na een brandmelding vanmiddag gesloten gebleven. Er kwam aan het begin van de middag rookvrij in Expohal 2. De oorzaak was kortsluiting. Alle bezoekers moesten naar buiten. Morgen gaat de kunsthal weer gewoon open. En er zijn tegenstrijdige berichten over de situatie rond Iran. Een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de VS en Iran vlakbij een vredesakkoord zijn. Maar president Trump dreigt op zijn eigen sociale mediaplatform met nieuwe bombardementen. Misschien moet je straks nog eventjes naar Washington en Teheran bellen om te vragen hoe het nou precies zit.
3: Berichten, dus geen touw aan vast.
6: Nee, elke dag weer anders. Elk uur, denk ik zelfs.
3: Ja, nou, ja. We horen je over een uur wel.
6: Ja.
7: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
3: Dat zeg ik over een half uur. Dan horen we Martin weer. Wie weet wat hij dan weer heeft.
7: Radio met een grote R.

0: Jackie Graham, Set Me Free. Dit is Radio Rijnmond, het is 6:08.
1: Ja, en we hadden het net al even over vers beton.
0: Ja.
1: En daar wil ik nog even over doorpraten met je. Of nou ja, in ieder geval met de hoofdredacteur die gaat vertrekken. Vers beton, allereerst een online magazine voor Rotterdam met onafhankelijke en vaak kritische verhalen over de stad.
0: Mm-hmm.
1: En een van de oprichters en hoofdredacteur dus, Eva Liuyuku, die gaat na 15 jaar gaat ze ermee stoppen. En die heb ik nu aan de lijn. Eva, goedemiddag. Eva? Ja? Ben je er?
0: Eva?
2: Oh, ik hoor jullie. Ik hoor vooral veel muziek.
0: Ja. Oké, daar ben je.
1: Nu hoor je ons, hè?
2: Ja, ik hoor jullie.
1: Ja, helemaal
2: zeker.
1: Goed. Hé, je gaat stoppen. Waarom stop je?
2: Ik doe het al heel lang.
1: Ja.
2: Ik ben een van de oprichters en wij zijn dit jaar 15 jaar oud.
1: Ja.
2: En ik doe het al 15 jaar en ik heb gewoon altijd geweten van, ik moet dit op een dag door gaan geven. Ik ga niet de rest van mijn leven hoofdredacteur blijven van Vers Beton. En ik vond dit gewoon een mooi jaar. We zijn 15 jaar oud. Het gaat hartstikke goed met de organisatie. Dus ik heb ook iets door te geven. Ja. En ik vind ook dat je moet stoppen als het goed gaat en dat het nog leuk is.
1: Ja, maar wordt het niet moeilijk om je kindje zeg maar echt los te laten?
2: Ja, heel lang heb ik gedacht van wel.
1: Ja.
2: Maar nu weet ik gewoon heel zeker dat dit het goede moment is. En,
1: okay.
2: En ik denk dat het tijd wordt dat het kindje kan nu prima voor zichzelf zorgen.
1: Oh. Ja. En hoe lastig was het eigenlijk om een plek te vinden tussen alle andere media in de stad?
2: Ik denk dat toen wij begonnen het medialandschap echt nog wel een stuk kariger is dan nu. Ik vind wel dat er nu veel meer gebeurt en veel ook betere journalistiek over de stad wordt gemaakt, ook buiten ons. En ik denk toen wij begonnen, toen eigenlijk was er meteen heel veel respons uit de stad. We hadden meteen lezers.
1: Ja.
2: En ik denk ook dat mensen hadden gewoon behoefte aan wat wij deden. Dus in het begin was denk ik, ja, die zijn makkelijk om iets te beginnen.
1: Okay.
2: Maar dat is, dan heb ik het alleen over de inhoud. En de moeilijkheid zit erin van hoe zorg je ervoor dat daar ook een verdienmodel achter zit. En dat je het ook financieel haalbaar maakt.
1: Ja, en dat was wel echt wel een gedoe, hè? Daar zijn jullie echt wel mee bezig geweest lang.
2: Zeker, nou ja, daar zijn we nog steeds mee bezig.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk de uitdaging die voortdurend aan de hand is. Want wij maken doen onderzoeksjournalistiek. Nou, dat is een journalistiek die heel veel tijd kost om te maken.
1: Ja.
2: Wij zijn er alleen voor Rotterdam en we schrijven over Rotterdam voor Rotterdammers. Ja, en dan is wel de vijver waar je uit kunt vissen voor potentiële abonnees. En gewoon veel kleiner dan als je een landelijk platform bent. Dus dat is gewoon heel lastig.
0: Zonder advertenties ook, hè?
2: We hebben wel wat advertenties. We hebben een vacaturebank en we hebben een uitagenda, een soort culturele agenda. En dat is feitelijk advertentieruimte. Maar advertenties zijn niet inderdaad een heel groot onderdeel van onze website. Je hebt geen grote banners en zo die je de hele tijd weg moet klikken.
1: Nee.
2: We doen het vooral van abonnees. En we hebben ook subsidies en fondsen waar we geld van vandaan halen.
1: Nou, mooi. En het gaat allemaal door. Jij gaat er niet mee door. Wat ga jij doen?
2: Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Dat moet ik nog gaan uitvogelen.
1: Okay.
2: Ja.
1: Want je stopt in september, hè? Heb je al wel iets staan dat je niet helemaal niets hebt, zeg maar?
2: Ik ben toevallig nu in gesprek bij filosofie, de master filosofie aan de Erasmus Universiteit. En daar zou ik een vak kunnen gaan geven, filosofie en journalistiek. En dat lijkt me heel erg leuk om me daar dan nu mee bezig te houden. Dat is niet echt een hoofdbaan van één vak. Dus, maar ik moet nog even gaan uitvinden wat dan.
1: Oké, nou spannend. En denk ik ook wel een mooie periode om te bedenken wat je wilt gaan doen. Nog even de tijd ervoor. Heel veel plezier, heel veel succes. We gaan van jou vast nog meer horen. En geniet nu even van een vakantie, geloof ik, hè, in Frankrijk.
2: Ja, precies.
1: Veel plezier.
2: Oké, dankjewel.

0: I'm gonna be 500 miles. De Proclaimers met een leuk liedje uit het jaar 1993. Daarvoor hoorde je Noah Kahan op Radio Rijnmond en de Stick Season. Het is 6:11 en het festivalseizoen is echt wel weer begonnen. Want op Koningsdag heel veel leuke festivals in Rotterdam op allerlei plekken. En natuurlijk gisteren nog, dat bevrijdingsfestival, allemaal hartstikke leuk. En zo rekenen we de komende zomer op nog veel meer grote en kleine festivals die het leven leuker maken. Maar het is niet altijd makkelijk om zo'n festival te organiseren. En dat blijkt ook wel in Hillegersberg, waar al tientallen jaren het jazzfestival van Hillegersberg wordt georganiseerd. Want dat festival gaat dit jaar niet door. We gaan bellen met Frans van Bremen van het jazzfestival in Hillegersberg. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi. Ja,
0: wat is er aan de hand? Waarom gaat het niet door?
1: Ja, het is een beetje een onrustige wereld natuurlijk. Dus er zijn allerlei mensen die toch bang zijn om er te investeren of wat dan ook. Maar ook gewoon dat alles wat wij moeten huren en inzetten enorm veel geld kost.
0: Want het
1: en
0: is...
1: dat daar... Ja, sorry.
0: Het is een gratis festival, hè?
1: Het is een gratis toegankelijk festival. Het bestaat 41 jaar. Dat is 85, voor 1985 de eerste keer. Ik heb ze ook allemaal meegemaakt.
0: Ja.
1: Het is een paar keer niet doorgaan, onder andere door corona. Maar nu is het echt wel door sponsors, terughoudendheid. En we komen nu al zoveel geld tekort dat ik bang ben dat ik het er zelf bij moet leggen. En dat gaat me niet lukken.
0: Nee. Dat snap ik. Dus, maar is het dan duur om zo'n jazzfestival te organiseren? Wat komt er allemaal bekijken?
1: Ja, steeds meer natuurlijk. Vroeger was de aanvraag op een A4'tje, nu is het een heel plan. Mm. En dan wordt natuurlijk heel erg gekeken naar veiligheid. En dat begrijp ik ook, hoor. Ik bedoel, maar kijk, natuurlijk, er is ook nog nooit wat gebeurd op dat festival. Maar er lopen 10 bewakers. 10 mensen die het verkeer moeten leiden. De EHBO.

0: Om je bezoekers een bijdrage te vragen?
1: Ja, daar heb ik wel over het. Maar het is een hele moeilijke locatie om dat dan te doen. Want het zijn eigenlijk twee plekken. En die zou je dan helemaal af moeten zetten en zo.
0: Ja.
1: We hebben dat altijd gratis gedaan. En we hebben het ook heel lang, van de 40, 41 jaar, is het 3 keer niet doorgegaan. Dus de rest is het altijd gelukt.
0: Ja.
1: En nu eigenlijk niet. Maar dus voor volgend jaar misschien, wie weet, dat we er dan een hek omheen zetten.
0: Het is geen definitieve einde van het Jazzfestival.
1: Nee, ze staat het wel in het AD, zag ik.
0: Oh ja?
1: Maar ja, zo ongeveer wel. Er staat de laatste keer, maar dat is het dus niet.
0: Ik denk
1: er wel
0: over na
1: met volgend jaar. Nee.
0: Ja, nee.
1: Ja, ik luister wel altijd naar Rijnmond.
0: Oh, okay. Dat is het goede antwoord, Frans. Dat is helemaal een goede antwoord.
1: Bas van Alder, die belde mij al vanmiddag.
2: Oh ja, Bas ook. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Bas is een vriend van mij ook.
0: Jullie zijn ook wel eens op Rijnmond geweest, hè, met dat festival.
1: Ja, meerdere malen zelfs. Ja. Met Wakkere Honden ooit nog. Nee, joh, het is een fantastisch leuk festival en iedereen, ik krijg vreselijk veel reacties. Maar helaas, ik heb het helemaal afgezegd, dus we moeten naar volgend jaar kijken en de goede hoop hebben.
0: Okay.
1: Want het is een echt een goed feestje en dat vindt de gemeente ook en dat vinden wij ook. Maar er zitten zoveel dingen en ook vanuit de gemeente, er zijn regels die eigenlijk een beetje saai zijn. En het begint al met lezers betalen. Dat was vroeger ook nooit. Maar dat is nu ook al die hoog zijn. En ook als het niet doorgaat, dan krijg je het ook niet terug. Dus allemaal van die dingen. Maar ze maken het ons ook wel iets moeilijker. Terwijl ze graag festivals willen hebben.
0: Ja, nou, gemeente Rotterdam. Ik hoop dat ze ook meeluisteren. De ambtenaren
1: en
0: de politici. En we duimen allemaal voor volgend jaar, Frans.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Jazz Festival Hillegersberg dit jaar dus niet, maar laten we hopen volgend jaar weer wel. Je hoort de organisator Frans van Bremen. Dit is Radio Rijnmond, nu met Mark Elmond. Oh,

0: Mark Almond werd bekend als zanger van Soft Cell. Dit was een solo hit van hem uit 1988. Tears Run Rings. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
5: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
10: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu Marten van der Boogaard met het nieuws.
21: Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam worden straks 2 minuten stilte in acht genomen. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten. Dat gebeurde op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. En vanochtend werd ook in Driehuis Westerveld bij IJmuiden stilgestaan bij de dood van Fortuyn. Hij lag daar tijdelijk begraven voordat zijn lichaam werd overgebracht naar Noord-Italië, waar hij een tweede huis had. De kunsthal gaat morgen weer gewoon open. In het Rotterdamse Museum was aan het begin van de middag kortsluiting in expositiehal 2. Daar kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers aanwezig. Iedereen moest naar buiten en de deuren werden opengezet om de boel door te luchten. De bezoekers die vanwege de brandmelding naar buiten moesten en mensen die vanmiddag bij de kunsthal voor gesloten deur stonden, hebben een terugkomkaartje gekregen. De Verenigde Staten denken dat er snel een einde kan komen aan de oorlog met Iran. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite op basis van 2 functionarissen van de Amerikaanse regering. De VS wacht op een reactie van Iran op een aantal belangrijke punten. Er is nog nergens mee ingestemd, maar volgens bronnen die de Amerikaanse nieuwssite heeft gesproken, zijn de regering Trump en het regime in Iran nu heel dicht bij een vredesakkoord. Maar van president Trump komt een heel ander signaal. Op zijn eigen social media platform komt hij met een dreigement. Als Iran niet akkoord gaat met de Amerikaanse vredesvoorwaarden, dan gaat hij opnieuw bombarderen. Ted Turner, de oprichter van de Amerikaanse nieuwszender CNN, is overleden. Hij was 87 jaar. Turner richtte CNN op in 1980. Het was toen de eerste tv-zender die 24 uur per dag en 7 dagen per week nieuws uitzond. Ted Turner stond ook bekend als iemand die veel geld weggaf. Zo doneerde hij meer dan 1 miljard dollar aan de Verenigde Naties. En dan het weer vanavond en vannacht blijft het helder en overal droog. Het koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode. Het blijft ook dan droog en het wordt morgenmiddag een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app of op onze website rijnmond.nl.
0: Dan het verkeer. De avondspits wordt snel minder. We hebben nog een paar files staan, de meeste niet al te lang. 3, laat ik er weten, die hebben een vertraging van 1 minuut of 10. Dat is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Kiezerdam en Papendrecht. Dat staat 5 kilometer, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Krooswijk en Moordrecht, 8 kilometer. Ook 10 minuten vertraging, heeft te maken met een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven daar. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een file van 8 kilometer, maar ook daar een vertraging van 1 minuut of 10. Zometeen in afslag Rijnmond een geweldige plaat van de Britse dance producer Adamski. Het nummer heet Killer en het was onze kennismaking met een zanger die daarna zeer beroemd zou worden. Welke zanger bedoel ik?
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
20: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
22: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
23: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
24: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk aardbeientaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar €8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
25: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
26: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
28: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
28: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
29: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
5: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Adamski. En toen dit een hit was, vroeg iedereen zich af. Ja, Adamski. Maar wie is de zanger? Niemand had nog ooit gehoord van Seal, maar na deze plaat natuurlijk wel. En vervolgens kwam Seal met zijn eerste soloplaat. En sindsdien is Seal de grote ster. Dat was het geheim van Killer aan het begin van alweer een uurtje Afslag Rijnmond. 11 minuten over 6. Goedenavond. Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. En blijf er vooral bij, want we hebben straks natuurlijk weer aan het einde van het uur de lekker lange laatste. We hebben afslagen te nemen. Afslag 1, afslag 2. En we hebben ook het nieuws van deze dag nog even te bespreken. Als we even terugkijken, Feza, wat is er bijgebleven?
1: Ja, alweer een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse.
0: Dat was nummer 3.
1: Dat was nummer 3, inderdaad.
0: In een week tijd. Het is echt niet te geloven. Dus de bewoners zijn wel in een staat van lichte paniek, mogen we zeggen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. De burgemeester probeert dat betreffende pand waar het dan vandaag om ging te sluiten. Want daar bleek het drugs rond te gaan, geloof ik. Het is nog niet gelukt, want de eigenaar in beroep. Enfin, ingewikkeld. En ondertussen veel onrust bij de bewoners. Want waar gaat dit naartoe?
2: Het is weer raak, ja.
3: En wat voor gevoel geeft u dat?
2: Nou, niet zo'n heel veilig gevoel. En hopen toch wel dat ze nu gaan uitzoeken en heel snel weten wat er aan de hand is. Ja. Zodat wij weer rustige nachten krijgen.
3: Want ik begrijp dat veel mensen slecht slapen.
2: Ja, uiteraard. Ja. Ja. Ja.
3: U ook?
2: Ja, ik ook, ja. Ja. En het volgt zich ook wel in hetzelfde tempo op. Hè. Nachtje niet en dan weer wel, en nachtje niet en dan weer wel.
0: Ja, we gunnen ze allemaal weer wat meer nachtrust daar in de Krokusstraat in Spijkenisse.
1: En geen jazzfestival Hilligersberg dit jaar. Vanwege hele hoge kosten.
0: Hoge kosten, een gratis festival dat al tientallen jaren wordt georganiseerd in Hilligersberg. Maar de organisator Frans van Bremen hadden we net aan de telefoon. Die zei ja, het is gewoon niet meer te betalen. Alles wordt maar duurder. De diesel wordt duurder om het spul te vervoeren. Ja. En het personeel wordt duurder. Ja, sponsors die zijn wat aarzelend hè, in deze roerige tijden. Het speelt allemaal mee. Dus dit jaar geen jazzfestival in Hilligersberg. Maar, zei Frans erbij, we hopen volgend jaar dat het wel kan. En dan moet iedereen wel een beetje meewerken, ook de gemeente bijvoorbeeld.
4: Het is echt een goed feestje en dat vindt de gemeente ook en dat vinden wij ook. Maar er zitten zoveel dingen en ook vanuit de gemeente, er zijn regels die eigenlijk een beetje saai zijn. En het begint al met lezers betalen, dat was vroeger ook nooit. Maar dat is nu ook al die hoog zijn en ook als het niet doorgaat, dan krijg ik het ook niet terug. Dus allemaal van die dingen. Ze maken het ons ook wel iets moeilijker, terwijl ze graag festivals willen hebben.
0: Ja, ze moeten legers betalen en krijgen ze dan niet terug als het niet doorgaat. De legers, dat is een beetje de administratiekosten hè, van de gemeente. Ja, dus speelt allemaal mee. Dus laten we hopen dat er voor volgend jaar weer een sponsor is en dat de gemeente Rotterdam ook meewerkt. Dan hebben we volgend jaar gewoon weer het jazzfestival van Hilligersberg.
5: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Afslag Rijnmond. We zijn er tot 7 uur en we draaien veel mooie muziek. En je kunt zelf een beetje meedoen door af en toe een plaatje te kiezen via afslag 1, afslag 2. En dat is nu ook het geval. Dus pak je telefoon maar vast en kies tussen de volgende twee platen. Twee platen die gaan over niet bellen of juist wel bellen.
1: Nemen we afslag 1?

0: Don't call us.
1: Of nemen we afslag 2?
2: Afslag 1 is Don't Call Us, We Call You van Sugarloaf. Afslag 2 is Blondie en Call Me. Dus niet bellen, wel bellen. In ieder geval niet bellen als je afslag 1 of afslag 2 wilt doorgeven. Want je kunt ons alleen appen met de Rijnmond-app. Afslag 1 is Sugarloaf, Don't Call Us. En afslag 2, Call Me van Blondie. En je weet het, je hebt 2 platen de tijd om je stem door te geven met de Rijnmond-app. Dit is een van de mooiste hits van dit moment. Harry Styles.

0: Britse rapper Maxi Jazz. Een van de iconische dance tracks uit de jaren 90. Insomnia. En daarvoor draaiden we Harry Styles, zijn nieuwste single American Girls.
1: Nemen we afslag 1?

0: of nemen we afslag 2?
1: Don't Call Us of juist Call Me kan allebei. Sugarloaf is afslag 1, Blondie afslag 2.
2: Arita zegt mij niet bellen. Ja. Dus ik denk dat zij voor afslag 1 gaat. En ook Annelies en Regina kiezen afslag 1. En dan gaat de rest voor afslag 2. Raymond, die is net op tijd binnen uit de file. Die zegt, doe maar meteen afslag 2. Guido, Sam, Jeroen en Sandra. Jeroen zegt, Blondie mag mij altijd bellen. Ruud, Danny, Nel, Ria, Hans, Phil. Allemaal afslag 2. Raymond uit Den Haag. Die luistert samen met zijn moeder Lisette. En die gaan ook voor Blondie. Leo, Hans, Els. En ook Richard zegt, Blondie, als 13-jarige was ik smoorverliefd op Debbie Harry. Kamer vol met posters. En het is ook nog eens lekkere muziek.
0: We nemen afslag 2.

0: Blondie. Met een nummer dat geschreven werd door Giorgio Moroder. Voor de film American Gigolo uit 1980. En het was een grootste hit in Amerika. Maar liefst 6 weken op nummer 1 in dat jaar. Blondie, Call Me. Zometeen de volgende afslag na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: 7:01, dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, we kijken naar de snelwegen in onze regio en zien dat het overal lekker doorrijdt.
6: Ja, geen files.
0: Wat een feest. Hou dit vast allemaal. Gaan we door naar het weer. Vanavond af en toe nog een zonnetje. Vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar 7 graden vannacht. Morgen periode met zon en droog. In de middag landinwaarts wat meer bewolking en dan wordt het 16 graden. Vrijdag en zaterdag geregeld zon. Op zondag weer wat meer bewolking. Dan neemt ook de kans op een bui toe. En het wordt tijdelijk warmer. In het weekend temperaturen rond de 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws dan, Martin.
7: Bij het standbeeld van Pim Fortuyn in Rotterdam zijn zojuist 2 minuten stilte in acht genomen en straks worden er bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus op het Mediapark in Hilversum werd doodgeschoten door Volkert van de G. MCW-studio's, dat onder meer multimedia experience maakte voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers slaagde er niet in om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW-studio's werkte onder andere voor het Hong Kong Science Museum en voor Portlantis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En de kunsthal in Rotterdam is na een brandmelding vanmiddag gesloten gebleven. Er kwam aan het begin van de middag rookvrij in expositiehal 2. De oorzaak was kortsluiting. Alle bezoekers moesten naar buiten. Morgen gaat de kunsthal weer gewoon open.
0: Dankjewel, Martin.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
0: En we nemen de afslag Freeway of Love, Aretha Franklin.
8: Radio met een grote R.

0: Aretha Franklin in 1985 en The Freeway of Love. 7 minuten over 6:30 en dan de kwestie.
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. Wat zou het worden vanavond? We hebben weer twee fraaie, lekker lange platen meegenomen. Twee misschien wat minder bekende nummers, denk ik. Het zijn kleine hitjes geweest in de jaren 80, maar wel hele goede nummers.
1: Aha.
0: Dus toch de moeite waard. En het thema is eigenlijk Reasons. Ik heb Age of Reason van John Farnham meegenomen. En ook Reasons to be Cheerful, part 3.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.
4: What about the age?
2: Of 2.
5: Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. Part 3. Reasons to be cheerful. 1, 2, 3.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
0: Ja, Age of Reason, dat is afslag 1. John Farnham en Reasons to be Cheerful, part 3 van Ian Dury, dat is afslag 2. Jij bepaalt het zometeen met Rijnmond App. Wat gaan we horen zometeen vlak voor 7 uur? Afslag 1, John Farnham. Afslag 2, Ian Dury. Wordt het Age of Reason of Reasons to be Cheerful, part 3?
6: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: ai, ai, ai. Sophie Alice Baxter, Get Over You. En daarvoor hoorde je Chef Special. If not now, then when?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.
3: Reasons to be cheerful. Reasons to be cheerful. Reasons to be cheerful. 1, 2, 3.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
0: Je kunt nog stemmen voor de lekker lange laatste. En afslag 1 is Age of Reason van John Farnham. Afslag 2, de lekker lange versie van Reasons to be Cheerful van Ian Dury en de Blockheads. Allebei hartstikke goed, allebei hartstikke leuk. Maar we kunnen er maar eentje draaien. Ik heb het gevoel dat nog niet alle stemmen binnen zijn.
4: Nee,
0: ik kan nog wel
4: stemmen. Ik vind er meer bij.
0: Ja, ja. Ik vind het feest altijd een beetje rustig. Ja. Zet er nog even aan het werk. Afslag 1, Age of Reason. Afslag 2, Reasons to be Cheerful, part 3.

0: Spargo was dat, Nederlandse disco uit de jaren 80. Hadden we gisteren nou You and Me van Spargo als lekker lange laatste? Dat was gisteren, hè, geloof ik. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
0: Dat zou wel goed kunnen. Oh, daar gaan we nog even
1: heel snel bij kijken. Ja, dat
0: ja,
1: klopt.
0: Ja, dat was gisteren.
1: Ja, wat goed. Ja.
0: En dit was dan de gewone versie van Just For You. Want we hebben een hele andere lekker lange laatste vandaag. Wordt het afslag 1, Age of Reason van John Farnham. Of afslag 2, The Reasons to Be Cheerful, part 3 van Ian Dury. Ik ben benieuwd.
1: Oeh, ja, het was wel spannend hoor. Want Hans die zegt, nou, dat is duidelijk niet mijn stijl. Ik denk dat ik voor afslag 1 ga. Daar kan hij zich het meest in vinden.
0: Oh ja, dus Ian Dury is niet zijn stijl, begrijp ik.
1: Ja, ja okay. En Ruud zegt dan weer afslag... Ruud zegt ook afslag 1. Tim zegt dan weer, doe mij maar 2, want die ken ik niet. Dus die wil ik wel horen.
0: Ook een goede reden, hè? Om te zeggen, ik wil hem wel eens horen. Ik ken
1: ja,
0: hem.
1: Precies. Want ik ook wel. Ja. Astrid ook 2. Arita, Guido, Regina, Bas ook. En Johan zegt, ja, natuurlijk Ian Dury. In de grote zaal de doelen gezien met zijn spasmen. Zo ja. Energiek.
0: Bijzondere zanger inderdaad, Ian Dury. Maar...
1: dan toch meer stemmen voor afslag 1. Ria, Raymond uit Den Haag, Nigel, Els, Annelies, Raymond, Jeroen en Sandra, Karin en ook René. Die zeggen allemaal afslag 1.
0: Afslag 1, dat betekent John Farnham. We gaan terug naar 1988. Toen had hij een kleine hit in Nederland met dit nummer. The Age of Reason. En dit is dan natuurlijk de lekker lange versie van The Age of Reason. Dit is de lekker lange laatste. John Farnham.

0: De Lekker. Lange Laatste.
1: Er zijn zoveel mooie dingen gemaakt in de jaren 80. Er is er duidelijk eentje van. 1988. John Farnham. Age of Reason. En waar hoor je ooit deze lekker lange versie? Zelf meestemmen.
2: Zeker.
1: Mooi sluitstuk van Afslag Rijnmond deze woensdag de 6e. Dank voor het meedoen, dank voor het luisteren natuurlijk. En morgen zijn we er gewoon weer tussen 4 en 7. Ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Voor nu, fijne avond en heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur van eigen bodem, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. In Schiedam-West is afgelopen uur een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Die winkel is al vaker overvallen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Zodra we meer informatie hebben, dan melden wij dat uiteraard. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn afgelopen uur 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten. Dat gebeurde op het Mediapark in Hilversum en daar was vanmiddag al een herdenking. En vanochtend werd ook in Driehuis Westerveld bij IJmuiden stilgestaan bij de dood van Fortuyn. Hij lag daar tijdelijk begraven voordat zijn lichaam werd overgebracht naar Noord-Italië, waar hij een tweede huis had. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experience maakte voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. De kunsthal gaat morgen weer gewoon open. In het Rotterdamse Museum was aan het begin van de middag kortsluiting. In expositiehal 2, daar kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers aanwezig. Iedereen moest naar buiten en de deuren werden opengezet om de boel door te luchten. De bezoekers die vanwege de brandmelding naar buiten moesten en mensen die vanmiddag bij de kunsthal voor gesloten deur stonden, hebben een terugkomkaartje gekregen. En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
12: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
17: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
12: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
18: Huh? Hoe dan?
19: Maar dit is zijn band.
20: Ja.
21: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
22: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
23: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburgt van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.

0: Matrabikefestival.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja.

0: stuk.
1: Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen na 8 hits uit de 80's. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaard. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. Voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf, met 20 medewerkers, is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlantis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. Dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen. Het koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt dan een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
9: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
3: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
10: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

Schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. 80's naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Het is 9 uur. En je luistert naar Radio Rijnmond straks na 9 hits uit de 90's. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten, omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet, omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. Voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking voor Fortuyn. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en ook voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan het weer vanavond en vannacht. Opklaringen. Het koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag ongeveer 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Daar ligt bij Dordrecht-Sterrenburg olie op het wegdek. En daarom is daar de oprit afgesloten.
7: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
8: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
9: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
8: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
9: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond.
10: Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang. 90's na 9. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij.

Van beats tot akoestisch en van spijkerjasjes tot kale koppies. Radio Rijnmond gaat een uur lang non-stop terug in de tijd met de 90's na negenen.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij. Doei.

0: Dit is Radio Rijnmond. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
1: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
3: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten, omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet, omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit van door. Voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. Daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen. Het koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt

is Radio Rijnmond. Love Songs.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.